0: the same. All looks are not alike, all hoes are not a crack.
1: Hits, tips en de beste gouden ouwe. Terug in de tijd op Gouden Stad.

Het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Kroonstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
1: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwestad, je eigen omroep in de buurt.

Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatie.

0: reserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
1: Deze week in Muziek Magazine. Hans Sloter met het Stiltecentrum.
2: En deze uitzending van het Stiltecentrum gaan wij verder met waar wij vorige maand gebleven zijn. Een tweedelige serie over 100 jaar VPRO. En we gaan terug naar 1986, toen de VPRO een serie heeft gemaakt, Vrijzinnig 60 jaar. Een serie die werd uitgezonden in het prachtprogramma OVT Het Spoor. Vorige week hebben we snippets laten horen van de eerste twee afleveringen van deze documentaire. En vandaag in deze uitzending laten wij fragmenten horen uit de afleveringen 3, 4 en 5. Wilt u alles bijna compleet, want niet de hele serie is bewaard gebleven, bijna compleet terugbluisteren, dan raad ik u aan om naar nu al onvolprezen de Schatkamer te gaan, waarin zoveel prachtige radio- en televisieprogramma's terug te vinden zijn. En het wordt allemaal nog uitgebouwd, dus maar het is één groot feest. Ik combineer dat met plaatopnamen die ik gevonden heb in mijn kast. Platen die helaas uit de kast moesten vanwege ruimtegebrek. En daar zitten er echt fantastische LP's tussen. Ik heb er een paar meegenomen. Vorige uitzending heeft u daar een aantal dingen van kunnen horen. En nu gaan wij gewoon daarin verder. Een plaat uit 1970 op de draaitafel. Een sensatie toen van de Academy of St. Martin in the Fields. Onder leiding van Neville Marriner. Die muziek van Béla Bartók uitvoerde. Op de ene kant de muziek voor snaren, slagwerk en celesta. En op de andere kant heeft u vorige week ook al een fragment van gehoord. Het divertimento voor strijkers. En met name dat eerste deel, dat Allegro non troppo uit dat divertimento, is heel veel gebruikt door de VPRO als geluidsmuziek. Vandaar dat dat deel nog een keer terugkomt. Maar we beginnen met het eerste deel uit die muziek voor strijkers, slagwerk en celesta, het Andante Tranquillo. The Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van Neville Marriner.

0: U luistert nog steeds naar Radio 5, de VPRO. We vervolgen het spoor.
1: In het tweede uur van het spoor aandacht voor de VPRO zelf. Deze maand is het precies 60 jaar geleden dat een groepje vrijzinnig protestanten een eigen omroep stichten. In deze derde van 5 uitzendingen aandacht voor de grote familie. Als na de oorlog een poging om tot een nationale omroep te komen mislukt, gaat de VPRO zelfstandig verder. In de radiovilla veel thee en tolerantie en op de zender veel gesprekken met luisteraars, gedurfde onderwerpen als gemengd kamperen en discussies over God na de dood van God. Het spoor en 60 jaar vrijzinnig.
2: Goedenavond, geachte luisteraars, hier is Hilversum, de VPRO, de Vrijzinnig Protestantse Radio.
3: Het was een familie, de VPRO, hè? Dus na de uitzending gingen we, vooral toen het nog live was, zo 's avonds, dan gingen we dikwijls bij de familie Spelberg nog thee drinken, limonade drinken in de zomer, want het zijn limonademensen, hè? Ze waren geheel onthouder. En dat was altijd erg gezellig in het begin.
4: Soms, zag je mijn luisteraars, komen de dichters, de spelers, de muzici, de kunstenaars, de verkondiging van het evangelie meer nabij dan de dominees en de pastoors. Althans, zo vind ik het.
5: Hij zat op een stoel, en op dat tafeltje was een Persisch tapijtje. Dat was wat huiselijk. Daar brandde een gezellig lichtje, geen kale neonbuis zoals in andere studio's. Daar stond dat orgel, wat ook al sfeer achter glazen schotten met al die pijpen, waar dan Van der Horst speelde. Daar stond een grote vleugel met een worteldoek eroverheen. Je kent het wel, dat was intiem.

0: op deze morgen, als wij met u op zoek zijn naar antwoorden, inzicht, niet bij brood alleen, stellen wij ons voor de vraag: waarheen, waartoe? Het was niet lang. Kijk, dan ging het zo door na een tijdje natuurlijk.
1: Ja, en dan kwam het woord twijfel op
2: een gegeven moment, hè?
0: Het woord twijfel was onmiddellijk. Nou, daar kon je 3:30.
2: Zouden wij niet, of zouden wij wel?
0: Daar kon je 3:30 op wachten ongeveer. Na 3:30 kwam. Of er toch, dit woord toch kwam altijd terug. Of er toch niet enige vragen rezen. Waardoor we in dit tijdsgewicht toch moesten denken dat berusting een zekere aandacht toch voor de mensen die...
3: Te hard.
0: Absoluut. We hebben de timing niet meer in de hand.
4: Volgens mij hebben jullie het nooit echt gekund.

0: Goedemiddag. Sinds de zomer van 1941 konden de omroepen geen eigen geluid meer laten horen. Er was nog slechts de terreur van een genazificeerde omroep. Maar nu is de oorlog voorbij en de ether is weer vrij. De directeur van de VPRO, dominee Spelberg, doet mee met een poging om het ideaal van de VPRO te verwezenlijken. Een nationale omroep. Maar dat wordt onder de voet gelopen door de grote omroepen die snakken naar het oude, verzuilde systeem. En de VPRO krijgt weer een paar versnipperde uren om het vrijzinnige woord te verkondigen. Terwijl de grote omroepen nog bezig zijn af te rekenen met hun oorlogsverleden, heeft de grote VPRO-familie zich weer herenigd om de Spelbergjes en hun kinderen. De directeur en zijn vrouw wonen op twee verdiepingen in een villa aan de Stravenlandse weg. Op de parterre is de studio gevestigd met het orgel waarop Anton van der Horst de Margenwijdingen begeleidt. De warme bedding van de grote familie, met thee en limonade, dat is het ene gezicht van de VPRO. Het andere is dat van de landdagen, manifestatie van vrijzinnig protestantisme met kerkdienst, zang, marcherende vlaggedragers, tientallen toespraken en tot slot het massaal aangeheven lied der wachters. Nederland werkt aan zijn wederopbouw en de kleine omroep probeert zijn horizon te verruimen door naast bijbelonderzoek en causerieën ook nieuwe geluiden te laten horen op het gebied van kunst en cultuur. Jazz, het Franse chanson, hoorspelen, vaak met een stichtelijke boodschap, modern toneel zoals Onder het Melkwoud. Spelberg neemt enthousiast kennis van het eerste televisie-experiment. En op 22 april 1952 kondigt omroepster Rietje de Jongste het eerste televisieprogramma aan. Maar om een beeld te krijgen van de sfeer in die naoorlogse jaren, gaan we naar de villa aan de Stravenlandse weg, waar mevrouw Spelberg haar zondagse half uurtje houdt. Het is Pasen 1947.
1: Goedemorgen, goedenavond. Kinderen in Holland en in Oost- en West-Indië en overal waar op dit ogenblik naar ons geluisterd wordt. Op dit ogenblik zitten hier in de studio ongeveer 30 kinderen die geregeld hier samenkomen voor de microfoon. Zowel voor Holland als voor de PCJ. En ze zitten hier nu bij elkaar en zullen samen hun paasdienstje vieren. Maar dat is in de oorlog natuurlijk niet zo geweest. En nou, gelukkig, nou kunnen we er toch weer iets van krijgen. En dan mogen jullie straks allemaal één zo gekleurd ei meenemen. En jullie krijgt ook allemaal een pakje zaad. Dan moet je dan maar mee naar huis nemen. En dan op een mooi plekje in de tuin moet je dat maar uitzaaien. Het zijn allemaal hele mooie bloemetjes. En voor wie het graag wil, is er ook radijs en tuinkers. Want dat vinden jongens soms wel eens prettig om te zaaien. En als je bloemetjes hebt en die groeien op, dan kun je die laderhand weer meenemen. Dan kunnen we daarmee misschien weer de studio's versieren. Bijvoorbeeld op ons Pinksterdienstje. En dan zullen we de bloemen daar aflopen, net zoals we dat vandaag zullen doen, brengen aan zieke kinderen en aan zieke mensen. Voor wie dat iets blijs en iets vrolijks is op Pasen.
0: Jarenlang brachten deftige, vrijzinnige dames uit het Gooi op zondag hun kinderen naar dat radiozondagsschooltje van mevrouw Spelberg. Zelfs heel erg deftige dames, zo weet Corgalis zich te herinneren.
2: De koningin, die kwam hier wel eens langs, hè?
3: Ja, prinses Marijke, die deed mee aan het zondagshalfuur. En als het dan zomers, dan kwam ze naar die opname toe op de fiets uit Soestdijk.
2: De koningin?
3: De koningin. En dan had ze Marijke, die nou tegenwoordig Christine heet, dat weten de mensen niet meer. Die had ze dan achterop. Op de fiets. En dan fietste er een rechercheur voor en een rechercheur na, of twee. En dan werd er fiets hier, en dan stonden ze hier te wachten bij dat trapje. En dan werd er fiets hier naar boven gebracht. En de rechercheurs gingen dan in die linkervilla op nummer 63 in de keuken zitten. Daar hadden ze een goed uitzicht op de rest van de omgeving. En dan ging de koningin boven bij Spelberg koffie drinken. En Marijke ging daarna het zondags half uur naar mevrouw Spelberg toe. Ja, dat is een tijd zo geweest. Ik weet niet hoe lang, maar...
0: Huiselijkheid en gezelligheid, dat waren de kenmerken van de VPRO-villa in

0: U luistert nog steeds naar Radio 5, de VPRO. We vervolgen het spoor.
1: In het tweede uur van het spoor aandacht voor de VPRO zelf. Deze maand is het precies 60 jaar geleden dat een groepje vrijzinnig protestanten een eigen omroep stichten. In deze vierde van vijf uitzendingen aandacht voor de coup. De grote breuk in de geschiedenis van de VPRO is 1968. Een golf van nieuwe, radicale leden zorgt er dan voor dat de oude, vrijzinnig protestantse radio wordt omgetoverd in een nieuwe VPRO, zonder puntjes en zonder dominees. Hoe democratisch gingen de nieuwe democraten eigenlijk te werk? En hoe groot is de pijn die 18 jaar later nog bij de verliezers heerst? Het spoor en 60 jaar vrijzinnig.
2: Goedenavond, geachte luisteraars, hier is Hilversum, de VPRO, de Vrijzinnig Protestantse Radio.
3: De VPRO-redactie heeft ingegrepen. Het programma Hoepla, waarin veel naakte dagbladtrouw zit te lezen, is vorige week vrijdag op de beeldband opgenomen. Het Vrije Volk publiceerde maandag een foto van deze scène. Als de VPRO van NTS geen technische faciliteiten kan krijgen om een ander programmaonderdeel te vervaardigen, zal het optreden van Phil Bloem zo worden gekopieerd dat er geen moeilijkheden overkomen. De aflevering van Hoepla zal in ieder geval op de schermen komen.
4: Echt, het was enig om aan te zien. Ja. Die vraag, als hij daar niks mee te maken had. Ik weet dat Wim Schippers en Wim van der Linden waren daar ook. Ja. En deden daar toen al een beetje, ja, die hadden hun Hoepla, kwamen hun Hoepla gram halen. Maar ik, ja, nee, ik heb dat beeld van die waanzinnige vergadering voor me. Met Francis Smit met een, ja, uiterst gretige oogjes voortdurend naar de interruptiemicrofoon toestapte. Om dan weer procedureel iets te regelen of zo. Eindeloos. En die vergadering is, ja, dat was de coup.
5: Daarom wil ik het stemming
6: hebben. Dat we dus niet voortdurend gedwongen worden om stoelen op te zoeken. Hè, of stoelen ter beschikking te stellen, te hurken. Een hele tijd te hurken soms. Ja, dat we geteld worden zonder dat we weten dat we geteld zijn. Hè, gewoon dat er iemand ons ziet staan.
5: Ik ben dit helemaal met u eens, maar ik wil
6: het
5: graag...
6: Is toch niet, laten we nu niet vasthouden aan een overgeleverde manier van stemmen. Als een andere wijze van stemmen beter is.
5: Ik weet niet of die andere wijze zoveel beter is.
6: Nee, laten we dat proberen dan, want dit heb ik nog nooit meegemaakt.
5: Nee, ik wel.
6: Ik heb veel vergaderingen meegemaakt, maar dit nog niet.
7: Het is net alsof je thuis komt en van een lange zeereis en een ander heeft jouw plaats bij je vrouw ingenomen. Zo is het ongeveer. Het is je huishouden niet meer. En je vrouw leeft met een ander. Nou, dan moet je ook maar de consequentie trekken en zeggen dan... vooral omdat het emotioneel je dan zo ja, tegen gaat staan. Al zul je misschien in die VPRO nog wel dingen zien... wat je zegt, god, die doen toch positief, toch aardig werk op bepaalde terreinen. Emotioneel kun je het niet meemaken. En ik moet zeggen, nee, eigenlijk geloof ik na zoveel jaren nog niet.

0: Goedemiddag. We zijn met onze geschiedschrijving van de VPRO terechtgekomen in de rumoerige laat zestiger jaren. Een geest van vernieuwing jaagt door het land. Provo zorgt voor rellen. In de PvdA doet Nieuw Links een greep naar de macht. Aan universiteiten en hogescholen wordt de revolutie gepredikt. Het Maagdenhuis wordt bezet en de trouwpartij van Beatrix en Klaus loopt uit op een rel. In Hilversum is het de VPRO die bijna ten onder gaat in de stormen van de tijd. Sinds de komst van de televisie is de gezellige familiesfeer toch al verdwenen uit de villa's aan de Stravenlandseweg. Want met televisie hebben de dominees totaal geen affiniteit. De meesten vinden het maar een ordinair medium. Maar omdat de VPRO als officiële C-omroep wel 2 uur tv per week moet vullen, plus veel meer uren radio dan voorheen, moeten er mensen van buitenaf worden aangetrokken. Geen dominees, maar professionele programmamakers. En omdat de vrijzinnigen zo aardig en tolerant zijn, eisen ze van de nieuwkomers niet dat ook die de vrijzinnige beginselen zijn toegedaan. Het resultaat is dat binnen de kortste keren de VPRO beschikt over een groep programmamakers die zich zeer verwant voelen met de provocerende, taboe doorbrekende tijdgeest, maar in het geheel niet met het wat ethisch elitaire wereldje der vrijzinnig protestanten. Peter Flik en Philip Scheltema bij de radio, Arie Kleiwecht en Bauke Spoelstra bij de televisie zorgen voor de ene rel na de andere. Het radioprogramma Hey lokt woedende vragen in het parlement uit en het televisieprogramma Hoepla met de blote Phil Bloem brengt het ganse land in opschudding. Tot grote ontsteltenis van het VPRO-bestuur dat de ene paniekbeslissing na de andere neemt. Een van die beslissingen, die vergaande gevolgen zal hebben, is het schorsen van televisiehoofd Arie Kleiwecht, omdat hij pogingen doet om het roemruchte programma Zo is het toevallig ook nog eens een keer, dat bij de VARA verboden was, over te laten nemen door de VPRO.
1: Het is uitsluitend de televisie geweest in mijn ogen waardoor het gebeurd is. Ongetwijfeld zullen bij de radio ook programma's zijn geweest die baldadig waren, zou ik maar zeggen, of in de ogen van het bestuur niet zo prima waren. Maar dat drong tot niemand door eigenlijk, zeker niet tot de buitenwacht en in ieder geval niet tot de pers. Wat de gebeurtenissen van de, wat jij nu noemt, de coup van 1968 is voorafgegaan, dat is een enorme grote rel in september 1967, het jaar daarvoor dus, rond een gebeurtenis bij de televisie, namelijk mijn schorsing. Ja, daar moet ik dan misschien wat nader op ingaan. Die een enorme golf van publiciteit teweeg bracht. En dat is de oorzaak geweest dat er een escalatie, een lawine van publiciteit gevolgd is in die hele winter. Steeds gebeurde er van allerlei dingen rondom het programma Hoepla. En vooral rondom het programma Hoepla waren er voortdurend aanvaringen tussen de televisiedienst en de directie en het bestuur, waardoor de situatie in de hand gewerkt is die geleid heeft tot die roemruchte ledenvergadering van juni of juli 1968, waar je op doelde, waar die coup geprobeerd is, die daar overigens niet echt uit de verf is gekomen, niet echt gelukt is, maar wel de aanleiding heeft gevormd tot de hervorming van de statuten van de VPRO en dus tot de omwenteling van VPRO met puntjes naar Omroepvereniging VPRO.
2: In dit tot ver over de landsgrenzen befaamde magazine, dit keer Nederlands nieuwste popsensatie, Dragonfly. De mens achter de kunstenaar met onder andere Kees Schilperoord. Zijn heiligheid Paus Paulus VI. Damesdansclubje Kunst baart kracht. Bezoek aan Paleis Soestdijk. Achter de schermen bij de lach Swassant Neuf. The Electric Prunes uit Californië. Presentatie, ja, de legendarische Phil Bloem.
1: Ik was toen hoofd van de televisiedienst, had dus voortdurend te maken met die programmadirecteur, bracht hem op de hoogte van wat wij van plan waren te doen. In dit geval was dat een poging om te zien of wij het programma, Zo is het toevallig ook nog eens een keer, dat bij de VARA een aantal jaren met veel gerucht was uitgezonden en tenslotte bij de VARA gesneuveld was. De programmadirectie, de programmadirecteur, die was daarvan op de hoogte, maar hij snapte dat hij daarmee een hete aardappel in zijn hand had, omdat hij wel voorzag dat het bestuur daar moeilijkheden mee zou maken, omdat zulke rabouwen als Ferdinandus, Blokker, Van Tijn toch moeilijk te passen waren in dat chique, beschaafde, vooral beschaafde VPRO-milieu. Dus die begon daar vreselijk mee te schippen. En het werd hem bijna onmogelijk gemaakt om nog te functioneren toen er rondom die voorbereidingen van dat programma een schreeuwerige, relachtige publicatie in de Telegraaf verscheen van Henk van der Meijden, die op een pagina breed aankondigde dat de VPRO van plan was een anti-koningsgezind en zeer links, socialistisch, rellerig programma te brengen, dat een voortzetting zou zijn van, zo is het toevallig ook nog eens een keer. Dat sloeg bij het bestuur in als een brandbom. Die waren onvoldoende voorbereid door de programmadirecteur op deze gebeurtenis. Bovendien was dat natuurlijk zwaar gechargeerd door Van der Meijden. Die had een interview met een mogelijke presentator van het programma gemaakt, die ook ver buiten zijn boekje was gegaan in zijn weergave van waar we het over hadden gehad in die voorbereidingen. Kortom, die publicatie in de Telegraaf heeft alles aan gang gezet. De directie raakte in volstrekte paniek. De programmadirecteur dacht een krachtige daad te stellen door mij voor een week te schorsen en aan te kondigen dat er allerlei onregelmatigheden in de voorbereiding hadden plaatsgevonden, waar ik zo even al over sprak. Waarin hij persoonlijk eens eventjes orde op zaken zou stellen. Ongelukkigerwijze heb ik mij bij die schorsing niet zo gemakkelijk neergelegd. Ik heb van mij afgeslagen. Dat is ook in de publiciteit toen heel duidelijk geworden. Er is een ontzettende conflict ontstaan tussen mij en het VPRO-bestuur en de VPRO-directie, dat uitvoerig van dag tot dag in de krant werd verslagen. Dat op zichzelf zette een soort tegenactie aan gang onder, hoe moet ik het beschrijven? Intellectuele, progressieve, artistieke kringen, met name in Amsterdam, die dachten, hier is iets aan de hand waar wij bij aan moeten sluiten. De VPRO staat voor iets goeds. Daar worden mensen het werk onmogelijk gemaakt waar wij achter moeten staan. Er kwam een beweging op gang die van dat moment af de oude VPRO heeft belaagd. Programmamakers die voortdurend bleken in verzet te komen tegen die ouderwetse beschaafde bourgeois opvattingen van het bestuur, door vooral ook het programma Hoopla te produceren en te willen uitzenden tegen de zin van het bestuur, kregen de support en de ondersteuning van die kringen in toenemende mate. Dat was een escalatieproces dat tenslotte geleid heeft tot die roemruchte, befaamde Poolse landdag. Zoals de ledenvergadering die in de zomer van 1968 toen gehouden is, heeft plaatsgevonden in Hilversum in de Expohal. Dat is tenslotte de bekroning, zou je kunnen zeggen, geworden van dat hele escalatieproces van constante conflicten, constante botsingen tussen de leiding van de televisiedienst en het VPRO-bestuur.
3: Beste kijkers,

0: De VPRO was dus, meer dan andere omroepen, in de jaren 60 en 70 een kind van zijn tijd. De vraag is natuurlijk in hoeverre de programma's zelf die tijd ook mee hebben beïnvloed. Jan Blokker.
1: Als je dat soort vragen aan mij stelt van maatschappelijke effecten, heeft het iets opgeleverd, weet ik wat, is het probleem dat mijn uitgangspunt, dat klinkt heel treurig, maar ik bedoel het absoluut niet zo, dat ik dus inderdaad niet geloof dat media iets teweeg brengen. Ik geloof dat dingen op heel andere, in heel andere krochten van de samenleving teweeg gebracht worden. Door de technologie, punt 1. Maar verder ook in, net als zij, in situaties en botsingen van mensen onder elkaar. Dus ik geloof, als je het nou over, zeg nog maar, de emancipatie van de homoseksualiteit in Nederland hebt, dat was zonder enige twijfel, als het al uitgeëmancipeerd is, maar dat was niet een fase achterop geweest zonder televisie. Dat had van het Reven en weet ik veel, noem ze maar op, die allemaal, ja, zonder enig probleem en met handige of minder handige tamtam ervoor uitkomen, toch ook bereikt, denk ik altijd.
2: Ook de manier waarop er nu, bijvoorbeeld, waar je het over hebt, de manier waarop er nu tegen autoriteiten wordt aangekeken, zou die hetzelfde zijn geweest als er geen televisie was geweest?
1: Nee, die verandering en die wijziging is natuurlijk zo duidelijk als wat. Nou, weet je bovendien zelf dat hoe slim en handig politici hun autoriteit juist in die wetenschap ook weer, dus meteen onmiddellijk ook vrolijk en aardig en prima doen. Want er is dan een formele buitenkant. Ik bedoel, dat ze iedereen Ruud en Wim en Joop mag zeggen, betekent absoluut niets over de nog steeds bestaande afstand tussen de onderdanige verslaggever met de pet in zijn hand, die heeft hij ook niet meer, maar goed, en die andere meneer. Want die meneer belaast hem toch, of zegt het toch niet. En daar begin je dan te denken, ja, goed, dat weten we, en het komt in de huiskamer, en wekt dan waarschijnlijk ook nog bij heel veel mensen irritatie dat die verslaggever zulke brutale vragen stelt. En die moet je dan toch stellen. En ja, maar of dat dan echt bij mensen ook het gevoel geeft van, ja, ik dacht, blijf koppen geloven dat ook zonder die televisie, dat gevoel van die autoriteit is niet meer heilig, er al was. Bezig was te ontstaan. Dat in dat opzicht de VPRO meer een product is van de 60 jaren dan omgekeerd de 60 jaren het gevolg zouden zijn, hebben kunnen zijn geweest. Nee, maar dat wordt ook vaak, hè? Zo is het. Dus dan even een andere oproep, maar ik heb er wel mee te maken gehad. Ja, is dat nou zo? Heeft dat nou zo'n waanzinnige werking gehad? Daar geloof ik absoluut niks van. Een enig programma, leuk en, ja, kijk met genoegen terug. Hoewel, het is niet om aan te zien als je het nu nog wel eens terugziet. Maar dat denk ik. Ik denk inderdaad dat er in die periode tussen 63 en 66 allerlei processen zich in de maatschappij, op raadselachtige wijze of niet, zijn gaan ontwikkelen. En een van die processen was, zo is het. Maar zo is het heeft niks teweeg gebracht. Ja, boosheid en opwinding en kun je niet doen en mond tegen het vloeken en weet ik wat. Maar dat proces was er. En dat waar dat begonnen is en hoe precies. En ja, nou, mooie theorieën. Generatie na de oorlog. Wederopbouw voorbij. Dat gezeur met die oude drees hoeven we niet meer. Jonge mensen, dat gezeur van vader over die oorlog en de hongerwinter hoeven we niet meer. Wam, nu. Ja, en een van de uitingen van dat hele mechaniek was, ja, natuurlijk een televisieprogramma. Want toevallig was er intussen ook televisie uitgevonden.

0: Ik wil graag het woord geven aan mijn mededirecteur van het Simplistisch Verbond, heer Bie, voor het uitspreken van zijn jaarrede.
1: Ja, dat simplisme, wat is dat nu eigenlijk? Wel, het simplisme is de filosofie die wijst op een na 20 eeuwen moeilijk en ingewikkeld doen, bijna teloorgaand menselijk vermogen. Het vermogen tot verhelderen, verduidelijken. Het vermogen om structuren te doorzien. Het vermogen wortels bloot te leggen. Het simplisme is een beweging die na de woelige denim-collectiviteit van de 60er jaren... pleit voor een autonome mens in de sober 70s. Het simplisme is de zakdoek die onze beslagen brillenglazen schoonpoetst, opdat wij als een nieuwe mens, een nieuwe Adam, opnieuw namen geven aan de dingen. Het Simplistisch Verbond koos die mattenklopper tot zijn symbool. Vanwege het oer-Hollandse, degelijke, propere, reinigende karakter. En vanwege de grafisch simpele, maar ongemeen krachtige vorm van de eigenlijke klopper, wat het hart van de mattenklopper is. En waaraan tegelijkertijd wordt gedemonstreerd en bewezen dat al die moderne, zogenaamd simplistisch gestileerde vormgevingen van deze generatie, huidige generatie van grafisch ontwerpers, stom, vervelend en spanningsloos zijn. Met altijd maar tot weer één streepje teruggebrachte leeuwtjes en mannetjes en die eeuwige cirkels als beeldmerken voor bedrijven in de dienstverlenende sector, omdat de cirkel, daar zit die allround, die full-service gedachte namelijk al in. En alles wordt teruggebracht tot een beeldtaal van niks en niemendal, maar wel allemaal met zulke snorren lopen. En kaal op het hoofd, maar het resterende haar tot op de schouders. En maar de hele dag lekker in besprekingen zitten met aluminium koffers. En eten en drinken en veel declareren. En morgen zie je weer 100 vrachtwagens rijden. En 1000 uithangborden hangen. En 100.000 pakjes, potjes en blikken en dozen staan. Met dezelfde op mini-marginale afwijkingen na dezelfde verantwoord modern vormgegeven beeldmerken en beletteringen. Dat is een schrijpend voorbeeld van negatief, creatief simplisme. En daar moet de mattenklopper overheen. Deze. Kinderen hoeven niet langer met de mattenklopper, maar veel volwassenen vragen erom. Niet-simplistische organisaties willen u deelhebber hebben in een fictieve wereld die wortelt in de haat tegen de werkelijkheid. Maar vraag zich nu eens af in gemoede rustig. Welke van diegenen die zich bij zo'n beweging aansluiten hebben behoefte dus de werkelijkheid te ontvluchten? Dat zijn zij dus. En lijden aan de werkelijkheid, dat betekent zelf een mislukte werkelijkheid zijn. En daarom wil het Simplistisch Verbond niet in deze fase van ons stadion Frascati de werkelijkheid bestormen. Wij pleiten slechts voor een simplistische kijk op die gegroeide werkelijkheid.

Er is een, bijvoorbeeld een toenemende neiging ontstaan in actualiteiten die ook weer andere omroepen, nog niet pensionaat op mijn verdriet, om de autoriteit niet als autoriteit ogenblikkelijk te aanbidden en met de pet in de hand om op zijn woord te geloven. Ja. Dat gebeurt, dat is het enige waar ik het nog voortdurend zie. Hè, er gebeurt iets, meneer Kok, meneer Van Veen, hoe heet ze tegenwoordig, hè, en links en rechts buigen en, ja, en dus nooit iets ertussendoor vragen, laat staan, de oude truc, om eens even in die ministerkamer rond te kijken en te zien dat hij wel degelijk zijn vrouw voor het interview even een chic boek op tafel heeft gelegd en dan in zijn kast met rotzooi vol heeft. Dat soort dingen. Nee, dat gebeurt toch. Nee, maar ik bedoel, het wantrouwen van de autoriteit zie je, en ik denk dat in dat opzicht de VPRO in ieder geval als televisie daar behoorlijk trendzettend in is geweest. En ja, of dat nu ook beklijft in samenlevingstermen, dat vind ik zo moeilijk. Ja. Ik bedoel, heeft de VPRO iets gedaan, radio, ja, aan de seksuele revolutie en de zeden op dat punt, de VPRO-televisie? Amper, denk ik.

0: Anti-autoritair, dat was de VPRO zeker. Geen politicus was heilig voor de spiedende camera of de verrassende vragen in het Gat van Nederland of VPRO Vrijdag. In de Van Oekel en Haché-shows gingen ze nog drie stappen verder. Daar zat op een goede avond zowaar de koningin. Ze sprak een kerstboodschap uit terwijl ze spruitjes schoonmaakte. Opnieuw was het land te klein en de minister deelde zelfs een officiële berisping uit, wegens majesteitsschennis.
1: Landgenoten, het is weer kerstmis geweest. En dat nog wel op de televisie. Vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Wat betekent zo'n zin vandaag de dag eigenlijk nog voor ons? Kunnen wij nog kerstmis vieren in deze tijd? Deze roerige tijd, vol oorlog en vrede, armoede, maar ook rijkdom en menselijke nood. Beseffen wij eigenlijk wel wat dat betekent? Kunnen wij iets doen voor elkander? Want juist in kleine hulpvaardigheden ten opzichte van elkander is kerst. En waar is dat nu voor nodig? Waar moet dat heen? Vraagt de hedendaagse mens zich af. Het antwoord is maar één simpel woord. Dat is namelijk vrede.
2: Nu ik weer. Dames en heren.
1: Wij herinneren ons niet dat wij u iets gevraagd hadden.
3: En tot zover fragmenten uit de serie VPRO 60 jaar vrijzinnig. En een aantal zeer gekende VPRO-stemmen hoorde u het afgelopen uur voorbij komen. Een serie gemaakt in de opdracht van de VPRO natuurlijk voor het Spoor Terug en voor het programma OVT. 40 jaar geleden alweer, in 1986. mensen als Wim T. Schippers onlangs, maar Arie Kleiwecht en Jan Blokker. Ze zijn allen niet meer, maar het waren wel, wat je zou kunnen zeggen, de roergangers van de VPRO. In de tussentijd heeft u ook muziek gehoord uit onder andere muziek voor Snaren, Slagwerk en Celesta van Béla Bartók. Zowel door de Academy of St. Martin in the Fields als door het BBC Symphony Orchestra online van Pierre Boulez. En u hoorde ook nog muziek uit het Divertimento. Wonderlijk genoeg muziek die veel heeft geklonken bij de VPRO. Bij documentaires, maar ook als liedermuziek bij bijvoorbeeld Van Cote en De Bie, die u ook nog voorbij hoorde komen. We gaan er langzamerhand uit. Deze uitzending, deze twee uitzendingen gewijd aan 100 jaar VPRO, sluiten we af met muziek van Igor Stravinsky, de suite uit De Vuurvogel. En u hoort wederom het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Pierre Boulez. En volgende maand dan zijn we er weer met een nieuwe uitzending van het Stiltecentrum. Met daarbij nog de connotatie dat hierna de Golden Oldies Revival te beluisteren valt. Onder leiding van de Golden Oldies meester Tom Bos. En ik zou gewoon lekker blijven luisteren. Want daarna is er weer een uitzending van Gouwstad. Proms. Ja, ik zeg het goed. Eigen programma notabene. Gouwstad Proms. Het klassieke programma Intermezzo. En de jazz. Dus blijf lekker zitten met een glas whisky in de hand. Zoals gezegd, volgende week zijn we er weer. Tot horens. Tot dan.

Lars Militsen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou

0: onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwe Stad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Ati Veldhuizen.
1: Goedendag luisteraars. Uw radio staat afgestemd op Gouwe Stad Radio. Dat hoort u al in de tune. U hoorde de herkennistune van het programma Intermezzo Uurtje Klassiek. Ik ben de presentator Ati Veldhuizen en ik zocht de muziek uit voor dit programma. En om die muziek bij u in de huiskamer te brengen, krijg ik assistentie van technicus John Goedkoop. Voor de mensen die niet met vakantie gaan, koos ik muziek uit vakantielanden. We beginnen niet zo ver weg, namelijk in Duitsland. In het Oost-Duitse, wat vroeger Oost-Duitsland was. De landstreek heet Brandenburg. Luistert u naar het derde Brandenburg-concert van Johann Sebastian Bach.

De tijd waarin Bach leefde heet barok. In die tijd werden er nog niet zoveel muziek opgeschreven. Alle muzikanten kenden de stukken die gespeeld werden en konden zelf versieringen aanbrengen. We gaan verder naar het zuiden en komen in het vakantieland Oostenrijk. Daar komen veel componisten vandaan. Ik wil er één laten horen waar ik nog nooit een stuk van gedraaid heb, namelijk de Oostenrijkse componist Johann Albrechtsberger. U hoort van hem een concert voor trombone en viool.

Johan Albrechtsberger behoort tot de eerste Weense school. Hij studeerde filosofie aan het Jezuïtenseminarie in Wenen en is bekend gebleven als volgeling van de oude stijl. Zijn faam als theoreticus bezorgde hem veel leerlingen, waarvan sommigen later eminente muzici zijn geworden, onder andere Johann Nepomuk Hummel, Wolfgang Amadeus Mozart en Joseph Weigel. De bekendste van zijn leerlingen was Ludwig van Beethoven, die uit onvrede met de manier waarop Haydn hem begeleidde les ging volgen bij Albrechtsberger. Zijn belangrijkste bijdrage is zijn theoriewerk. In 1790 publiceerde hij een verhandeling over compositie. Na zijn dood publiceerde zijn leerling Ignaz von Seyfried zijn geschriften over harmonie. Ignaz von Seyfried was een Oostenrijks muzikus, dirigent en succesrijk toneelcomponist. Hij was een leerling van Wolfgang Amadeus Mozart voor piano en Johann Albrechtsberger voor compositie. Hij volgde Emanuel Schikaneder op als kapelmeester van het Theater an der Wien. In die hoedanigheid dirigeerde hij de eerste opvoering en originele versie van de opera Fidelio van Beethoven. Frans van Soupé kreeg les in muziektheorie van hem en Beethoven was ook een meester op de piano. Hij kreeg een betere versie van de piano cadeau van een bouwer om uit te proberen. Hier speelt Alfred Bendel het rondo uit het pianoconcert nummer 3, het rondo Allegro. Het orkest is het Wiener Philharmoniker en staat onder directie van Simon Rattle.

En dan nu de ouverture Fidelio van Ludwig van Beethoven. Op de cd staat opus 72b. Beethoven maakte 3 ouvertures bij deze opera. En dit zal waarschijnlijk de tweede zijn.

Voor u speelde het Philadelphia Orchestra onder leiding van Riccardo Muti de ouverture Fidelio van Beethoven. In Oostenrijk kun je natuurlijk niet om Mozart heen. Salzburg, de stad waar elk jaar een festival wordt gehouden, waar de beste orkesten en zangers vertegenwoordigd zijn. Ik koos een ario uit de Zauberflöte om u te laten horen. Papageno. Papageno speelt op zijn toverfluit en zingt dat hij zoveel van Papageno houdt en haar zo vreselijk mist.

aria werd gespeeld door het Scottish Chamber Orchestra onder leiding van Sir Charles McGrath. Het geheel van de cd is een Schotse productie. De rollen worden bijna allemaal door Engels sprekende zangers gezongen. En dan gaan we naar Italië. Ottorino Respighi was een Italiaanse componist uit de eerste helft van de 20e eeuw. Hij studeerde viool, altviool en compositie aan het Muzieklyceum in Bologna. Na zijn studie ging hij naar Sint-Petersburg, waar hij enkele jaren speelde in het Keizerlijk Opera Orkest. En daarna leerde hij Nikolaj Rimsky-Korsakov kennen, die hem de fijne kneepjes van de componeer bijbracht. Behalve les van Rimsky-Korsakov kreeg hij ook een les in het componeren van Max Bruch toen hij een tijdje in Berlijn verbleef. In 1913 werd hij benoemd tot leraar compositie aan de Accademie Nationale di Santa Cecilia in Rome en 12 jaar later werd hij daar directeur. Maar dat was niet voor lang. Na 2 jaar ging hij zich geheel wijden aan het componeren. Hij componeerde 9 opera's, maar vooral bekend is hij door zijn instrumentale werken Pijnbomen, Feesten en de Fonteinen van Rome. Uit de laatste serie wil ik u Fontein van de Villa Medici bij zonsondergang laten horen.

En dit was de fontein bij de Villa Medici. En het werd gespeeld door een orkest uit Italië. En bij zonsondergang hoorde je het water spatten. Dan gaan we nu naar Finland. Sibelius maakte een hymne ter ere van zijn land Finland. Hij heet Finlandia. Op een muziekreis naar Finland heb ik twee huizen van Sibelius bezocht. Eentje in de stad en eentje buiten in het bos. Heel veel componisten hadden in die tijd twee huizen. Edvard Grieg uit Noorwegen had ook twee huizen. Eentje in Bergen aan het aan de fjord, waar hij daar zomers verbleef, en eentje verderop in de bergen, waar hij dan in de winter verbleef. Ik denk dat Sibelius ook zoiets in gedachten had.

Van Finland gaan we naar Denemarken. Daar komt de componist Carl Nielsen vandaan. Het is grappig dat zijn werk wordt uitgevoerd door het Philharmonic Janáček. Janáček was een Tsjechische componist. De dirigent van het orkest heeft viool en altviool gestudeerd op het Cleveland Instituut in Amerika. Hij behaalde daar een graad in viool en in orkestdirectie. Dan gaat mijn dank uit naar u als luisteraar en mijn speciale dank aan John Goedkoop voor zijn geweldige hulp bij het samenstellen en het opnemen van dit programma.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton.

0: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Zo zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van een podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake. Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Take me to

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht en daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen, tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Doet dat, maar ben jij een oude Wateraar?
1: Nee, niet een echte oude Wateraar. Ik ben pas op mijn 23e hier komen wonen. En daarvoor woonde ik in Waddinxveen.
0: Aha, dat zeiden de kinderen op middelbare school heel vaak. Wie komt er hier uit Waddinxveen? Want die zaten natuurlijk allemaal in Gouda op school. Maar daar heeft jouw wiegje ook niet gestaan?
1: Nee. In Waddinxveen daar heeft mijn wiegje gestaan.
0: Dus dat wel?
1: Ja.
0: En ook lagere school?
1: En daar heb ik op de Sint-Jozefschool lagere school gezeten. En op mijn 22e kwam ik hier naar Oude Water. Ook weer op de Sint-Jozefschool. En dat hield ik vol tot mijn bijna 63e.
0: Maar dan maak je wel een hele flinke stap.
1: Ja, maar het is allemaal Jozefschool.
0: Precies, Jozefschool. Dat is wel heel bijzonder eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar goed, vertel eens over die tijd in Waddinxveen als jeugd.
1: Oh, ik hield van voetballen. We woonden naast de school en naast de kerk.
0: Aha.
1: En mijn ouders kwamen daar in 1955 wonen. En ik was toen een jaar of 3, 4. En hadden we een hele leuke wijk. We konden veel buiten spelen. Het was een hele nieuwe wijk. De Victorwijk. En daar ben ik opgegroeid.
0: Ja. Ja, tot je 12e. En toen moest je natuurlijk naar de middelbare school.
1: Ja, toen ging ik naar de ULO in Boskoop. Want dat was een 3-jarige school. Dat was wel handig, dat schoot meestal een beetje op. En na die 3 jaar ben ik naar de kweekschool gegaan in Rotterdam.
0: Oh.
1: De voorloper van de PABO van tegenwoordig.
0: Ja.
1: En dat een hele leuke opleiding, waar alleen maar jongens op school.
0: Echt?
1: Ja. Je had een vrouwelijke afdeling, dat was de Lucia kweekschool. En de mannelijke, dat was de Thomas Morris.
0: Wat apart.
1: Ja.
0: Wat apart, was dat toen nog steeds gescheiden?
1: Ja, dat was helemaal gescheiden, ja.
0: Ongelooflijk.
1: Heel af en toe hadden we een feestje op school.
0: Ja.
1: En dan hadden we uitwisselingen.
0: Ja. Toch grappig, hè?
1: Ja.
0: Dan denk je van, jongens, in de huidige deze tijd.
1: Ah, dan praat ik over, even kijken, 65 dat ik daar naartoe ging. En op 70, 1970, toen was ik afgestudeerd, zeg maar.
0: Ja. En militaire dienst?
1: Toen ben ik een paar maanden aan het werk geweest.
0: Oké.
1: In Gouda.
0: Aha.
1: En af en toe in Woerden. En in 1971 ben ik in militaire dienst gegaan. En dat duurde 1,5 jaar.
0: Ja. En waar?
1: Ik was in Schaarsbergen. Bij het Gardejagers. Dat was ook wel weer een aardige tijd, hoor. Ik was daar voerier. Dus je moest de lakens uitdelen. Dat was een hele goede job wat dat betreft. Ja.
0: Lijkt me hartstikke leuk.
1: Ja.
0: De lakens uitdelen.
1: Ja.
0: Tussen al dat jonge spul.
1: Ja, zeker.
0: Ja, want had je toen de PABO al afgemaakt?
1: Ja, toen was ik helemaal klaar.
0: Oh, dus je was eigenlijk een later instromer voor de militaire dienst.
1: Ja, ik moest een paar keer uitstel aanvragen.
0: Ja.
1: En ik heb er nog een kameraad aan overgehouden waar ik nog steeds bevriend mee ben. En we komen 1, 2 keer, 3 keer per jaar komen we bij elkaar.
0: Fantastisch.
1: Dus dat is ook nog weer een fijne tijd was dat. Ja.
0: Ja. Goh, fantastisch als je daar goede vrienden aan overhoudt.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Want je hebt al die tijd ben je dus in het onderwijs gebleven. Al die jaren.
1: Ja.
0: Nooit een andere dwarsstraat gemaakt of zo?
1: Nee, ik heb wel eens gedacht van ik ga, toen ik aan het lesgeven was, ik ga nog iets doen van logopedie. Maar dat is eigenlijk nooit van gekomen. Het was best een hele drukke tijd. Want die eerste klassen die zaten bom vol. Zo'n 36 leerlingen. En dat was nog wel de tijd van zitten. Ja, dus weinig beweging in de klas.
0: Ja.
1: En mondje dicht, want anders dan wordt het een chaos met 36 kinderen. Ja. Dat kun je tegenwoordig niet meer voorstellen.
0: Nee, dat kan ik me echt niet voorstellen. Nee. Want hoe hou je die kinderen zo in het gareel?
1: Ja.
0: Dan moet je wel behoorlijk veel overwicht hebben.
1: Ja, dat is wel een hard werken. Ja.
0: Ja, dat geloof ik ook. Want je hoeft er maar één tussen te hebben die een beetje dwars is.
1: Ja,
0: maar dat viel wel mee.
1: Het publiek was best wel aardig. Als ik zo die eerste jaren bekijk, nou, dat waren best aardige kinderen.
0: Ja?
1: Ja hoor. Dat is nog heel veel namen weet ik van die eerste jaren, weet ik nog wel zo even te noemen. Ja?
0: Nou, sommige kinderen blijven.

0: Heb je ook altijd bij?
1: Ja, ja, ja.
0: Als het een beetje bijzonder is of zo.
1: Ja, dat, ja. En dat is in het negatieve en in het positieve is dat zo.
0: Oh, absoluut. Ja, ja. Absoluut. Maar ja, dan ben je hier en dan komt er natuurlijk ook iets anders nog langs. Hè? Want ik bedoel, dan ben je militaire dienst, dan ga je eruit, dan ga je naar de school, word je aangenomen. Ben je altijd op de Jozefschool gebleven?
1: Ja, hier in Oudewater altijd op de Jozefschool.
0: Oké, okay.
1: Okay,
0: dus ook op de oude Jozefschool?
1: De hele oude Jozefschool.
0: Waar en wat was die ook alweer?
1: Dat was bij het grote parkeerplaats bij de voetbalvelden. Waar nu het bolwerk.
0: Ja?
1: Ja, daar stond onze school. Oh. En naast die school er waren allemaal volkstuintjes. En dat is later weggegaan. Toen kwam er een tennisbaan. En we hadden heerlijk dat terrein hadden we om als voetbalveld door de week. En ik heb nog een jaar in de oude kantine van Unio gezeten. Dus het oude veld aan de overkant. En dat was een hele leuke tijd. Want de tap was wel weggehaald uit de kantine. Maar verder was het een hele ruime klas, zeg maar.
0: Ja, ja. En eigenlijk ook wel gezellig.
1: Jawel, het was heel gezellig in die tijd. Ja.
0: Want ik heb begrepen dat die oude school, die was toch ook wel behoorlijk ascendent.
1: Ja, daar zaten de gaten zaten daar in de muren.
0: Ja.
1: Ja, dat was geen prettige omgeving.
0: Nee, dat was een schoonheidsprijs.
1: Maar ik weet wel dat toen ik kwam solliciteren hier in Oudewater bij meneer Pollemans.
0: Aha.
1: Dat hij zei van, nou, met een jaar dan zijn we er wel uit, dan... Dat gaat wel snel.
0: Ja,
1: maar het heeft nog een jaar of, even kijken, een jaar of drie heeft het wel geduurd voordat de nieuwe school er ook werkelijk stond in Kalijn-Ekendorp.
0: Ja, ja. Ja, en het was niet alleen de Jozefschool, hè? Er zat nog een andere school bij.
1: Daar zat toen nog de openbare school, heeft daar toen naast gezeten.
0: Ja.
1: En die heeft weer andere bestemmingen gekregen. Klaaf die 4 heeft er ook in gezeten. En we hadden daar natuurlijk ook een gymzaal erbij. Dat was ook wel heel fantastisch.
0: Zeker, zeker.
1: Ja.
0: Ja, want dan hoefden jullie niet naar buiten. Zoals de meeste scholen, want die gingen toch gymmen in de sporthal?
1: Ja, maar we moesten wel uit onze school. We moesten wel naar buiten om naar de Eiber te gaan.
0: Precies, precies. Want ik heb ook nog meegemaakt dat er een noodschool is geweest. Of tenminste die containers.
1: Ja, maar dat is veel later.
0: Dat is echt veel later.
1: Dat is... Even kijken. Nou, die heeft op de parkeerplaats was het, hè, waar de.
0: Ja.
1: Daar heeft hij gestaan. En die heeft daar een jaar of 4 heeft hij gestaan. Want zo lang duurde het voordat we over konden naar die school. En dat was best wel eventjes wennen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Ja, want we hadden altijd een school met 1 verdieping. En toen, die nieuwe school, dat was met 2 verdiepingen, traplopen enzovoorts.
0: Ja, dat was even een ander werk.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Nou, ik heb het toen zien gebeuren, dat die containers daar kwamen.
1: En
0: ik heb me er helemaal over verbaasd, maar het was natuurlijk ook echt wel nodig. Maar gaan we even terug naar die school, naar het school of helemaal het onderwijs.
1: Ja.
0: Want het onderwijs is natuurlijk in de loop der jaren ook wel veranderd.
1: Ja, dat mag ik wel zeggen, dat het helemaal op de kop gegaan is eigenlijk... De invoer van de computer. Die heeft natuurlijk een hele grote invloed gehad.
0: Ja.
1: En in plaats van het krijtje wat kraste op het schoolbord, hadden we de digiborden. Nou ben ik daar nooit zo handig mee geweest hoor. Dat was pas van de laatste tijd. Hè. Die digiborden die kwamen pas op het eind van mijn schoolperiode, zeg maar.
0: Ja. Nou ja, kijk, de krijtjes, dat is op zich nog niet zo erg. Maar die digiborden, ja, dat is heel wat anders. Maar ik bedoel, is er ook qua wetgeving heel veel veranderd.
1: Ja, als je kijkt naar wat we met de kinderen allemaal konden gaan doen.
0: Uh-huh.
1: Dat was veel uitgebreider.
0: Ja. In die zin, in welke zin?
1: Nou, dat je veel meer andere lessen ging geven.
0: Ja.
1: Ja, vroeger had je godsdienst op programma staan, maar nu was het... over alle andere godsdiensten en niet alleen over de eigen godsdiensten.
0: Niet alleen over de katholieken. Nee. Maar vind ik dat op zichzelf helemaal niet zo gek. Want je hebt natuurlijk een best gekleurde gemeenschap.
1: En de scholen worden natuurlijk nu ook steeds pluriformer in die zin.
0: Zeker, zeker. Maar we zijn weer eventjes door onze tijd heen. Zou jij het eerste stuk even willen aankondigen?
1: Ja, ik heb uitgekozen the times are, they are, and the times they are changing van Bob Dylan. We zitten in een tijd waarin alles op zijn kop gaat, op politiek terrein en op maatschappelijk gebied. Dus vandaar dat ik iets in de veranderende tijd gekozen heb. Want ja, ik ben nu 75. Het gaat steeds moeilijker om met veranderingen om te gaan.
0: En dat is
1: heb, daar hebben meer mensen last van. Overal krijgen we ruzie over. We willen allemaal elektriciteit gebruiken, zoveel mogelijk. Maar als er in je achtertuin een nieuwe windmolen moet komen, dan staan we op onze achterste benen.
0: Ja, maar we gaan dit even draaien. Dan zijn we zo weer bij je terug.

0: We zijn weer terug bij Theo Soethout, maar mijn gast uit Gast van de Streek. Mijn naam is Wil de Vries. En Theo, we gaan even naar groep 6. Want daar heb je, naar mijn idee, oftewel klas 4. Daar heb je volgens mij het allermeest in gestaan.
1: Ik ben begonnen in klas 4.
0: Ja.
1: In 1972. En pas veel later gingen we praten over groepen. En dan wordt het groep 6, want dan kregen we ook de twee kleutergroepen kregen we daar natuurlijk bij. De groepen 1, 2. En ja, in de groep 6, en daarna heb ik groep 7 gehad en weer terug naar groep 6 en weer een keer naar 8. En dat wisselde dus regelmatig. Die hogere groepen, dat lag wel meer dan de lagere groepen in ieder geval. Ja, dat is duidelijk.
0: Nou, in welke zin?
1: Nou,
0: je kon wat meer met die kinderen.
1: Je kon er wat meer mee doen en je kon je ei kwijt in de lessen.
0: Mm-hmm.
1: En dat was toch wel een van de belangrijke dingen, ja.
0: Maar ik kan me voorstellen, want ik bedoel, als je van die hele kleintjes hebt, tuurlijk, het is allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar je wil ook wat resultaten zien na een paar jaar, denk ik.
1: Ja, maar met die kleintjes, daar hadden we niet echt een opleiding voor gekregen. Hè?
0: Nee.
1: Dat was net als dat de kleuterjuffen geen opleiding hadden om in hogere groepen les te geven. Dat is pas veel later is dat rechtgetrokken allemaal.
0: Uh-huh.
1: Door bijlessen te krijgen en extra studie te volgen door de kleuterleidsters. Maar de andere kant op, daar kreeg je niet zozeer een opleiding voor.
0: Nee. Dus daar moest je eigenlijk maar een beetje pionieren.
1: Ja.
0: Maar ik kan me wel voorstellen wat je ook zegt. En waar we ook mee begonnen, als die kinderen in een jaar of 10, 12 zijn, dan hebben ze zich al een beetje een mening gevormd en dan gaan ze eigenlijk een beetje pre-middelbare school. Dat lijkt mij wel heel leuk.
1: Ja, het is een boeiende leeftijd waarin heel wat verandert aan de kinderen. En dan ga je toch wel veel meemaken.
0: Ja, absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut. En als je dan die kinderen naar de middelbare school gaan, dan moet dat voor jou ook wel een soort afsluiting zijn voor datgene wat je hebt gedaan met die kinderen.
1: Nou, ik kan me nog herinneren, nu je daar toch over begin, dat mijn eerste klas, klas 4, dat die met vakantie gingen, dat ik toch wel eventjes een beetje een traantje in mijn ogen had eigenlijk van de eerste groep. Dat is ontegenzeggelijk waar.
0: Ja. Maar je bent met kinderen bezig.
1: Ja.
0: En je ziet ze elke dag.
1: Ja. En, je maakt heel wat met ze mee uiteraard.
0: En het is ook net wat je zegt. Je weet niet wat er achter al die deuren gebeurt.
1: Inderdaad, dat is heel, heel verschillend natuurlijk.
0: Ja. Maar zie je dat nu ook in het onderwijs? Want je hebt nu natuurlijk, we zeggen al van de pluriforme samenleving. Dat moet je natuurlijk ook tegenkomen in de klas.
1: Ja, dat kom je ook tegen. Je ziet ze, je krijgt uit alle milieus krijg je kinderen voor je
0: neus.
1: Om te zien.
0: Ja.
1: En wat te leren en proberen te leren.
0: Ja.
1: En dat leren ze natuurlijk tegenwoordig wel heel anders dan dat het vroeger ging. Vroeger was het voor de kinderen vaak het luisteren naar de meester en die pompt. En de kinderen moeten het maar binnenkrijgen. En tegenwoordig is het toch meer een activiteit van de leerlingen zelf het leren. En dat is toch wel heel omgedraaid ten opzichte van vroeger.
0: Je bedoelt dat ze veel meer zelfstandig moeten
1: doen? Ja, dat ze veel meer uitgedaagd worden om dingen te ontdekken.
0: Ja.
1: Hoe en dat was er in het begin echt niet bij. Dat,
0: Maar is dat ook niet een beetje moeilijk voor een leerkracht? Als je dus alleen maar een paar aanwijzingen geeft en de kinderen moeten het zelf verder maar uitzoeken.
1: Maar
0: daar leren ze wel van, maar
1: ze leren meer van het zelf ontdekken en oh, zit het zo in elkaar, dan dat ik sta te vertellen. En dan moeten ze het maar aannemen dat het kloppend is.
0: Ja, want dan zit ik te denken aan mijn eigen lagere school, dat je al die tafels moest leren.
1: Ja.
0: Ik weet niet hoe dat nu gaat, hoor.
1: Ja, die tafels zijn nog steeds belangrijk.
0: Nou, dat is het belangrijkste, dat staat buiten kijf.
1: Want dat is voor voor snel kunnen rekenen, is dat gewoon een must.
0: Ja.
1: Maar het wordt minder.
0: Ja.
1: Het geheugen dat wordt minder getraind dan dat het vroeger was.
0: Nou kijk, dat is precies wat ik bedoel. Want je zegt wel van de het binnenkomen van de computer en allerlei andere zaken. Vroeger moest je er toch niet aan denken dat iemand met een rekenmachine op school kwam.
1: Nee, dat was zwaar verboden.
0: Ja, precies.
1: Dat kwam er echt niet in.
0: Nee.
1: En nu kun je niet meer zonder.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nee, maar dat betekent wel dat als die kinderen dan een opdracht krijgen, ik heb altijd geleerd van, je mag de computer wel gebruiken, maar je moet wel weten hoe het dus in het echt gewoon gaat met het papiertje.
1: Maar of dat nu altijd zo is, dat
0: geloof ik niet meer.
1: Dat betwijfel ik.
0: Dat denk ik ook, dat denk ik ook. Maar goed, op een gegeven moment ben je hier al wat jaar. En dan kom je natuurlijk ook een meisje tegen.
1: Oh, dat was al voordat ik op school begon hier, hoor.
0: Oh ja?
1: Dat meisje had.
0: Nou, vertel.
1: Ja, er komt zo meteen een liedje over. De eerste keer dat ik mijn vriendin zag, toen had ze een rood pak aan. En ze deed examen in Rotterdam voor de, toen MULO heette dat. En vandaar dat zo meteen heb ik daar ook een passend liedje bij gevonden.
0: Fantastisch.
1: En ja, we waren, ik zat in dienst en toen hebben we ons verloofd. We waren op weg naar een bruiloft van een dienstkameraad. En toen hebben wij ons verloofd vlak voor het Feyenoordstadion.
0: Wat leuk.
1: Mijn vriendin was Amsterdamse, dus die was van een andere club. En ja, toch hebben we dat stand gehouden allemaal, zo'n bijna 52 jaar.
0: Echt?
1: Ja?
0: Ja.
1: Dus dat was een hele tijd.
0: Ja, maar ga nog eens even door, want je was dus verloofd en op een gegeven moment, ja, dan ga je toch plannen maken,
1: ja,
0: voor de toekomst.
1: En toen kwam Klein Hekendorp gelukkig voorbij.
0: Aha.
1: Want tegenwoordig praten we over woningnood. Dat was in die tijd een fluitje van een cent om een woning te krijgen.
0: Ja.
1: Ja, dat was een hele prettige bijkomstigheid.
0: Ja, kreeg je bijna een huis bij de aanstelling?
1: Nou, ik heb eerst een jaar gewerkt hier en toen kregen we pas
0: een woning.
1: Een woning, ja, ja.
0: Aha. Aha. Nou, dat is fantastisch. Dus er moest er ook getrouwd worden?
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat gebeurde in Waddinxveen.
0: Aha.
1: Want daar woonde ook mijn vrouw. En toen was het feest met de kinderen in Waddinxveen. Die kwamen met een bus naar Waddinxveen toe. Deden mee tijdens de eucharistieviering met zingen en dergelijke. Dus het was een heel, heel mooi feest. En daarna terug naar Oudewater. En de eerste ochtend stond gelijk de eerste leerling weer op de vloer. Die belde aan. En ik zal zijn naam nog niet noemen, hoor, want misschien dat hij er nog last van zou hebben.
0: Oh, je bedoelt, hij woont nog
1: want,
0: hier?
1: Hij woont nog gewoon hier, ja, ja. En hij kreeg een stroopwafel en daar deed hij heel lang mee. En ja, dan doe ik al lekker lang mee, zei hij, want dan kan ik wat langer blijven.
0: Aha, aha. Maar had hij ook een bepaalde boodschap?
1: Nou, dat niet direct.
0: Oké. Maar hij moest wel even bij de meester langs.
1: Ja, hij moest wel even langskomen.
0: Fantastisch, ja. Fantastisch. Wat zal die jongen genoten hebben?
1: Ja, zeker.
0: Zeker. Maar ja, toen moesten we toch wel weer gewerkt worden.
1: Ja, daarna zijn we weer aan het werk gegaan natuurlijk. Ja. En de kinderen kwamen in groepjes van zes kinderen. Kwamen ze in ons nieuwe huis pannenkoeken eten uiteraard.
0: Geweldig, ja, geweldig. Dus jouw vrouw, kerstfest, ja, stond lekker pannenkoeken te bakken voor de kinderen die even langskwamen.
1: Zeker.
0: Ja, ja. Dat moet hartstikke gezellig geweest zijn.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En waarschijnlijk ook jaren. Maar we zijn er weer doorheen, zo snel gaat het. En je had het al gezegd, je hebt een heel mooi tweede stuk klaarstaan. En dat is?
1: En dat is The Lady in Red van Chris de Burg. En dat is naar aanleiding van wat ik net zei.
0: Heel toepasselijk, ja, okay. Heel toepasselijk. Dan gaan we naar luisteren.

0: Voor Gast uit de Streek ben ik nog steeds bij Theo Soethoutmaar. En dan hebben we het gehad over de kinderen op school. Maar volgens mij zijn er nog meer kinderen die belangrijk zijn voor jou.
1: Nou, dat waren ook kinderen op school, hoor. Want ze hebben gewoon op de jeugdschool gezeten. Wij hebben 3 dochters. En de eerste werd in, even kijken, in 1974 geboren. En een verhaal daarbij is dat vlak daarvoor was de, waren de wereldkampioenschappen in Duitsland. En ik ging met een met Paul Satink, leerkracht van de, van de andere klas, gingen we eventjes heen en weer naar Dortmund, terwijl mevrouw hoogzwanger was. Dus dat, nou, dat vond ze ook niet altijd zo heel erg leuk.
0: Dat je niet een dank afgenomen.
1: Nee. Nee. En een paar jaar later is Martine geboren. En weer een paar jaar later, acht jaar later, is mijn jongste dochter geboren in 82.
0: Aha.
1: Dus ja, die zijn nu op dit moment 51, 48 en 42. Dus dat,
0: ja,
1: dat is een hele tijd zit ertussen. Ja?
0: Weet je wat het is? Het gaat gewoon door. Hè?
1: Ja, het gaat gewoon door.
0: Het gaat gewoon door.
1: Ja.
0: En soms dan denk je van, als die kinderen een bepaalde leeftijd hebben, dan word je zo geconfronteerd.
1: Ja.
0: Maar dat maakt niet uit. Wat is er allemaal met de kinderen gebeurd? Wat hebben ze gedaan?
1: De eerste twee die zijn, zoals de meeste kinderen, naar Gouden toegegaan. En toen kwam er plotseling een omslag. Er werd een betere verbinding met Woerden gemaakt. En toen gingen heel veel kinderen gingen juist naar Woerden toe op school.
0: Ja, ja.
1: En dat was wel een heel verandering eigenlijk. De oudste twee die hebben in Gouden dan op school gezeten.
0: Op Antonius.
1: Op het Antonius, ja.
0: Ja, precies. Want daar ging bijna iedereen naartoe, hè?
1: Ja, daar ging iedereen. Ja. Mm-hmm. Je had hier uiteraard wel de MAVO. Maar als je naar de HAVO ging, dan was je aangewezen op een grotere stad. En nou, daar hebben ze opleiding gedaan. En daarna zijn ze ja, toch wel gaan studeren. De een ging naar Utrecht en de ander ging naar Den Haag. En daar gingen ze snel op kamers.
0: Ja.
1: En de jongste, die is tot haar 18e thuisgebleven. En is daarna samengewoond met een jongen in Nieuwekerk.
0: Mm-hmm.
1: En ja, ze hebben allemaal
0: hun weg wel gevonden. Ja. Nou, dat is toch mooi. Maar in welke kant zijn ze op gegaan? Zijn ze ook in het onderwijs terechtgekomen? Of hebben ze helemaal wat anders gedaan?
1: De oudste heeft 1 jaar PABO gedaan.
0: Aha.
1: Maar daarna zei ze van, dat is toch niet wat ik precies zoek. En die is toen wat meer economischer opleiding gaan doen.
0: Aha.
1: En de ander die is Europese studies in Den Haag gaan doen.
0: Mooie studie.
1: Dat was een heel aparte studie eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar ze had VWO gedaan en ze vond het toch eigenlijk een beetje te gemakkelijk, die studie. Want het was een hbo-opleiding.
0: Ja.
1: Dus die is ze wel overgestapt op een andere studie. En de jongste die is naar de MAVO gegaan. Ik denk dat het toen nog MAVO heette in Woerden. En die is na die MAVO ook gaan werken. Toen is ze nog naar het mbo gegaan in Gouda. En daarna is ze gaan werken.
0: Ja.
1: Ja, was ze 18.
0: En toen vond ze het goed.
1: Toen vond ze het goed.
0: Ja, precies. Nou ja, moet luisteren. Die moeten er ook zijn.
1: Ja, zeker.
0: Absoluut. Want met de handjes werken, er is niks mis mee.
1: Nou, dat is tegenwoordig juist het allerbelangrijkste. Dat we toch gewoon tekort komen aan mensen die technische opleiding hebben.
0: Precies,
1: en met de handen. Met hun handen kunnen
0: precies,
1: werken.
0: Precies, ja. Want de loodgieter tegenwoordig bestellen, dat is vandaag bellen en volgende week misschien aan de beurt.
1: Als je een loodgieter bent, heb je een goede toekomst voor de boeg.
0: Zeker. Maar als ze het maar naar hun zin hebben en het goed hebben.
1: Ja. Ja. Een gelukkig leven leiden, dat is toch wel het allerbelangrijkste.
0: Allerbelangrijkste. Ja. En dat doen ze.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Zijn er ook kleinkinderen?
1: We hebben 5 kleinkinderen.
0: Aha.
1: Van de oudste een man van 22.
0: Aha.
1: En bij de tweede, daar is wat langer geduurd, die ging meer de wereld eerst ontdekken. En begon later pas aan kinderen. Die hebben nu nog kinderen van 5 en 8. En daar pas ik nog om de 14 dagen middag op. Dan ga ik ze uit school halen.
0: Ah.
1: En dan blijf ik eten en dan ga ik weer naar huis.
0: Heerlijk.
1: En de jongste dochter heeft 2 kinderen van 18 en 15.
0: Dat is toch een mooi koppel.
1: Ja, ja, het is een heel mooi koppel als ze bij elkaar zijn allemaal. Ja, ja.
0: Schitterend toch? Ja, ja. Ja. En, maar dat zit niet bij jou op school?
1: Nee, ze zitten niet bij mij op school.
0: Nee, nee, niet meer, niet meer, want je bent al een aantal jaren gepensioneerd.
1: Jawel, maar ze zijn allemaal terechtgekomen in Gouda, Rotterdam en Den Haag. Aha. Ja, en ze vinden daar hun weg.
0: Ja, nou ja, goed, dat is gelukkig niet een hele grote afstand.
1: Nee, dat is allemaal te behappen.
0: Precies, ja. Want die middagen oppassen, dat is toch, eigenlijk is dat fantastisch.
1: Dat is het, het leukste van, het, van de week eigenlijk.
0: Ja, van het ouder zijn.
1: Want het is, die andere kinderen zijn geboren toen ik nog werkte. Dus dan kwam je daar toch minder over de vloer dan dat nu bij deze twee gebeurt.
0: Nou, dat is zo leuk, want daarvoor ben je opa, hè?
1: Ja,
0: daarvoor opa en oma. Ja, ja, ja, ja, ja. Want heeft die vrouw ook in het onderwijs gewerkt?
1: Nee, nee, nee. Die heeft gewerkt eerst bij Unilever in Gouda. En toen de kinderen er waren, toen was ze thuis. Totdat de jongste naar de kleuterschool ging. En toen is ze bij Connection hier in Oudewater aan het werk gegaan. Bij de busonderneming, zeg maar.
0: Aha, ja. Maar niet op de bus zelf?
1: Nee, niet op de bus zelf, maar op kantoor.
0: Op kantoor, ja. Ja, ja, ja, ja. Want we hebben natuurlijk wel Oudewaterse buschauffeurs.
1: Jawel, maar in die tijd was dat nog niet zo gek veel, hoor. Dat was toch wat minder dan
0: dat is wel waar, ja. Maar als je Connection zegt, dat is natuurlijk ook alweer een verdere trap. Want het was vroeger natuurlijk Vagu.
1: Ja, heel vroeger.
0: Ja.
1: Maar volgens mij was het al West-Nederland of iets dergelijks toen mijn vrouw daar ging werken. Hoor. Ja. Volgens mij was het toen al geen Vagu meer.
0: Nee, nee. Kun je zien dat er toch heel veel veranderingen zijn. Ook in ons kleine stadje. Ja. En hobby's? Want volgens mij heb je ook wel een paar hobby's.
1: Ja, als grootste hobby heb ik britsje.
0: Ja.
1: En daar heb ik nu alle tijd voor. Ja, dus ik brits op dit moment minstens 3 keer in de week.
0: Zo.
1: Dat is op dinsdagavond bij de Hekstoer hier in Oudewater. En op woensdag in Haastrecht bij de Piethoek.
0: Aha.
1: En op donderdag weer hier bij de Hekstoer op donderdagmiddag. En dat wordt een steeds grotere club. Want steeds meer oudere mensen britsen nu. En willen graag overdag britsen en... Vandaar dat we dat nu op de donderdagmiddag doen in plaats van 's avonds.
0: Mm-hmm.
1: En je merkt dus een verschil in dat opzicht. Dat groeit nog het overdag britje.
0: Ja, absoluut.
1: En 's avonds haken mensen af. Die blijven liever thuis als ze zo'n rond de 80 zijn, 85.
0: Nou, ik kan me er iets bij voorstellen. Ja. Want het is natuurlijk als je 's avonds nog eens een keer toch je huis uit moet. En dan 's nachts ook nog eens een keer weer terug.
1: Ja, ja.
0: Want het is natuurlijk ook zo, je britst dat een uur of 11.
1: Ja.
0: En dan moet je nog eens een keer naar huis.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. En dat wordt wel eens wat later ook, dat is 11 uur natuurlijk. Hè?
0: Als het gezellig is.
1: Ja.
0: Dat kennen we.
1: Ja.
0: Dat kennen we. Maar we zijn er weer zo ongeveer doorheen. En volgens mij heb je iets moois klaarstaan.
1: Ik heb als volgende nummer You'll Be In My Heart. We hadden het net over ons gezin. Nou, die zijn in mijn hart.
0: Dat klopt. Okay. En dat gaan we nu draaien.
1: Okay.
0: Heel mooi.

0: Ja, Theo, je bent nog steeds mijn gast voor Gast uit de Streek. Mijn naam is Wilde Vries. Weet je wat nou zo leuk is? We hadden het over bridgen in het vorige stukje. Dat is volgens mij wel jouw passie.
1: Dat is wel mijn voornaamste liefhebberij.
0: Ja, ja? Ja, ja.
1: Moet liefhebberij genoemd worden. Want het is het niveau, dat stelt niet zo echt veel voor.
0: Nou. Nee, er zijn toch verschillende klassen?
1: Jawel, maar als ik kijk naar de top, die is ver, ver weg.
0: Ja, maar doe je het nou voor je plezier?
1: Ja, het is wel voor het plezier. Want anders doe je het ook geen 3 dagen in de week. Ja, dat is wel een van de belangrijkste hobby's die ik heb. Daarnaast heb ik wel een volgende hobby nog wel. En dat is wandelen. En dat is, zeg maar, hier in de omgeving. Ik heb als lievelingstraject de Linschoten.
0: Mm-hmm.
1: En dat is ook makkelijk, want je kunt je wandeling aanpassen qua lengte.
0: Ja.
1: Je pakt de eerste, tweede of de derde kwakel, de Vrouwenbrug. En als je helemaal zin hebt om te wandelen, dan ga je tot aan het Linschotenbos. En in vroegere jaren ging ik wel de Linschoten langs en dan langs de Rijnaldenweg. En dan de Waardse Dijk weer terug. Dat
0: zo.
1: Is dan zo'n 15 kilometer. Maar daar kom ik de laatste tijd niet meer toe.
0: Nee, nee.
1: Gezien nieuwe knie, dat loopt toch iets moeilijker dan dat ik eigenlijk gedacht had.
0: Ja, toch wel?
1: Ja.
0: Ja? En Nordic Walk, is dat niet wat voor jou?
1: Nou, misschien. Zou
0: ja.
1: Dat wel kunnen zijn.
0: Want met stokken heb je toch een behoorlijke... Ja, je hebt daar een soort steun aan, hè?
1: Ja, ja. Ik ken dat niet verder, want het schijnt dat je daarvoor... Dus armen en benen, je maakt meer beweging eigenlijk. Dus dat is wel een goede zaak, denk ik.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: En je loopt in een soort cadans.
1: Ja, ja.
0: Dus dat is op zich. Maar ik ga nog even naar bridge terug, want ik ben heel erg geïnteresseerd in het bridge zelf natuurlijk. Maar ook als er iets fout gaat, dan word jij geroepen.
1: En ja, dat heet dan moet de arbiter erbij komen. Dus als mensen normaliter 13 kaarten in hun handen hebben en dan plotseling bij het een van de laatste slagen die gemaakt moet worden. Hé, ik heb geen kaart meer. Nou, dan moet het opgelost worden. Ja, en dan moet je als uitbieder ervoor zorgen dat het spel weer in orde komt.
0: Ja.
1: Want die kaart is meestal wel ergens. Dus hij is op de grond gevallen of wat dan ook.
0: Of dubbel.
1: Of, ja, dat zou ook nog kunnen.
0: Mm-hmm.
1: En bij dat arbitreren, dat heb ik eigenlijk in de jaren 80 heb ik dat de cursus gevolgd bij de Nederlandse Bridgebond. Met het idee van nou, later, als ik dan zo rond de 61 ben, dan zijn we uitgepraat met het onderwijs. En dan gaan we misschien wel 2, 3, 4, 5, 6 weken naar Spanje of Portugal of zo. En dan kun je daar via met Brits reizen kun je daar het een en ander doen. Maar daar is dus nooit wat van gekomen.
0: Nee, toch niet?
1: Nee, daar is nooit wat van gekomen. Nee. En nou doe ik dat arbitreren dus nog op de club hier op, bij de Heksentoer.
0: Aha, ja. Aha. Zijn de mensen blij als ze dan even door jou gecontroleerd worden?
1: Nou, het is allemaal in vriendschappelijke basis.
0: Ja,
1: dus niemand maakt fouten om voor een expres of iets dergelijks. En men verzaakt niet expres.
0: Nee, nee.
1: Maar dan volgt er wel een of andere straf als ze dan een slag over moeten geven van... Omdat ze het niet op een eerlijke manier verdiend hebben.
0: Aha,
1: ja?
0: Aha. Oh, ik zie het helemaal voor me.
1: Ja, ja.
0: Maar het is ook een sociale aangelegenheid, hè? Je komt natuurlijk in heel veel mensen tegen.
1: Ja, bij bridge kom je wel inderdaad heel veel verschillende mensen tegen. En vroeger hadden we dat in de Klepper. Dan zaten we met de hele groep in één zaal. En dat is tegenwoordig wel iets anders. Tegenwoordig kaarten we in de Noordzijde. Daar heeft de beheerder daar de 3 squashzalen omgebouwd tot huiskamers. En die 3 zalen gebruiken we dan om daar te bridgen. En dan heb je toch minder contact met iedereen dan dat je dat vroeger in de Klepper had.
0: Ja, dat is zo.
1: Dus eigenlijk zou ik willen zeggen van, alsjeblieft, laat die Klepper weer terugkomen.
0: Nou, dat duurt waarschijnlijk nog wel heel lang.
1: Dat zal nog wel eventjes duren, ja.
0: Daar zijn ze natuurlijk al een mooi poosje mee bezig. Ja. Maar de sport op zichzelf is natuurlijk zo oud als ik weet niet wat.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, ik heb het geleerd van mijn schoonouders toen ik een jaar of 19 als 19-jarig binnenkwam. En zodra we hier in Oudewater zijn gaan wonen, ben ik gelijk lid geworden van die club. Het was toen een klein clubje met 6, 8 tafeltjes. Nou, dat kun je nu niet voorstellen.
0: Nee,
1: maar
0: nee.
1: Toen Klein Hekendorp erbij kwam, toen kreeg die club wel steeds meer leden.
0: Ja.
1: En op dit moment kan ik dan zeggen dat ik niet het oudste in jaren als lid ben, maar ik ben wel het langst lid van deze club.
0: Ja.
1: Dus ik heb al heel wat mensen ook
0: zien komen en gaan.
1: Zien weggaan, ja.
0: Ja. Want volgens mij is het nu ook wel een behoorlijke club. Want hoeveel leden hebben we ongeveer? Is dat meer dan 100?
1: Nee. Het is wel meer dan 100 geweest.
0: Oh.
1: Toen we op het grootst waren is het zoiets van 124 geweest. En tegenwoordig zijn het er 89.
0: Ja.
1: Die coronatijd heeft ook heel wat leden gekost. Het is een oudere sport eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: En dan ontvallen er ook mensen.
0: Ja. Wat ik leuk vind, wat je zegt, het is een oudere sport. Ik ben ook veel te laat begonnen. Ik was toen ook al bijna 60. Dus ja, Johan van Dijk, die zei op een gegeven moment tegen mij van, ja Wil, jij vindt het niet leuk dat je niet in de top zit. Nou, dat vind ik helemaal niet erg. Maar hij zegt, als je echt goed wil leren bridgen, dan moet je dat heel jong doen.
1: Ja.
0: Dat heb jij gedaan.
1: Klopt. En in grote steden, daar is de AWAS via studentenclubs, is het natuurlijk wel wat anders dan hier in Oudewater. Tegenwoordig gaan de mensen een cursus volgen bij onze voorzitter, Arie van der Stoep. En dan zijn ze al eind 50, begin 60, voordat ze met het spelletje beginnen.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Maar ja, van de andere kant, ik zie ook wel weer wat jonge AWAS, of tenminste jonge pensionado's.
1: Ja.
0: En dat vind ik toch op zich is dat hartstikke...
1: Ja, mensen leren het dan weer op een manier dat ze zeggen van, ik wil er weer wat bij gaan doen. En dan
0: komen
1: ze toch bij bridge terecht. Mijn kinderen zelf, die bridge helemaal niet. Die zeggen van, jullie hadden altijd op die woensdagochtend bij het ontbijt hadden jullie nog de grootste woordenwisselingen. Dus die hebben we het bridge eigenlijk een beetje ontzet. Ja.
0: Maar je vrouw bridste die ook?
1: Ja, die bridste ook. Ja. Die zat ook in de organisatie. En die rekende ook elke woensdagmorgen rekenen ze uit. Want dat ging allemaal met de hand. Moesten je lijsten kaartjes gemaakt worden. Ja. Want we hadden geen computer in die tijd. En juist in die tijd dat ze de computers een opgeld ging doen in het bridje. Toen is ze ermee gestopt vanwege lichamelijke problemen.
0: Ja. Maar ja, op zich toch heel wat jaren gedaan, denk ik.
1: Jawel.
0: Dan had je nog een andere hobby en dat was voetbal kijken.
1: Ja.
0: Deed je dat ook in Oudewater bij FC Oudewater?
1: Nee. Zo fanatiek was ik daar niet
0: okay.
1: in. Ik ben wel een fanatiek Feyenoord aanhanger.
0: Maar je volgt het wel?
1: En ik volg de competitie wel.
0: Ja. Hoe staat het ervoor tegenwoordig?
1: Prima.
0: Ja?
1: Op gisteren na.
0: Hoezo? Vertel.
1: De eerste nederlaag van deze competitie is gisteren geleden.
0: En wat houdt dat in?
1: Nou, dat ze nog wel bovenaan staan, maar gelijk met de nummer 2.
0: Oh. Ja, dat is een pijnlijk moment.
1: Ja,
0: dat kan me voorstellen. Ja. Zeker voor iemand die daar helemaal mee bevlogen is.
1: Nou, vroeger was dat erger dan tegenwoordig, hoor. Vroeger had ik wel een boterham minder als het niet goed ging met het clubje, maar dat is tegenwoordig niet meer zo.
0: Nee. Is het ook veel veranderd in het voetbal?
1: Nou,
0: in de zin van spelers en...
1: Ja, het is allemaal wat harder geworden. Ze vallen meer dan dat ze hard lopen. Ze hoeven maar een vinger te voelen en dan liggen ze al tegenwoordig.
0: Ja, dat is jammer.
1: Dat was, bij het vrouwenvoetbal was dat een tijd niet zo, maar die beginnen ook wat dat betreft een beetje erop te lijken.
0: En wat jammer.
1: Ja.
0: Wat jammer is dat. Want dan ga ik nog heel even terug naar je schooljaren. Want daar hadden we het ook over. Ik denk in de afgelopen zeker 40 jaar is dat qua bevolking van de school enorm veranderd. In die zin van, je hebt natuurlijk een hele grote groep kinderen die uit Suriname kwamen, uit Antillen en over allerlei andere delen van de wereld. Dus je krijgt nu een veel meer gevarieerde bevolking op school.
1: Ja, ik weet ook dat de eerste Marokkaanse kinderen bij ons de school weer binnenkwamen. En die kwamen met gezinshereniging. Dus papa was al heel lang in Oudewater, maar de kinderen zijn er later bijgekomen hier vanuit Marokko.
0: Ja.
1: En die spraken geen woord Nederlands.
0: Nee.
1: En dat werd door de school in die zin goed opgepakt dat er werden ouders gevraagd om te helpen bij het geven van Nederlandse taallessen.
0: Ja.
1: En daar heeft mevrouw ook al meegedaan. En nog andere moeders die tijd over hadden om daar wat aan te doen. En daar, nou, daar hebben we de vruchten wel van geplukt. De latere instroom van Oekraïners, dat heb ik niet echt meegemaakt hoe dat allemaal ging. Want het was natuurlijk ook een hele grote inbreng van nieuwe kinderen.
0: Ja.
1: Maar hoe dat allemaal geregeld is, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen.
0: Nee, maar hoe belangrijk, en dat is de laatste vraag, hoe belangrijk vind jij dat kinderen goed onderwijs krijgen?
1: Ja, dat is. Ja, je kan niet anders dan goed onderwijs moeten krijgen. Want kinderen moeten nog zoveel en zo goed begeleid worden. Dat onderwijs staat nummer één. Dat de politiek dat niet altijd doorheeft, dat is vervelend eigenlijk. Maar,
0: het is wel heel belangrijk voor de basis.
1: Ja, voor de verdere leven is het belangrijk dat ze een goede opleiding krijgen. En we hadden het er net al over dat kan zijn van je gaat naar de HAVO, maar we zeiden net al van je bent net zo verwaard als je een andere opleiding zoekt die niet alleen het hoofd en de handen en achter een bureau terechtkomen, maar dat je wat in de maatschappij doet voor met je handen
0: met je
1: werkend.
0: Handen. Ja? Absoluut, ja. Absoluut. We zijn door de tijd. Theo, mag ik je bedanken voor dit gesprek? Ik vond het ontzettend fijn om zo met jou te kunnen babbelen. Ik wens je heel veel succes en plezier in alles wat je doet. En volgens mij heb je een heel toepasselijk muziekstuk klaarstaan.
1: Ja, ik heb nog iets voor als slot. Dat is Teach Your Children van Crosby, Stills, Nash & Young. En dat past helemaal precies bij mijn leven eigenlijk.
0: Dank je wel.
1: Ja, jij ook bedankt.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk...

0: ken. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Zaterdagmiddag, even na enen, de herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
1: Erwin Holthuizen. Wanneer houdt het op, Erwin?
2: En hoe vindt u dit? Een fijne, gouden, ouwe... Gouwe ouwe.
0: Het is zomer op je radio.
3: Weekend Lift Classic. Yes, sir, play.

0: is 1981. De strijd in de Nederlandse ether is in volle gang. Piratenzenders schieten overal in het binnenland als paddenstoelen uit de grond. De radiocontroledienst had er de handen vol aan. Zodra een illegale zender uit de lucht werd gehaald, startte een dorp verderop en weer een nieuwe piratenzender. En op zo'n piratenzender kon je misschien ook wel luisteren naar de muziek van Odyssey met Going Back to My Roots. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 29 augustus 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oudewater. Met vanmiddag tot en met 2 uur weer het allerlekkerste op je radio. De hits uit de 70s, 80s, 90s en ook een aantal nieuwe plaatjes. En natuurlijk ook heel veel vaste rubriekjes. Onder andere het weekendweerbericht, de rubriek Kopje Thee met de DJ. En in die rubriek gaan we terug naar 1964 en genieten we van de melancholische kant van de laatste zonnestralen. Het allerlekkerste op je radio. Dit is Weekendlift. Ik zeg goedemiddag.
1: Dit is Weekendlift met...

Je hebt de stemmen natuurlijk herkend. De stemmetjes van de Bee Gees in 1966 met The Spicks and the Spikes. Het was hun eerste grote single. En dat betekent ook meteen hun internationale doorbraak. En een leuk detail. Tijdens de opnamesessie in Australië was er geen bladmuziek aanwezig. Dus Barry Gibb die zong gewoon alle melodieën voor aan de trompetist. En die speelde ze direct helemaal na. Nou, Nicoletti heeft een hele grote zak vol met broodjes gehaald. Dus dat is natuurlijk het signaal dat we gaan lekker gaan lunchen, ik zou zeggen.

0: Nou, we kunnen los, dames en heren. Eet smakelijk als je net bent gestart met de lunch. We hebben natuurlijk ook vandaag weer een speciale gast.
1: Want zij zijn groot en ik is klein en dat is niet
0: heel. Nee, dat is inderdaad Calimero van lang geleden. Ik zei het al, tijd voor wat nieuwe plaatjes en dit is toch wel een unieke combinatie. Carol G had 2 jaar geleden een hele grote hit in Nederland. En dit jaar heeft ze de hand ineengeslagen met niemand minder dan Bruno Mars. En ik moet zeggen, ze zijn er beide stil van.

Wat een mooie combinatie. Carol G en Bruno Mars en Still. En het is bijzonder, want Carol G die zingt normaal gesproken altijd in het Spaans. En dit is dus de eerste keer dat ze in het Engels zingt. En ze zegt zelf, mijn Engels is niet op en top. Maar goed, goed blijven oefenen. En voor de fans van Carol G, zaterdag 10 juli 2027 geeft ze een concert in de Amsterdam Arena. Zaterdagmiddag zet je radio maar een beetje harder. Standje burenruzie, mag hoor. Ik ben nog een beetje in de vakantiemodus, misschien jij ook. Veel mensen moeten maanden beginnen, ik zou zeggen, sterkte. We gaan terug naar de 80's met muziek van Johnny Has Jazz.

0: dat is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven! Hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio. Gouwe Stad is jarig en daarom pakken we flink uit.
6: Je kunt onze radioprogramma's nu ook ontvangen via DAB+.
5: DAB+ is de digitale opvolger van FM.
6: Luister Gouwe Stad Radio.

0: Ja, leuke muziek. Dat is voor een hoop mensen toch wel een beetje jeugdsentiment. Want dit was namelijk The Partridge Family. 1970. En The Partridge Family, dat was destijds een televisieserie. En ja, daar moest natuurlijk ook muziek bij worden gemaakt. En dat was dit liedje. En de hoofdrolspeler, David Cassidy, die zong voor het eerst. En die werd door dit nummer gewoon wereldberoemd. En het werd ook een tieneridool. Dat vond hij helemaal niet erg, hoor. Daarvoor muziek van Johnny Hayes Jazz met Shattered Dreams. Keurig in de jaren 80 verzameling met de bekende synthesizers natuurlijk. Hè? Je luistert naar Weekend Lift. Met om 2 uur op deze radiozender weer het programma Sport op Zaterdag. Die begint ook weer. En de collega's die komen zo dadelijk binnen. Het is ook het weekend dat een hoop mensen weer de koffers gaan uitpakken. En die moeten maandag weer gaan werken. Dus die treffen weer voorbereidingen. Afgelopen week was natuurlijk ook de week voor heel veel kinderen van de vakantie spelen. Ze hebben toch nog wel een goed weer gehad. En eventjes een woord van dank aan al die mensen, aan sponsoren en vrijwilligers van de vakantiespelen. En ik heb het even aan onze minister-president gevraagd. Ik zei, joh, kun jij die mensen eventjes op een gepaste wijze bedanken? Nou, dat gaat hij nu eventjes doen, hoor.
1: Dit was niet zomaar goed. Dit was simpelweg weergaloos.
0: Nou, dat vind ik ook. Dus hulde aan alle vrijwilligers en natuurlijk ook die kinderen die hebben meegedaan. Want ja, zonder kinderen natuurlijk ook geen vakantiespelen. Zo dadelijk om 1:30 het enige echte weekend weerbericht. We gaan natuurlijk ook nog naar de kermis. Maar eerst even gaan we luisteren naar de man die al naast me zit. Niemand minder dan Bart van Leeuwen met een hele nieuwe verse aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
3: Het is midden in de nacht. Ineens schrik ik wakker. Ik realiseer me dat ik zojuist gedroomd heb en merk dat mijn hart nog steeds door mijn keel giert van opwinding. Mijn hoofd bonkt nog even na en daardoor komt zelfs het zachtste geluid keihard bij me binnen. Ik droomde namelijk dat ik kon vliegen. Tegen een helder blauwe lucht spreidde ik mijn vleugels uit en vloog over de stad waar ik woon. Beneden mij zag ik de toppen van de bomen onder me wegschieten. Ik zag de auto's en de metro's rijden. Maar vanaf de hoogte waar ik vloog, leek het net speelgoed. Nu ik terugdenk aan die enerverende droom, breekt het koude zweet me opnieuw uit. Ik stap uit bed en zet het raam van mijn slaapkamer open. Ondertussen moet ik weer denken aan alle dingen die jij tegen me gezegd hebt. Ik sluit mijn ogen even en onmiddellijk zie ik mezelf weer vliegen. Ik zweef hoog boven de daken en de brede boulevards van deze stad. Ach, wat zou ik graag willen dat ik kon vliegen. Dan zou ik jou vanuit de lucht ongemerkt de hele dag in de gaten kunnen houden. Ik zou je stiekem volgen waar je ook heen zou gaan. En misschien zou ik er dan eindelijk achterkomen wie jij nou eigenlijk werkelijk bent.

Dankjewel Bart van Leeuwen voor de platen, zijn verhaal, muziek uit 1999 van Roxette en Wish I Could Fly. Ja, als ik zeg Kali, dan roept iedereen natuurlijk Django Wagner. En ja, Django die gooit het eventjes op een hele andere boeg. En ik moet zeggen, dat klinkt niet onaangenaam. Zijn stem in combinatie met de zwoele Caribische klanken van de bachata, dat is een populaire dans uit de Dominicaanse Republiek, dat geeft

Een bijzondere opvallende single van Django Wagner met Bachata Ballando. We zijn er niet van gewend, maar het klinkt wel ontzettend lekker. En ik denk dat de Nederlandse dansscholen hier ook blij mee zijn, hè? Ja, over naar het weekend weerbericht. Het blijft de komende dagen wisselvallig weer met soms zon en ook met veel regen. De kans op zon is 30% groot. De kans op neerslag is maar liefst 85%. Minimale temperaturen van 15 graden en maximaal wordt het toch nog zo'n 22 graden. Er is wind en die komt uit het zuidwesten, windkracht 4.

0: Hier wordt een mens nou blij van, hè, op een zaterdagmiddag. Social
1: Classic. Soul Power Smash Play.
2: Play one.
3: 1983. And even when the sun goes down, when there's nobody else around, this Wolfman Jack reminded you it's disco time.
4: Yes, sir.

0: Geen idee wat ze zingt, maar het zal best wel spannend zijn. Muziek uit inderdaad 1982 volgens mij. Ja, inderdaad. Jo Lemaire en Floes. En Je suis Ventudy. De zangeres komt gewoon uit België. En dit zijn nou plaatjes die je bijna nooit meer hoort op andere radiozenders. Maar natuurlijk wel zo op zaterdagmiddag tussen 1 en 2. En natuurlijk in het kader van de Soul Show Classic muziek van Patty Austin. It's Gonna Be Special uit 1983. En dit meesterwerk werd natuurlijk geproduceerd door Melvin zelf, Quincy Jones. Die ook verantwoordelijk is voor de meeste muziek van niemand minder dan Michael Jackson. Ja. Mocht je net hebben ingeschakeld, het programma heet Weekend Lift. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 te beluisteren. Via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. En vanavond tussen 6 en 7 in de herhaling via Gouwestad Radio. En zondagmiddag tussen 1 en 2 in de herhaling via BR6. En zondagmiddag tussen 5 en 6 in de herhaling via Midland FM. Zo dadelijk om 13:15 de rubriek kopje thee met de DJ. Maar ik heb eerst even zitten zoeken. Ik heb hier een hele bak vol met muntjes. En dat zijn onder andere muntjes voor de botsauto's. Dus ga je mee naar de kermis?
1: Attention!

0: Een soort familiefeestje, maar dan op de radio. Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Tits en Don Juan.
1: Hey, buurmannetje. Bakkie.
0: Lekker.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 14:15 geweest. Je kunt er de klok op gelijk zetten. De hoogste tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. De laatste warme zonnestralen glijden langzaam door je vingers. Je kijkt omhoog, maar de lucht kleurt al onherroepelijk grijs. Een kille herfstwind neemt herinneringen aan die mooie lome dagen met zich mee. Het goud verandert in as. Je voelt het diep van binnen. Het is nu echt voorbij. We gaan naar 1964. Dusty Springfield. Summer is over.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Poppy Thee

1964 natuurlijk Dusty Springfield en The Summer Is Over. En voor heel veel mensen drijven de herinneringen nu boven van de jaren 70, namelijk van het zeezender tijdperk Radio Veronica. Want Radio Veronica die gebruikte de intro van dit liedje voor een jingle. Daar gaan we even naar luisteren hoor.

werd destijds ingezongen door natuurlijk, hoe kan het ook anders, Patricia Pai. Leuke herinneringen zo op zaterdagmiddag. En ik hoor ook dat de mensen van het programma Sport op Zaterdag binnendruppelen. Goedemiddag en dat programma begint zo dadelijk om 2 uur. Informatie over de sport en natuurlijk ook heel veel lekkere muziek zoals je bent gewend van ze. En over lekkere muziek gesproken. Todo, Stop Loving You.

0: Muziek in 1986, de mannen van Toto. De tekst beschrijft het gevoel van een jongen die, ondanks dat zijn vriendin hem heeft verlaten, simpelweg niet kan stoppen met van haar te blijven houden. En de opvallende achtergrond, die wordt verzorgd door niemand minder dan John Anderson, weet je wel, de leadzanger van de rockband.
1: Yes!
0: Zo is dat. Ja, afgelopen week natuurlijk triest nieuws. Ze is overleden, Dolly Parton. Maar ze heeft heel veel mooie liedjes voor ons achtergelaten. En dit nummer, dat blijft je herinneren als een van de meest gewaagde en energieke stappen uit haar carrière. Baby, I

Ja, de koningin van de country is niet meer, maar dit soort plaatjes, dat blijft natuurlijk leuk om te draaien. Niemand minder dan Dolly Parton natuurlijk en Baby I'm Burning. Ja, programma Weekendlift, dat zit erop. Zo dadelijk dus het programma Sport op zaterdag, dus hou gewoon lekker je radio aan. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Veel succes met het opstarten zo na de vakantie. En graag tot volgende week maar weer. Hoi!

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Bucha. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones en het is niet bekend of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de vier zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de vier zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer. Zoals op de A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet. 5 kilometer, 20 minuten. En ook wederom een protestactie op de A12. Wanneer je op de Utrechtse baan de snelweg op wil gaan richting Utrecht. De weg is daar helemaal dicht. Onbekend hoe lang het daar nog blijft duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Dit is
2: informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

Een hele goede middag en welkom bij Sport op Zaterdag hier op BR6 Midland FM en Gouwestad Radio. Ook live te kijken op gouwestad.tv vanuit de studio. Ja, het voetbal is weer begonnen. De vierde divisie B is al bezig met de competitie en voor de rest wordt er nog bekervoetbal gespeeld. En daarom zitten wij de komende 4 uur hier weer achter de microfoon om hier verslag van te doen. Redactionele medewerking is vandaag in handen van Paul Rijlaarsdam, Ton Bos, Gerrit Schinkel en André van Echt. Tom. Presentatie, techniek en muziek in handen van Elian Griffioen en ondergetekende Remco Bologne. We hebben vandaag live verslag van bekerwedstrijden, namelijk DSO tegen FC Oudewater met Wim Hendricks, RFC 33 tegen LSVV 70 met André van Echtdom, GSV tegen VVOR met Gerrit Schinkel en Gouda tegen Alphen met Onno Hungerink. We hebben ook al gelijk goed goud sportnieuws vandaag. Je hoort het zojuist al bij.

0: Louis van Eck die loopt vandaag geblinddoekt de Elfstedentocht om geld in te zamelen voor onderzoek naar blindheid en oogziekte. Dat in het laatste uur en ook een interview met Barend Onderweer van RFC Gouda, de rugbyclub. Maar nu eerst een ander interview, want aan de telefoon hebben wij Fari Margoum van GSV. Fari, een hele goede middag.
1: Een hele goede middag, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Zeker, ja, we spreken je graag, want jij bent natuurlijk de man die ervoor gezorgd heeft dat GSV, Goudse Sportvereniging, dit seizoen weer meedoet aan het competitievoetbal. Hoe heb je hiervoor gezorgd en waarom eigenlijk?
1: Nou ja, kijk, allereerst ben ik natuurlijk zelf nog een echte rasvoetballer. Maar ik ga al een tijdje mee in de voetballerij en... Ja, en dan kom je best wel wat momenten tegen dat je of zaken of dingen mist of er niet echt een bepaalde klik is. En dat heeft dan ook gewoon te maken met de visie en de ambitie ook van een club. Anderzijds heeft het ook wel een beetje te maken met het feit van, hey, waar voel je je nou thuis als voetballer? En ja, daar is het eigenlijk een beetje gestart. En er was gewoon heel veel imago in Gouda en heel veel jongens die allemaal een balletje kunnen trappen. Dit niet meer doen vanwege omstandigheden. Ja, en zich nog gewoon uitgeroepen voelde om hier aan deel te nemen.
0: Ja, en jij hebt dus besloten dat kan bij GSV en daarom moet GSV eigenlijk weer op de kaart gezet worden. Want waarom was GSV eerder eigenlijk gestopt met het competitievoetbal?
1: Nou ja, kijk, er was natuurlijk 3 of 4 jaar geleden uit mijn hoofd gezegd. Toen was er inderdaad, stond er een leuke groep die het wilde doen. En wat ik begrepen heb is dat sowieso de corona er ook wel mede voor heeft gezorgd dat dat niet is doorgetrokken. Ontzettend jammer natuurlijk. Waardoor dus eigenlijk de boel op zaterdag kwam stil te liggen.
0: Ja, nou mooi dat jij er nu weer leven in hebt geblazen. Hoe heb je dit gedaan? Wat heb je allemaal gedaan om een team neer te kunnen zetten voor dit seizoen?
1: Ja, nou in principe heb ik in allereerste instanties gesprek gehad met GSV. Het huidige bestuur, voorzitter Suraj, Baran en Anand Sotkan. Wij vonden elkaar op heel veel vlakken. De energie die ik in me had, maar ook de enthousiasme, dat konden zij wel proeven en er was meteen een goede klik. Waarbij de bedoeling is dat ik op dit moment voor de zaterdag vooral verantwoordelijker zal zijn. Dus na die gesprekken kon ik eigenlijk een soort van start. En ik heb mijn woorden waargemaakt. Ik ben ook wel heel dicht bij mezelf gebleven. Want ja, dit vergt natuurlijk heel veel energie, heel veel tijd. Yeah. Heel veel korte lijntjes. Dus de afgelopen periode, dat was zeer intens. Ik kan me herinneren dat ik halverwege mei ben begonnen. En nu ben ik ooggetuige van een eerste bekerwedstrijd op ASW-terrein. Waarbij GSV nu al 1-0 voor staat tegen VPOR.
0: Kijk, jullie staan al 1-0 voor. Dat is goed om te horen. Nu we dit nog spreken. Als mensen nou zeggen van joh, ik zit nu alleen thuis de radio te luisteren. Waar is jullie veld, zodat mensen gauw op de fiets kunnen stappen om even live mee te kijken?
1: Nou, wij zijn gevestigd op de sportlaan tegenover onze vriendelijke buurman Jodenboys. Wij spelen daar ook onze thuiswedstrijden op het eerste veld. Op dit moment was het nog even niet vrijgegeven. We hopen dat dat snel gedaan wordt. Zodat wij onze thuiswedstrijden gewoon op ons eigen terrein kunnen spelen. En dat zal vaak starten om 2 uur. Dus voor de liefhebbers, ze zijn hartstikke welkom. Maar ook voor de oud-voetballers die denken, joh, ik wil mijn voetbalschoenen weer aantrekken. Zijn ook hartstikke welkom.
0: Ja, nou en dan kunnen ze na afloop ook nog het einde van de Jodenboys meepikken. Dat komt goed uit.
1: Dat kan zeker. En als we heel mooi gesproken. Heel fijn. Heel fijne samenwerking. Dat willen we natuurlijk ook als zaterdag afdeling willen we dat hebben we hoog in het vaart.
0: Ja, mooi. Hey, waar hopen jullie op met dit seizoen? Waar denken jullie te eindigen?
1: Nou ja, kijk, wij hebben zelf natuurlijk zitten we in een onwijs groot proces. Het gaat voortreffelijk. Wij zijn heel blij als wij aan de onderste middenmoot kunnen eindigen. Dan hebben wij het denk ik heel goed gedaan. Vooral een stukje plezier, sportiviteit en verbinding staat voor ons nu centraal. basis. Ja.

0: meer expertise binnen te halen, maar ook op den duur het niveau omhoog te tillen. Dus,
1: ja, mooi. Volgens mij, als jullie nu al 1-0 voor staan, is het goed begin is halve werk. Dus,
0: ja, dat zeggen ze inderdaad. Maar laten we hopen dat het zo is.
1: Ja, hey, en de spelers, waar heb je die vandaan gehaald? Zijn dat allemaal mensen die al bij GSV zaten of in het verleden? Of,
0: Ja, het is een onwijs geweldige mix. Het zijn spelers die zowel hun voetbalschoenen weer aantrekken als spelers die voor GSV hebben gevoetbald in het verleden, maar ook spelers die bij huidige verenigingen door omstandigheden besloten te stoppen. Dus het is eigenlijk een mix en die gasten die wonen allemaal in Gouda, verschillende wijken. Dus dat komt heel mooi samen. En we hebben donderdag nog een pizzaavondje gehad met z'n allen. Waarbij we ook het tweede elftal hebben uitgenodigd. Maar ook de zondag, 35 plus. En die steunen ons ook in allerlei zaken. En er is een mooie verbinding op dit moment. En ik denk dat wij met z'n allen onder de vlag GSV moeten staan. En dat gebeurt nu redelijk. Tot aardig.
1: Nou, heel fijn om te horen. En je zei net al, jullie staan nu 1-0 voor tegen VVOR. Wat wordt straks de einduitslag?
0: Hoe ik het nu zie, ik ga voor een 2-1 overwinning.
1: Kijk, we zullen het zo horen. Onze verslaggever Gerrit Schinkel doet vandaag verslag van die wedstrijd. Dus zeker in de rest van deze uitzending nog volop aandacht voor GSV. Fari, hartstikke bedankt dat we je even konden spreken. Heel veel succes met, niet alleen vandaag natuurlijk, maar met heel dit seizoen met GSV. En vooral heel veel plezier gewenst.
0: Hartstikke bedankt en ook voor de uitnodiging en nog een fijne zaterdag.
1: Graag gedaan, dankjewel en hetzelfde. En dan gaan wij straks naar het voetbalprogramma van vandaag. Welke wedstrijden er allemaal te horen zijn. Maar eerst even muziek. Somber met Homewrecker.

Somber met Homewrecker hier bij Sport op Zaterdag op Midland FM BR6 en Gouwestad Radio. Straks wordt er gevoetbald, je hoorde net al, op een aantal velden wordt al gevoetbald. Maar welke wedstrijden zijn het dan allemaal? Dat gaan we uiteraard nu vertellen in het voetbalprogramma van vandaag. Eén competitie is al bezig, dan hebben we het over de vierde divisie B. Daar om 2 uur zijn al begonnen Scheveningen tegen Kwik. Grootste deel van de wedstrijden begint om 2:30. Xerxes DZB tegen HVV. Capelle tegen ASWH. Spijkenisse tegen Heerjansdam. En Valken 68 tegen Jodan Boys. En na afloop praten we eventjes met Jodan Boys om te vragen hoe die wedstrijd gegaan is. Om 3 uur begint Feyenoord tegen FC Schravenzande en RKAVV tegen Smitshoek. En morgen wordt er ook nog een wedstrijd gespeeld, namelijk om 2 uur HBS tegen Westlandia. Maar het grootste deel van de wedstrijden vandaag zijn uiteraard bekerwedstrijden. Een flinke lijstje relevante wedstrijden voor ons. Om 2:30 Nieuwekerk tegen Olympia en DSO tegen FC Oudewater. Daar zijn we bij met verslag van Wim Hendricks. 12:00 Quick Boys 2 tegen Esto. 2:30 Dokos tegen ODB en Slikkerveer tegen Donk. Om 2:15 speelt Benschop tegen Schoonhoven. 12:00 is reeds begonnen, is als het goed is ook al afgelopen. Katwijk 2 tegen Roda 76. We gaan er alvast achteraan om te achterhalen hoe die geëindigd is. 2:30 begint Vredenburg tegen FC Oegstgeest, Kamerik tegen MMO, RVC 33 tegen NSV 46. Daar zijn wij bij met... Moet ik even kijken of dat klopt, maar we zijn in ieder geval bij de wedstrijd van RVC met verslag van André van Echtdom. Ona speelt thuis tegen SVS en PKC 85 tegen Steeds Hoger. Moerkapelle speelt tegen Haastrecht, WDS tegen Civeo 60. CFC Reewijk tegen Els, VV 70. THVV tegen Duindorp. Floriant tegen BSC 68. En Gouda tegen Alphen. Daar zijn we bij met verslag van Onno Hungerink. Om 11:00 is al gespeeld SJZ tegen Aarlanderveen. Ook daar gaan we op zoek naar de uitslag. Om 3:00 speelt Rodenburg tegen Rijnstreek. Je hoorde het zojuist al. GSV is inmiddels begonnen met de wedstrijd tegen VWOR. Dat staat nu 1-0. We spraken net met Fadi Margoum van GSV. En Gerrit Schinkel doet verslag van die wedstrijd. En als laatste begint om 2:30 ook Moordrecht tegen Zwammerdam. Straks dus verslag van al die wedstrijden. Eerst weer even muziek van de dagartiest van vandaag. Artiest waar je niet heel veel van hoort, maar altijd heerlijk is om naar te luisteren. Billy Ocean. Elk uur komt hij een keertje langs. En we beginnen met Get Out of My Dreams, Get Into My Car.

Nieuwe single van The Editors, The Rush. En daarvoor dus onze dagartiest Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. U hoort hem nog 3 keer deze uitzending, want we zitten hier tot 6 uur. Met dus in het laatste uur een aantal interviews buiten het voetbal. Maar de komende 2,5 uur gewoon lekker veel voetbal. We wachten even tot de eerste verslaggevers bellen. En in de tussentijd hebben we, wat ik mij heb laten vertellen, de zomerhit van 2026. Justin de Wild en Cheerio.

0: Texas met Black Eyed Boy en daarvoor Justin de Wild met Cheerio. En inmiddels zijn we bij het voetbal aanbeland. Aan de telefoon hebben we Gerrit Schinkel. Gerrit, een hele goede middag.
1: Goedemiddag. Ja, bekervoetbal. Ik bedoel, daar beginnen we deze competitie mee. Jodan Boys begint natuurlijk vanmiddag de competitie. Maar voor de lagere amateurs, van de eerste tot en met de vijfde klasse, is het inderdaad gewoon eerst naar bekervoetbal de komende weken. En daarom speelt ONA vandaag in groep 3, poolfase groep 3, samen met SVS. En het Kapel aan de IJssel, dat is vandaag ook de tegenstander.
0: En de andere bij ONA, Gerrit. Ik had op mijn lijstje staan dat jij bij GSV zat.
1: Ja, dat klopt. Dat was eerst de bedoeling. Maar GSV, daar kwam ik later achter, die spelen om 2 uur al bij ASW.
0: Ja, klopt wel.
1: In Waddinxveen, dus ja, ik had het wel doorgegeven, maar blijkbaar niet goed doorgekomen. Maar ik sta nu inderdaad bij ONA. Ik dacht, nou ga ik met ONA tegen SVS en GSV komt volgende week al aan de beurt. Dus dat is even het misverstand. Nou, steeds hoger en PKC uit de Rotterdam, allebei. Dat zijn de andere twee in deze pool. Ja, ONA dus gedegradeerd naar de vijfde klas. Dat is niet leuk, maar ja, weer een kans om opnieuw te beginnen natuurlijk. Een nieuwe trainer, Bert Potuit, en die heeft de volgende opstelling zometeen. Tim Dol staat in het doel. Verder, Yassid Abid, Juri Telau, tevens de aanvoerders, Sven de Jong, Ruben Ernst, Stefan Kaptein, Mark Meewezen, Jonas Ernst, Aaron Veldman, ja, de zoon van onze verslaggever Jurgen, Ami Amadoussou en ook Henos Michael. En drie reserves, Joey Batal, Quinten van Staveren en Denzel Zeefuik. Ik sta op het tweede veld, want het eerste veld is nieuw, nog niet ingezaaid, maar nog niet helemaal bespeelbaar. En ik zie de spelers nog niet aankomen, maar ik ga er wel vanuit dat de wedstrijd aanstonds gaat beginnen. Dan meld ik me weer bij ONA tegen SVS.
0: Dankjewel, Gerrit. Dan gaan we door naar Onno Hungerik. Onno, jij staat als het goed is, nu weet ik het niet meer zeker, langs de lijn bij Gouda Alphen.
2: Ja, goedemiddag. Dat klopt helemaal. Ik sta bij langs het lijn. En ook hier is nog niet het hoofdveld in gebruik, zodat we bij het kunstgras staan. Ja, en dat betekent dat het even wennen is voor de verslaggever. Maar ja, we gaan eens kijken naar deze wedstrijd. Gouda tussen, tegen Altia. Een nieuw en een jeugdige Gouda, wat in de voorbereiding goed gepresteerd heeft. We hebben het in de kranten kunnen lezen. Een overwinning op FC 33 met 6-0. Ja, dat ligt er natuurlijk ook allemaal niet om voor het wat waard is. En het is Gouda die nu aan de linkerkant een vrije trap gaat krijgen. Veel mensen mee naar voren toe. En vooral de lange personen. En dat eens even kijken. De bal die gaat nu hoog in de 16 meter komen. Wordt bij de tweede paal ingebracht. Maar die wordt over de achterlijn. Nee, de keeper die weet de bal te pakken van Altia. En dat betekent van Alphen. En dat betekent dat de wedstrijd na 2 minuten nog staat 0-0.
0: Dankjewel, Onno. En dan hebben we ook nog André van Echtdom. André, jij staat bij de wedstrijd van RVC 33. En tegen wie mogen zij vandaag?
3: Zo spelen tegen MSV 46 uit Noorden. Ja, Remco en luisteraars, een goede middag vanaf Kaagjesland in Rebbekdorp. De vakantie is voorbij, we gaan dus weer voetballen. En dat niet alleen, ook de sociale contacten kunnen de supporters weer ophalen. Nou, FC 33 begint de voetbalseizoen inderdaad tegen MSV 46. En verder in de pool van de Rebbekdorpers MMO en Kamerik. Ik moet wel even zeggen dat RWC 33 niet echt een goede voorbereiding heeft gehad. Sony Risa Masu miste vorige week nog een handvol selectiespelers op de training. En nu nog eigenlijk ook. En ja, en dan loopt je voorbereiding toch eigenlijk een beetje in de soep. Maar goed, dan is er nog de beker om de baas zelf verder vorm te geven. Dus er is nog tijd. Kijk naar de wedstrijd. We zijn net begonnen. We hebben bijna 2 minuten erop zitten. En RWC 33 probeert het voortouw te nemen in deze wedstrijd tegen MSV 46. En ik moet wel even zeggen dat bij RWC 33 een aantal nieuwe spelers in de basis staan. Onder andere Nicky van der Laan. Dat is de nieuwe keeper voor de Rebbekdorpers. Hij komt van FC Skills. En ik ben benieuwd hoe hij dus het in het doel zal doen bij RWC 33. Tot zover eventjes hier Kaagjesland bij RBC 33 tegen NV 46. Uiteraard een stand van 0-0.

Simon & Garfunkel met Cecilia hier bij Sport op Zaterdag. Ik had eerder beloofd dat we achter de uitslag van Katwijk tegen Roda 76 aan zouden gaan. Die wedstrijd die was immers om 12 uur al begonnen, dus die is inmiddels afgelopen. En dat is een uitslag geworden van 3-0 voor Katwijk. Dus helaas een nederlaag voor Roda, maar dat kan gebeuren zo helemaal aan het begin van het bekervoetbal. Dan gaan we even weer terug naar de muziek terwijl we wachten op de volgende verslaggevers. En ja, deze dame moeten we natuurlijk draaien. Afgelopen dinsdag overleed ze op 80-jarige leeftijd. We hebben natuurlijk over Dolly Parton, een geweldige countryzangeres. We gaan luisteren naar 9 to 5.

0: Dolly Parton met 9 to 5. Ja, ze overleed, ik zei het al, afgelopen dinsdag op 80-jarige leeftijd. Maar heeft een heleboel leuke en mooie muziek achtergelaten. Gaan we weer naar het voetbal. De man die we nog niet gesproken hebben vandaag, die te popelen staat om verslag te doen, is Wim Hendricks. Wim, jij staat bij DSO tegen FC Oudewater. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag. Ja, ik sta te popelen natuurlijk. Dat begrijp je zeker wel. Het is, we zijn nu pakweg kleine 10 minuten bezig. En het is een hele amusante wedstrijd. Er wordt echt leuk gevoetbald van beide kanten. En je ziet wel hier en daar een beetje klassenverschil. En dat mag ook wel, hè, want dat DSO, dat is een eerste klasse. Dus we gaan ervan uit dat ze iets meer kwaliteit in huis hebben. Maar dat maakt verder niet zo gek vanuit. Het grappige is van deze wedstrijd natuurlijk, de eerste officiële wedstrijd, is dat wij behalve dugouts langs het veld dus nu ook twee strafbankjes hebben. Ja, dat schijnt verplicht te zijn, dat wist ik helemaal niet. Ik wist wel dat er zoiets ging gebeuren. Hè, de 10 minuten straf die scheidsrechter dus uit kan delen. Maar er moet dus een speciale bankje voor zijn. En die mag dan niet binnen zoveel meter van de dugout staan. Nou, waarom weet ik ook niet. Kortom, we begonnen dus een minuut later, want dan moest er nog even...
0: Wim, ik ga je even onderbreken. Geval. We hebben namelijk een doelpunt bij Onno. En dan hebben we het over Gouden tegen Alphen.
2: Ja, het is hier 1 tegen 0 geworden in de 10e minuut voor Gouda uiteraard. Een prima aanval over de rechterkant. En we bleven een mooie voorzet op. Eerst werd de bal nog op de paal geschoten. Maar daarna was het de spits van Gouda die de bal in het lege doel wist te schieten. Zodoende staat het hier na 10 minuten 1 tegen 0.
0: Dankjewel Onno. Gaan we terug naar Wim.
1: Ja, dus zoals gezegd, strafbankjes. Nou, leuk voor de rest. Aardig voetbal. 1 keer ingrijpen van... Doelman Stan van Rai op een inzet van Virgil Zeldenrust. En aan de andere kant was het een van de Oudewaterse aanvallers. En in de Meleverspelers kon ik niet zien wie dat was. Die met een kopballetje. Doelman Meer Koermanje Osman. Let wel. Dus eigenlijk niet verontrusten. Kortom, het is gewoon leuk om naar te kijken. Het is lekker weer, dus laten we het zo houden.
0: Dankjewel Wim. Gaan we gauw door naar André van Echtom.
3: 10 minuten op de klok en hier nog steeds een stand van 0-0 tussen RWC 33 en NSC 46. Ik heb één kans gezien en die was voor NSC 46, maar keeper Nicky van der Laan was daarbij, dook de bal uit de hoek en had hem ook klemvast. Maar hij heeft al laten zien dat hij dus een aardige keeper is voor RWC 33. Nou, ik hoor Wim roepen over een strafbankje. Nou, ik zie hier geen strafbankje. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dus ook de wedstrijdveranderingen even ingekeken. En daar heb ik geen strafbankje gezien. Wel dat er dus sneller ingerooid moet worden. En dat de keeper dus niet te lang moet doen met het in het spel brengen van de bal. Want dan krijgt de tegenstander een hoekschop. Maar goed, in ieder geval hier in Reewijkdorp. Een wedstrijd waarbij beide ploegen toch elkaar goed in evenwicht houden. Hetzelfde al wat RWC 33... aantal spelers mist die nog op vakantie zijn, maar ook spelers die dus gestopt zijn. Onder andere Zanzibar Boy ook is gestopt. Max Sluis, hij is lager gaan voetballen. En ja, zo zijn er toch twee belangrijke spelers die voor seizoen jarenlang ook nog in het eerst hebben gestaan van RWC 33. Die zijn er dus niet meer bij. Ik moet ook zeggen dat Steven van der Meer er niet meer bij is. Dat is de keeper die dus ook jarenlang bij RWC op doel heeft gestaan. En hij is vertrokken naar DWO. Maar goed, we hebben voor RWC dinsdag een goede vervanger. Dat is Nicky van de Velde van FC Skills. Dan even kijken naar de wedstrijd. Het is nu een aanval van NSC 46. Maar die loopt niet goed af. Want de bal gaat over de achterlijn. Dan keeper Nicky van de Laan kan dus de bal gaan oppikken. En kan dus de bal even terugspelen naar een speler in de achterhoede, want het is een vrije schop vanwege buitenspel. En dan kan RBC dinsdag weer voor. Kijken of er nu een goede aanval komt van de Reewijkdorpers. Nee, goed. Dan laat ik het hierbij. We hebben gespeeld 12 minuten. En nog steeds hier op Kaagjesland 0-0 tussen RBC 33 en NSC 46.
0: Dankjewel André. Gaan we gauw door naar Gerrit Schinkel bij ONA tegen SVS.
4: Want daar is inmiddels inderdaad gescoord. 2 minuten geleden. Het riekte een klein beetje naar buitenstel. Maar de scheidsrechter keurde de bal toch goed. 0-1. Daarvoor had Tim Dolf, de keeper van ONA, ook al een prima redding verricht. Dus het had ook al eerder 0-1 kunnen zijn. Maar terwijl ONA nu aanvalt, is het inderdaad hier 0-1 geworden. 2 minuten geleden. Even kijken of dit wat gaat opleveren voor ONA. Jacina Biet probeert de bal voor te geven. Even terug dan naar Jurie de Lau, de Goudse aanvoerder. Nou, die zal de bal als het goed is mag gaan staan nemen met een grote veer in de 16 meter gebied. Nee, laat die over aan Stefan Kaptein. Die bal die gaat inderdaad. En dan wordt er geschoten worden. Wordt er geschoten of wordt er niet geschoten? De bal die komt inderdaad hoog voor, maar wordt dan weggewerkt uit de verdediging van SVS. We hebben gespeeld. 10 minuten, we zijn wat later begonnen. Stand hier bij ONA SVS 0-1.

0: Maxine Nightingale met Right Back Where We Started From. En dan gaan we weer gauw naar de wedstrijd van RFC 33 tegen NSV 46. André van Echtdom.
1: Waar dus NSV 46 een hoekschop krijgt. En misschien kan dat wat opleveren voor de Noordenaren. Ja, ze worden ook wel koeten genoemd in hun eigen woonplaats. In ieder geval dus even oppassen voor RBC 33. Uiteraard stand nog steeds 0-0. Ze kijken heel wat Leeuwarddorpers die dus in het Sassgebied staan. In eigen Sassgebied om die hoekschop op te vangen. Komt de bal een beetje een lage bal, maar kan ingeschoten worden. Nee, toch niet zo heel erg goed. Komt nog een schot. En een goede redding van keeper Van der Laan. En dan is het toch even niet over. Nu kan er nog een schot komen. Kijken of dat gaat komen van NSV 46. Ja, er komt een schot. En dan wordt het weer een hoekschop. Nou, laat ik die ook weer eventjes meenemen. Maar dan zit de scheidsrechter. Het wordt helemaal geen hoekschop. Ik heb gezien dat er een buitenspelsituatie was. En kennelijk is er ook gevraagd door de assistent scheidsrechter. En zo kan RFC 33 een vrijschop nemen vanwege Stabba buitenspel. En dat zal waarschijnlijk gedaan worden door keeper Nicky van der Laan, die een hele goede redding had zo net op een schot van een van de Noordenaren. En daardoor dus de stand op 0-0 hield. Even kijken, nu eventjes weer RFC 46 aan de bal. Wordt misschien weer opgevangen door RFC 33, dat gebeurt ook door de nummer 6. En dat is in dit geval Robin Schoot, ook een nieuwe man bij de Leeuwarddorpers. Even kijken of deze aanval nog iets gaat opleveren voor de Leeuwarddorpers. Bal naar de zijkant, dat is goed gedaan, naar Niels van der Meer. En die kan misschien de bal doorschuiven naar de nummer 5. En dat is Lucas Stolker. Nee, dat lukt niet, want de bal is... ja, ik krijg hem toch weer heel makkelijk terug. En dan gaat de bal over de zijlijn. Goed, wil ik het weer belaten. We hebben gespeeld 18 minuten. En is nog steeds hier een stand van 0-0 tussen RFC 33 en NSV 46.
0: Dankjewel, André. Hebben we in de tussentijd nog even een tussenstand uit de vierde divisie B. Valken 68 tegen Jodan Boys. 0-1 in het voordeel van Jodan Boys. En dan gaan we weer gauw naar Gouda tegen Alphen. Onno.
2: 18 minuten gespeeld, stand 1 tegen 0, wel een prachtig doelpunt van, en daar moet ik even kijken, maar dat kan ik niet zo snel vinden. Ik heb alleen maar voornamen van de spelers, dus dat is lastig. Maar het was de nummer 9 die vorig jaar ook veelvuldig wist te scoren. En het is Gouda wat in de avans. Oh, wat gebeurt hier nou? De keeper van Gouda pakt gewoon de bal rustig op. En de speler, de spits van Alphen, die loopt gewoon ja, echt door. Het gebeurt hier op 3 meter voor mijn neus. Het was een vervelende overtreding. Maar ja, de scheidsrechter geeft dan ook een gele kaart aan de spits van Alphen. En het is, heeft een verzorging nodig nu. Maar ja, dus even kijken wat hier gaat gebeuren. Maar ik moet zeggen, de wedstrijd, Gouda speelt fris met lange ballen over de snelle buitenspelers. Dat levert constant gevaar op. Maar het heeft maar tot nu toe 1 doelpunt opgeleverd. Maar ze spelen heel fris en fruitig, moet ik zeggen. Ja, dat belooft toch voor veel goeds. Na 18 minuten in de eerste helft van het begin van de bekercompetitie is dat natuurlijk geen zinnig woord over te zeggen. Maar we hebben hier een stand van 1 tegen 0.
0: Dankjewel, Onno. En dan gaan we weer naar FC Oudewater. Die spelen uit tegen DSO. En langs de lijn staat Wim Hendricks.
3: Ja, fris en fruit, dat is het hier ook, want het begint te druppelen, dus dat frisse, dat komt vanzelf wel. De wedstrijd ook hoor, de wedstrijd is ook fris en fruit, dat gaat prima zo. Nu net een aanval van Oudewater richting het doel van die doelman met die hele moeilijke naam. Ik zal maar zeggen Osman, ik zal hem een stukje uithalen. Maar dat werd onderbroken om een of andere onduidelijke reden, ik heb geen idee. De signalen waren iets van buitenspel, maar ik geloof daar helemaal niks van. Maakt ook niet uit. Er wordt leuk gevoetbald. Niks opzienbarend verder. Dus ik hou het hier maar even bij, want ik zie dat het bijna 3 uur is. En behalve deze aanval belicht dat Nick van der IJssel daar nog op een diepe bal van de neut kan reageren. Maar nee, dat redt hij net niet. Zijn tegenstander is hem te snel af. Vooralsnog dus nog immer hier, na pakweg 22 minuten voetbal, is de stand nog steeds 0 tegen 0.

0: hallo.
1: Robert van Hemert en Donnie met Moet dat nou. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur. Nog even nieuws dat Gouda met 2-0 voor staat tegen Alphen. Straks na de klok van 3 uur gaat Elio Griffioen op deze stoel zitten, hoor je hem als presentator. Wij zijn zo terug.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlakbij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Ik heb goed nieuws over de A4 richting Amsterdam. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk bij Leidschendam. De vertraging loopt snel terug. Waar we eerst 35 minuten hadden, is de vertraging nu zo'n 10 minuten. En verder nog wel handig om in het achterhoofd te houden, de A12. En dan de stad uit, dus vanuit Den Haag naar Utrecht. Aan het begin van de Utrechtse baan is de weg dicht bij het Malieveld. Komt allemaal door een grote demonstratie. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Oude Stad.
6: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Dit is Sport op Zaterdag.

0: bijna 3:04. En hier zijn we weer met de tweede uur van Sport op zaterdag. De samenwerking van Radio Gouwestad, BR6 en Midland FM. En voordat ik alle wedstrijden ga noemen, heb ik gehoord dat er 2 doelpunten zijn gevallen bij DSO tegen FC Oudewater. Waar Wim Hendricks langs de lijn staat. Wim, heb ik jou aan de lijn?
1: Je hebt mij aan de lijn, dat klopt.
0: Dat is mooi. En is er ook gescoord? Klopt het niet?
1: Er is inderdaad 2 keer gescoord. In de 24e minuut een uiterst fraaie aanval over rechts. Nick van der IJssel stoomt naar voren, trekt strak voor. En Tim Goes, de Oudewaterse spits, komt inlopen en knalt de bal tegen de touwen. Nou, iedereen had zoiets van, goh, wat leuk, hè? Tegen zo'n eerste klasse. Helemaal niet verkeerd. 30 seconden later was het alweer prijs. Joep Rovers, die na een hele fraaie aanval samen met Virgil Zeldenrust, de Zoetermeerder heet dat geloof ik, of iemand uit Zoetermeer, hoe dan ook, een mooie aanval aan deze kant bij de thuisploeg. En de bal lag in het netje en het was 1-1. En ja, we konden weer vooraf aan beginnen. En dat gaan we dus ook nu doen. Er wordt lekker gevoetbald nog steeds. Het is echt leuk om naar te kijken. We hebben 30 minuten gespeeld en de stand is dus 1-1.
0: Ja, bedankt Wim. Doelpuntrijk stukje zo tussen onze reclame en nieuwsberichten door. Dan ga ik verder met de aankondiging van het programma, want de doelpunten hebben we even

0: Tegen NSV 46 met André van Echtdom. We zitten bij ONA tegen SVS via Gerrit Schinkel. Daar is het 1-0 inmiddels. En Gouda tegen Alphen. Daar staat Onno Heugerink langs de lijn. Hopelijk nog droog. Daar is het 2-0. En wij gaan nu naar Gerrit toe. Gerrit, ben jij daar?
1: Ik ben hier inderdaad. En we hebben hier 26 minuten gespeeld. Stand is nog steeds 0-1 door dat doelpunt in de... Oh, nu krijgt ONA weer een kans. ONA dat een paar minuten, 5-6 geleden, toch een behoorlijk grote kans kreeg in de persoon van Mark Meewezen. Maar die schoot de bal voorlangs. En de bezoekers uit Capelle-Scholle Varen, ja, die hebben wel wat mogelijkheden. Het schoten van afstand. Een paar minuten geleden toch een redelijke kans worden was het doel van Dol. Tim Dol van ONA die 0-2 in de weg stond. Kortom, ONA valt wel aan. De meeste aanvallen, maar de gevaarlijkste aanvallen zijn toch van de bezoekers uit Capelle-Scholevaart. Tenzij ze nu een fout gaan maken. De actieve Henos Michael probeert de bal nu voor te geven, maar wordt goed verdedigd. En ze doen er blijven hierna. 27 minuten spelen in de tweede helft nog steeds 0-1 voor SVS.

0: Ja, dat was Rooney met Where Did Your Heart Go Missing. Ik hoor dat gescoord is. En om precies te zijn bij Gouden Alphen, Onno, vertel, wat is er gebeurd?
1: Nou, het was een foutje van de verdediging van Gouda. De bal die werd in de voeten gespeeld van een van de spitsen van Alphen. En die was van een meter of 30 over de keeper heen wist hij te lobben. En zodoende staat hier de stand 2-1.
0: Dankjewel, Onno. Dan, wat ik nog net niet verteld heb, maar wat wel leuk is om te noemen, is dat de wedstrijd tussen Falcon 78

0: En Jodenboys ook bezig is. Daar is de tussenstand 0-1, dus 1-0 voor Jodenboys. En na de wedstrijd, ongeveer 4:50, bellen we ook met Maarten Westerduin om te horen hoe die wedstrijd verlopen is en om even te praten hoe Jodenboys ervoor staat. Maar nu gaan we eerst naar André van Echtom toe, die op Sportpark Kaagjesland staat. André, hoe staat het ervoor daar?
1: Nou, ik zie net NC46 een doelpunt maken, een misverstand in de verdediging van RWC 33. Als ik goed heb gekeken, dan is het Florencio Vanete die heeft gescoord voor de Noordenaren. Zo staat dus RWC 33 met 0-1 achter.
0: André, ik ga jou even onderbreken, want jij had een doelpunt, maar Onno heeft nog weer een doelpunt bij Gouda. Dus die gaan we even kort laten horen. Onno.
2: Ja, het is hier tegenwoordig een foutje in de verdediging van Gouda. En de speler van Altia kan gewoon alleen op de keeper afgaan. En zodoende staat het hier 2-2.
0: 2-2 bij Gouda tegen Alphen. En dan tegen Alphia. Dan gaan we terug naar jou, André.
1: Ja, RWC 33 dus met 0-1 achter. Aanval nu van RWC 33 via Rens van de Meer. Dan gaan we voorzet, maar keeper kan zo voor was erbij om de bal weg te werken. En zo is het weer eventjes RWC 46 wat in de aanval gaat. Ze moeten even de bal goed naar de zijkant spelen. Dat doen ze ook via de nummer 10 die zo net heeft gescoord. En dan is het weer RWC 33 wat nu weer balbezit heeft. Kijken of ze die bal in de geleden kunnen houden. Nee, dat lukt dan weer niet. Ze zeggen dat beide ploegen weinig kansen kunnen afdwingen. Ik heb er eentje dan gezien voor RWC, maar ook eentje van voor NEC 46. Ja, en toen viel daarna dus dat doelpunt, waardoor dus RWC 33 in de achtervolging moet. In ieder geval, de bal is nu bij keeper Kalshoven van NEC 46. Hij heeft geen haast, rustig kijkend. En dan een lange bal over de middenlijn. Moet daar in de voorhoede belanden. En dan wordt daar een doeltje uitgedeeld. En scheidsrechter van Deel heeft dat gedaan. En gaat dus een vrijschop uitdelen aan NEC 46. Voorlopig eventjes hier gaan we terug naar de studio. Waar dus hier op Kaagjesland RWC 33 dus een 0-1 achterstand heeft tegen NEC 46.
0: Dankjewel André. We gaan zien hoe dat verder loopt. En dan gaan we nu even naar Onno. Want jij was een beetje bang voor regen. Maar er is nu een ware doelpunt regen gevallen langs het veld bij jou.
2: Ja, dat klopt helemaal. En het regent ook gewoon hoor. Dus,
0: allebei. Kijk.
2: Ja. Het is nu 2-2 en een stand die een beetje toch uit de lucht komt vallen hoor. Want het was Gouda wat de eerste half uur duidelijk de overhand had. En twee prachtige doelen te maken. Eentje door Faan Ochabou of zoiets dergelijks. En tweede door Jelte Oosten-Bijsterveld. Maar dat waren mooie doelpunten. En er waren twee verdedigingsfouten van Gouda die ervoor zorgden dat Alphia binnen eigenlijk 3 minuten tijd op een 2 stand komt. Ze krijgen nu een vrije trap op eigen helft. En er wordt volgens naar voren gespeeld. Dan gaat het over de middenlijn heen. Bart vastgehouden aan zijn shirtje. Scheidsrechter laat doorgegaan. En het is de nummer 12 van Alphia die daar naar links helemaal terug speelt. De bal die gaat kijken. Het is trainer Rips die duidelijk aanwijzingen geeft. Een beetje geïrriteerd was door die twee nummerige doelpunten die ze de cadeau gaven. En het is nu een ingooi aan de linkerkant op de hoogte van de middellijn. En het is nog een stand van 2-2.

0: Ja, dat waren Fits and the Tantrums met Money Grabber. En we gaan nu overschakelen naar de Walvisstraat, want daar staat Gerrit langs de lijn bij ONA tegen SVS. Gerrit.
1: Nog een minuut of 7 te gaan in deze eerste helft. En de stand is nog steeds 0 tegen 1. Maar het had ook 0 tegen 2. En misschien wel 0 tegen 3 kunnen zijn. Want SVS, oh, weer een kans nu. Weer een prima redding van doelman Tim Dol. Aan hem ligt het inderdaad niet dat het slechts 0 tegen 1 is. Want hij heeft toch een paar prima reddingen verricht. Zoals deze ook weer. Maar die verdediging van ONA, die ziet er af en toe, ja, niet al te best uit. Om het zo maar te zeggen. En krijgt ONA dan geen kans? Ja, kleine mogelijkheden in de persoon van Mark Meewezen. Maar als hij de bal heeft, dan lijkt wel of er een soort elastiek aan zijn been zit. Want hij heeft niet altijd in de gaten, volgens mij, dat een voetballer een spelletje van 11 man is. En alleen op de wereld dat de boek heeft hij denk ik onder zijn kussen liggen. Nou, die hoekschop levert helemaal niet zo voor SVS. We gaan het door. Een minuut of 6 hebben we nog te gaan in deze eerste helft. Stand is nog steeds 0 tegen 1.
0: Ja, dankjewel Gerrit. En ja, de klassieker alleen op de wereld ken ik ook nog wel van mijn voetbaljeugd. Dat is een mooie metafoor voor spelers die de bal niet altijd afspelen. Laten we kijken hoe dat zich verder ontwikkelt. Ik hoor dat wij naar Zoetermeer kunnen, waar DSO tegen FC Oudewater speelt. Wim Hendricks, hoe staat het ervoor daar?
2: Het staat er nog steeds hetzelfde voor. In die zin dat de stand is nog immer 1 tegen 1. Maar het blijft een amusante wedstrijd. Ik heb de neiging om iets meer sterkte toe te wijzen aan de Zoetermeerders. Maar dat mag dan ook wel. A, omdat het natuurlijk een eerste klasser is. En B, vanwege het feit dat ik weet dat dit niet de sterkste opstelling van Oudewater is. Maar ze geven een leuk partij. Er wordt leuk gevoetbald. Er is helemaal niks mis mee. Twee, drie keer aanval.
0: Wim, ik ga je even kort onderbreken. Blijf aan de telefoon hangen, want we gaan even naar André van Echtom bij RVC tegen NSV 46 voor een doelpunt.
3: Maar NSV 46, de voorsprong heeft vergroot. Afstandsschot van Pim Koster, die ging over keeper Nicky van der Laan. En zo staat dus RBC met 0-2 achter. En dan wordt het wel lastig hoor in deze wedstrijd om weer terug te komen. In ieder geval, NSV 46 heeft een 0-2 voorsprong tegen RBC 33.
0: Dan terug naar Zoetermeer. FC Oudewater, Wim Hendricks.
2: Ja, waar de nodige promotie ontstaat bij een treffen tussen de speler van Oudewater en Leroy Zwarteveld. Die gillend te aarde stort. De scheidsrechter negeert hem volkomen. En de bal gaat naar de andere kant. Hij staat op en sprint gewoon weer naar voren. Waar wordt hij vervolgens naar de Oudewaterse bank. Ja, helaas een vingeropslag die niet bepaald van respect getuigd. Ook voorkomen ten onrechte. Laten we dat er nog even bij zeggen. Kortom, en dan is hij zo geërgerd dat hij nu aan de bal is en dan op 20, 25 meter een, op zijn hollands gezegd, waardeloos schot op het doel lost om, ja, weet ik veel wat, genoeg te halen of zo. Maar slaat nergens op. Uit een sportieve wedstrijd en dan gaat die speler zo vreemd gedragen. Nu fluit de scheidsrechter voor de rust en hij rent nou net niet, maar loopt in een stevige draf naar de scheidsrechter toe om die even zijn verhaal te vertellen. Nou, het zal dan allemaal wel. We gaan hier rusten in een gezapig regenbuitje. En de stand is dus, zoals vermeld voor ik begon, nog altijd 1 tegen 1.
0: Van de eerste helft en ja, we hopen je zometeen voor de tweede helft weer te spreken. Dan gaan we nu ook naar Gouda Alphen, want als het goed is, is daar het rustsignaal ook geklonken. Klopt dat, Onno?
4: Ja, dat klopt helemaal. Remco, spelers zijn inmiddels van het veld af. Alleen de reservespelers zijn de bal aan het intrappen. Maar dat betekent dat we hier met een ruststand hebben van 2 tegen 2. De eerste 20 minuten was Gouda duidelijk de betere ploeg. Snel en fris combinerend over de vleugels. En dat resulteerde in 2 prachtige goals. Maar daarna was het 2 keer een foutje van de verdediging. En ja, dat leverde 2 doelpunten op voor Alpia. Maar dat betekent dat de stand hier 2 tegen 2 is. En we gaan eens kijken wat het na de rust brengen gaat. En misschien weer net zoveel doelpunten. Tot straks.
0: Ja, we gaan het zien, Onno. En ja, laten we kijken of er in de tweede helft ook weer een doelpuntenregen valt. Dan gaan we naar de wedstrijd waar de tussenstand, denk ik, nog steeds 0-2 is. Namelijk RVC tegen NSV 46. André van Echtom.
3: Waar de spelers nu richting kleedkamer gaan en waar dus RWC 33 het 1-0 heeft te bespreken. Want ze staan met 0-2 achter. En ik moet even zeggen dat de RWC ook in de voorbereiding nog geen enkele keer heeft gescoord. Wel 15 treffers heeft tegengekregen. Dan zou je denken, tjonge, dat gaat allemaal niet goed straks in de competitie. Ik moet wel zeggen dat de RWC te kampen heeft met heel veel spelers die nu op vakantie zijn of net terug zijn gekomen. Ja, en dan begrijp je wel dat er dus geput moet worden uit andere helftallen om in ieder geval het team van het eerste team dus compleet te maken. Maar goed, laten we hopen dat RWC 33 het in de tweede helft beter gaat oppakken en wat terug kan doen tegen NEC 46. Het zal moeten, want ze staan met 0-2 achter.
0: Ja, dankjewel.

0: Ja, dit zijn de laatste tonen van Babylon van David Gray. En ja, de laatste tonen van de eerste helft. Het fluitsignaal van de scheidsrechter, dat heeft ook geklonken bij ONA tegen SWS Gerrit Schinkel. Het is daar rust, toch?
1: Het is rust inderdaad. Scheidsrechter Zuidwijk. Let wel, de man is 79 jaar, hoor ik net. Ja, dat is toch iets, toch wel iets goed natuurlijk. En hij fluit wel goed natuurlijk, hoor. Hij heeft 2 minuten extra bijgetrokken en ja, er waren geen blessures. Dus het zal wel allemaal goed geweest zijn. Het is 0-1 de ruststand hier. Het doelpunt werd al in de 7e minuut gescoord. En ja, eigenlijk is het, had het ook 0-2, 0-3. Ook ONA had kunnen scoren. Maar ja, dat is allemaal niet gebeurd. En misschien gaat dat in de tweede helft nog gebeuren. 0-1 dus bij rust hier bij ONA SVS.
0: Dankjewel Gerrit. Dan zijn wij ook de ruststanden van alle andere bekerwedstrijden aan het verzamelen. En van de wedstrijden in de vierde divisie B waar Jodan Boys actief is. Die vierde divisie B, daar hebben we al een en ander kunnen vinden. Die zijn ook op teletext te vinden. Als u zelf dat overzicht ook nog even wil bekijken. En daar hebben we de volgende tussenstanden. Namelijk Scheveningen Kwik. Die zijn om 2 uur begonnen. Dus die gaan al richting afronding. Maar daar staat het 1-1. Xerxes DZB tegen HVV. Om 2:30 begonnen. 0-0. Ook om 2:30 begonnen. Capelle tegen ASW. 0-0. Spijkenisse tegen Heerjamsdam. 0-1. Valken Jodan Boys, zoals al eerder genoemd, zijn gaan rusten. Met een stand van 0-1. In het voordeel van de Jodan Boys dus. Om 3:00 is begonnen Feyenoord tegen FC Schravenzande 1-0. En ook om 3:00 is begonnen RKAVV tegen Smitshoek 0-1. En morgen wordt nog gespeeld HBS tegen Westlandia. Ja, daar gaan we dus niks over vertellen. Want ja, daar kunt u morgen zelf naar gaan kijken als u daar de vorderingen van wil volgen. Dan gaan we nu ook weer even luisteren naar de dagartiest. En die heeft de naam Billy Ocean. Love really hurts without you.

0: Ja, dit zijn de laatste tonen van het prachtige Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Prachtig gezongen en ook een wat langer nummer. Daar hebben we natuurlijk tijd voor in de rust van de wedstrijden. Maar de tweede helften zijn alweer begonnen, want we hebben twee bellers. We gaan straks luisteren naar André van Echtdom bij RVC tegen NSV. Maar allereerst naar Onno Heugerink bij Gouda tegen Alvia. Onno.
1: Ja, 7 minuten gespeeld in de tweede helft. Stand nog steeds 2-2. Gouda op het ogenblik in de aanval. Er wordt even een duwtje gegeven, maar de scheidsrechter vindt dat niet. En dat betekent dat Gouda opnieuw een bal wordt diep in de 16 meter gespeeld. Teruggekopt op de keeper. Ja, die pakt hem prima in zijn handen voordat de spits van Gouda gevaarlijk kan worden. Ja, 2-2. Een stand die natuurlijk al in die eerste helft tot stand was gekomen. Maar het is Gouda wat nu gaat proberen om nog het druk te zetten op de ploeg uit Alphen. Maar het is Alphen die nu in de aanval gaat. Aan de rechterkant zetten ze een aanval op. En de bal weer eens even kijken. Ja, dat gaat gevaarlijk worden. Daar aan de linkerkant komt de bal voor. En die wordt ingeschoten. Nee, hij maait over de bal heen. En nu kan Gouda er natuurlijk heel snel uitkomen. Maar dat gaat een beetje langzaam. En de bal wordt heel slecht gespeeld. En het is Alphen die de bal kan oppikken en gaat uitverdedigen. En dat betekent dat Gouda nu weer een balbezit is. Ik ga nu weer teruggeven met die stand van 2-2.
0: Dankjewel Onno. Dan gaan wij naar RVC tegen NSV, waar het 0-2 was bij rust. André, denk jij dat er een donderspeech heeft plaatsgevonden in de kleedkamer van RVC? Of is dat de stijl niet van Sonny Rissamasu?
2: Ja, ik ken hem niet zo heel erg goed hoor. Ik heb wel met hem gesproken. Maar het is wel zo dat dus RWC zoveel goede spelers nog niet kan opstellen. Bijvoorbeeld aanvoerder Luc van Leeuwen, Jens van Leeuwen. Nou, en dan zijn er nog wel meer die gewoon niet zijn. Ja, en dan kan je natuurlijk wel tekeer gaan tegen je spelers die het nu doen. Maar die zullen zeggen, ja maar trainer, we hebben een aantal spelers die we dus altijd in de basis hebben. En die zijn er gewoon niet. En zo is het ook. Ik moet wel zeggen dat Rens van der Meer een geweldige kans had om 1-2 te scoren, maar hij schoot voor open doel onbesuisd over. Ja, dat is dan ook wel weer vervelend. Als hij dan zo'n kans krijgt en RWC krijgen niet zoveel, dan moet je hem ook wel benutten. In ieder geval even kijken, er is daar een blessure voor Job Gabriels. Nee, hij staat alweer. Hij is in de ploeg gekomen voor Stefan Vermeer. Maar naar ingooien, even kijken, dat is een ingooi voor NSV 46. Dat doen ze op de helft van RWC 33 en gooien ze in keurig netjes de bal terug naar RWC. En dan kan RWC weer proberen een aanval op te zetten. Ja, de grote vraag is, kan dit elftal van Sonny Rissamasu, kan het elftal een beetje terugkomen? In ieder geval als een doelpunt scoren. Want ze hebben nog geen enkel doelpunt gescoord, ook niet in de voorbereiding. Ja, maar dat gaat toch een beetje aan je vreten natuurlijk, hè. Nou, even kijken, het is weer... NSV 46 was weer balbezit heeft en probeert de aanval op te zetten. Maar dat zal niet lukken, denk ik. Want daar zit heel goed tussen de nummer 3 van RBC 33. Dat is dan Gabriels. Die heeft de bal weer ver naar voren gespeeld. Goed, tot zo weer eventjes kaartjes langs. Waar dus RBC 33 nog steeds opbokst tegen 0-2 achterstand tegen NSV 46.
0: Dankjewel André. Ja, we gaan zien hoe de tweede helft dan verder gaat lopen. En ja, de tweede helft is ook denk ik weer begonnen in Zoetermeer, waar DSO tegen FC Oudewater speelt. En Wim Hendricks langs de lijn staat. Wim.
3: Ja, dus, de stand is dus nog steeds hetzelfde. 1 tegen 1. Maar er is wel een wijziging. De wijziging is dat Oudewater dus nu met 10 man speelt. Om dus simpele reden... dat de heer Willem Lalau een 10 minuten straf heeft gekregen. Ik denk dat hij de eerste binnen de vereniging is. Ik heb geen idee. Maar hij stormde op het doel af en er werd wel of niet overtreding op gemaakt. Geen idee. In ieder geval, hij liet de bal een beetje onsportief weglopen. Maar ging vervolgens omdraaien en praten tegen de scheidsrechter. En dat had hij niet moeten doen. Want dat was ook voorkomen terecht. Dat de scheidsrechter, meneer, hoe heet hij? Vriesinga of zo. Vriesinga. Die gaat het vingertje omhoog en die zegt van, je paraplu, bekijk jij het maar even. En nu speelt Oudewater dus gewoon verder met 9 man, omdat Van der Neut zijn tweede gele kaart krijgt voor een overtreding. die ik niet erg vond, hoor, laat ik dat even zeggen. Het was een overtreding, maar om daar geld voor te geven, terwijl de speler dat al heeft in deze uitermate sportieve wedstrijd, ja, dat wil niet leuk. Nou ja, goed, nog 5 minuten, dan mag er weer 1 bij, want dan wordt het strafbankje vrijgegeven. Maar ja, god, het is niet echt... Nee, het was een leuke wedstrijd. En dan in één keer krijg je dit. Helemaal niet gemeen, van twee kanten niet. En dan een overtreding. Ja, oké, overtreding. Nou, dat hoort bij het voetballen, denk ik. Maar ik vind het nog een beetje heftig. Het is niet anders. 1-1. En ik hou mijn hart vast. Ik denk dat het een pittige nederlaag gaat worden.
0: Ja, dat klinkt inderdaad als even dat het pittig wordt. Met een sterke tegenstander en een mannetje minder. We gaan het zien, Wim. Dankjewel voor het verslag in ieder geval. En wij gaan snel door naar de Walvisstraat, waar Gerrit langs lijn staat bij ONA tegen SVS.
4: En die heeft geconstateerd dat scheidsrechter Zuidwijk 2 minuten geleden voor het eerst heeft gefloten in deze tweede helft. We zijn inderdaad wat later begonnen omdat de eerste helft ook uitliep natuurlijk. Of later begon. Dus dan begin je uiteraard die tweede helft ook wat later. Het is nog steeds 0-1. Hoewel in die eerste minuut had het ook bijna 0-2 kunnen zijn weer. Want... het was weer een behoorlijke kans daar voor het doel van doelman Tim Dol. Die 2 aanvallers van SVS op zich af zou komen. Maar die konden het doel toch ook niet vinden. Wel een ingooi. En kijken, die moet alle hens aan dek. Nee, dat is gewoon een doeltrap. En dan is het gevaar wel even weer geweken. Gespeeld 3 minuten in de tweede helft. En ook nou dus nog steeds aankijkend tegen die achterstand van 0-1. Thank you.

0: wij gaan snel naar het veld bij in Zoetermeer. Er is namelijk gescoord bij DSO tegen FC Oudewater. Wim.
1: Ja, wat je dus al lang had kunnen verwachten is dat de Zoetermeerders gescoord hebben. Want ja, die lopen dus nog steeds met twee man meer in het veld. En ik vind eerlijk gezegd die regel van die 10 minuten, ja, ik weet het niet. Ik heb daar zomaar gedachten over. Het maakt me verder niet gek te lijken. Alleen vind ik wel, als iemand een overtreding maakt en een speler raakt geblesseerd, ligt op de kant en hij moet er dan ook weer uit, dan moet hij een minuut wachten terwijl hij door de tegenstander geblesseerd is. Blijft een raar verhaal. Kortom, het is geweest de meneer Botermans, Hugo Botermans, die 2-1 het binnenschoot tegen de 8 nog op het veld staande Oudewateraren. En het wordt vervolgd. Ik denk dat we dadelijk weer met z'n 10 gaan als het bankje leeg mag.
0: Ja, dankjewel Wim. En ja, zuur dat die regel dan net vervelend voor Oudewater aanpakt, maar dat uitpakt. Maar dat gaan we dus vaker zien, dat de speler 10 minuten het veld uit moet. Tegelijkertijd is praten tegen de scheidsrechter natuurlijk al een jarenlang probleem. Dus ook niet gek dat de KNVB daar iets aan wil doen.
1: Nee, daar ben ik wel met je eens. Maar ik vind dat jij een speler zeg maar van achteren zowat onder het gras houdt, vind ik een heel ander verhaal. Dat als je tegen de scheidsrechter zegt van scheidsrechter, heb je nog niet gezien of zo. En dat je daar dan voor uit moet, dat vind ik toch even wat anders.
0: Ja, dat maakt het moeilijk. Dat maakt het moeilijk. Het zal in ieder geval genoeg voer voor discussie zijn, als ik jou zo.
1: Ja, daar ben ik van overtuigd. Het is 2 tegen 1 in ieder geval.
0: Helemaal goed, helemaal goed. Nou, dankjewel Wim. Dan ga ik nu nog even de muziek afkondigen. Want we hebben net geluisterd naar Ingrid Olava met Jackie Kennedy. Voordat Wim haar zijn doelpunt vertelde. Dan gaan we nu naar Sportpark Kaagjesland. André, jij staat daar langs de lijn. Hoe staat het ervoor?
2: Nog steeds 0-2 voor NSV 46. En het is echt heel moeilijk voor RWC 33 om eens een gaatje te vinden in de verdediging van NSV. Nu hebben ze balbezit en misschien kan dat nu wel gebeuren. Gaat nu via Job Gabriels. Komt een voorzetje. Oh, en daar was een kans voor Niels van der Meer. Maar verdediger, de nummer 2 van NSV 46, Jim Groenendijk, was er net even iets eerder bij de bal. En die weet de bal over de achterlijn te plaatsen. Dan krijgen we nog wel een hoekschop. Dus even kijken, is al genomen. Komt een voorzetje. Wordt opgevangen weer door Niels van der Meer. Maar die wordt een beetje in de rug gelopen. En is hij de bal kwijt. En zo kan NSV 46 weer de bal naar voren spelen. En dan moet even Rens van der Werf hard lopen om de bal in bezit te krijgen. Dat doet hij niet. Hij krijgt een ja, een duwtje in de rug. En wat zegt de scheidsrechter? Nou, ik zie toch de bal over de achterlijn lopen. Dus ik ga geen vrije schop geven. En zo kan RBC 33 weer via die doeltrap weer in de avond. En dan zit daar de nummer 8. Dat is Daan Sandingen, die niet zo heel erg aan de bal komt. Die heeft de bal even te pakken. Heeft hem alweer afgegeven. En dan is het NSV 46 die ook alweer de bal verovert. En zo is het dus toch een beetje lastig voor RBC 33 om een goede aanval op te zetten. Ze hebben vaak weer balverlies. Ze vechten er wel voor. Ze knokken er wel voor. Daar geen gebrek aan. Dan zit nu Job Gabriel. Die komt er nu goed langs. Misschien kan hij de bal gaan voorzetten. Nee, hij komt tekort. Want de bal is al in bezit van keeper Kalshoven van NSV 46. Goed, tot zo weer eventjes Kaagjesland. Maar RWC 33 nog steeds opbokst tegen 0-2 achterstand tegen NSV 46.

0: Dive.
1: Ja, I Just Wanna Dive, dat was BTS met Swim. En we zijn alweer richting het einde van het tweede uur van Sport op Zaterdag aan het gaan. Het is bijna 4 uur en zometeen na de reclame, nieuws en de verkeersinformatie gaan wij de ontknopingen van de wedstrijden laten horen. Maar voordat het zover is en voordat wij het uur gaan afsluiten, hebben wij nog een beller. Namelijk, dat gaan we even kijken wie dat is. Oh, we hebben zelfs een doelpunt. Gerrit, ja, is gescoord. Vertel.
2: Ja, ik wou net zeggen, ik wou me net melden en hij vliegt er ineens in. Die is 0-2 geworden. En we hebben nu, even kijken, 13 minuten bijna gespeeld in deze tweede helft. En nu wordt het toch wel erg lastig, Corona. Want ze hebben ook de kansen niet gekregen meer in deze tweede helft. De betere kansen waren inderdaad voor SVS. Het is dat doelman Dol af en toe nog even eentje uithield. Maar nu, hier was die kans al op. En ze doen het hier na 13 minuten spelen in de tweede helft. 0-2.
1: Dankjewel, Gerrit. Dan gaan we door naar Gouda tegen Alphen. Waar Onno Ungerink langs het veld staat. Onno, zo voor de klok van 4 uur. Ik denk een kort verslag, maar er is wel even tijd. Dus vertel, hoe staat het daar allemaal ervoor?
3: Nog steeds 2-2. En die bal die gaat hier over de achterlijn. Nee, de scheidsrechter die kijkt naar de grensrechter, maar die klacht niet. Dat betekent toch wel een corner voor Gouda. Met die stand van 2-2. Dat is aan de rechterkant van mij gezien dat daar een corner wordt genomen. En wat lange mensen die komen naar voren. Nederveen zie ik, Van Dam, nog een Van Dam. En de bal die gaat hoog voorkomen, de 16 meter. Dan komt hij ter hoogte van de penalty stip. Maar die wordt slecht ingekopt. Maar die wordt nog binnengehouden door Dennis Nederveen. Daar aan de rechterkant. En die wordt nu voorgegeven. Nee, gaat over de zijlijn. Dat betekent dat wij hier een stand hebben nog van 2-2. En we gaan kijken na de klok van 4 of het nog een beetje gaat doelpunten regenen.
1: Ja, we gaan kijken hoe dat uitpakt. Heel erg bedankt, Onno, voor het verslag. En ja, een spannende slotfase. Dat zal dat dan zeker worden. Want wie gaat er met de winst vandoor of blijft het een gelijkspel? Ja, dat dus zometeen na de klok van 4 uur. DSO, Oude Water, RVC tegen NSVV, ONA tegen SVS en Gouda tegen Alphen. Ook na de klok van 4 uur gaan we bellen met Maarten Westerduin. En het is goed om te noemen dat na 5 uur hebben wij een interview met Lobby van Eck, die de blinde Elfstedentocht aan het wandelen is met een blinddoek. En we gaan spreken met Barend Onweer van RFC Gouda. Maar voor nu zeg ik tot zometeen na het nieuws en de verkeer en de reclame. Tot zometeen.
4: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

0: Het is hier 3-2 geworden voor Gouda door een prachtige doelpunt van een van de invallers. Dat is de broer van de spits van Gouda met een moeilijke naam. Maar we gaan rusten, of althans we gaan met een stand van 3-2 verder.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Dit is Sport op Zaterdag.

0: Welkom luisteraars bij Sport op Zaterdag. Het derde uur, het is namelijk 4 uur geweest. Alle wedstrijden zijn in de eindfase. Voordat we naar de eerste wedstrijd gaan, we gaan dat gewoon gelijk doen. Er is gescoord wederom bij Gouda tegen Alphen. Eigenlijk zo bijna op de valreep van de klok van 4 uur. Onno, vertel, wat is er gebeurd?
1: Het is hier 4-2 geworden. Het zijn de gebroeders Ochabo, of hoe ze ook mogen heten. Maar die hebben de stand naar 4-2 getild. En het was een fout in de verdediging van Alphen. En de spits die wist de bal te ontfutselen aan een van de verdedigers. En de keeper te passeren met een schot hoog in het doel. Hier staat het nu 4-2.
0: Ja, dankjewel Onno. En dan gaan we snel door met de afkondiging, want ik heb niet eens mezelf geïntroduceerd. Mijn naam is Elian Griffioen. Ik doe vandaag de uitzending samen met Remco Blonje. Die staat aan de overkant van mij en doet de techniek. We wisselen elkaar een beetje af. Ik doe dit uur en het laatste uur zullen jullie de prachtige stem van Remco Blonje gaan horen. Verder is het goed om te noemen dat de redactie gedaan is van deze uitzending. En voor het hele jaar is dat zo. Door Paul Reilersdam, Ton Bos, Gerrit Schinko en André van Echtdom. Sport op Zaterdag is een samenwerking van Radio Gouwenstad, BR6 en Midland FM. Daar zijn we erg blij mee. En we hebben vier wedstrijden in de uitzending vandaag. Namelijk DSO tegen FC Oudewater met Wim Hendricks. Daar is het als het goed is 1-2. RVC tegen NSV 46, André van Echtdom. Ook 0-2 voor zover we weten. Ona SVS 0-2, daar staat Gerrit Schinkel langs de lijn. En jullie hoorden het net al, Gouda tegen Alphen met Onno Hunkerink, waar het 4-2 voor de Gouwenaren staat. Verder gaan we dit uur ook nog een interview doen. 5:10 hopen we dat te doen met Maarten Westerduin, de teammanager van Yoden Boys. En het laatste uur, dus ook goed om te noemen, hebben we een interview met Finn Hille. Hij is de begeleider van Loey van Eck, die vandaag geblinddoekt de Elfstedentocht loopt. Om geld in te zamelen voor onderzoek naar blindheid en oogziekte. We vinden dat heel mooi dat hij dat doet. En we willen graag daar even over spreken. En we spreken ook met Barend Onderweer, rugbier bij RFC Gouda. Die komt naar de studio om te praten, want de rugby-voetbalcombinatie, denk ik dat het is, Gouda, die mag namelijk in de eerste klasse meedoen. En voor nu gaan we naar muziek. En wat ik nu zie is dat... We gaan toch niet naar muziek. Ik word overruled. Zo gaat dat bij een sportprogramma als deze. We hebben namelijk iemand aan de lijn. Een van de verslaggevers. En dat is de verslaggever die in Zoetermeer langs het veld staat. Namelijk Wim Hendricks. Hoe staat het ervoor bij DSO tegen FC Oudewater?
2: Ik moet zeggen, behalve dat er niks veranderd is wat het weer betreft. Ja, moet ik eigenlijk betreft het spel eigenlijk ook zoiets zeggen. Want het is nog steeds 2-1. Oudewater heeft dus bijna 10 minuten lang met 9 man gevoetbald. En nu dus dan weer met z'n tienen vanwege die regel waar ik straks al over uitgeweid heb. Wat mij ernstig verwondert is dat zo'n eerste klasser

kijken, na die ingreep van die 10 minuten is het spel gewoon helemaal waardeloos. Aan de twee kanten, het is gewoon niet leuk om naar te kijken. Kortom, we gaan nu even zien wat er nog gebeurt. Weer een aanval van DSO. Nummer 10, die wordt weggestuurd door Leroy Zwarteveld. Nummer 10, dat is Kwaraki. Kwaraki haalt het niet en raakt de bal kwijt. En een ingooi voor Oudewater. Die gaat proberen, dit is voor Misha Hulst. Waarbij de scheidsrechter dus nu staat te tellen. Vijf tellen, terwijl wij als Oudewater zijnde geen enkele reden hebben om tijd te rekken. Blijft het natuurlijk heel apart dat hij dan gaat tellen om te voorkomen dat de speler die dus naar voren moet, die moet winnen, die achter staat, geteld wordt, zei dat zo mooi. Weer een overtreding van de nummer 13 op Willem Lalau. Die zoeken ze natuurlijk, want die heeft natuurlijk al een gele kaart. En dan gaan ze, ja, dat is wel het slimme van zo'n toch wel door de wol geverfde eerste klasser. Maar dit keer is het de scheidsrechter die terecht ingrijpt. Kortom, het is wel levendig. Voetballen matig, zeer matig. 2-1, 74ste minuut.

0: Wim, even over de muziek heen. Er is gescoord bij DSO tegen FC Oudewater.
1: Ja, zoals we eigenlijk allemaal wel verwachten, een doelpunt voor de Zoetermeerders. Het was Boteman die scoorde en de stand is 3-1.

0: Ja, dat was de Jungle Drum van Emiliana Torini. Ik struikelde even over alle A's in die achternaam. En ja, in de voornaam van degene die we nu gaan spreken is er gelukkig maar één A. Dus dat gaat helemaal goed. André, hoe staat het ervoor?
1: Nou, het gaat niet zo best door met de WC 33, want inmiddels is de stand naar 0-3 getild. Het was wel een doelpunt met een ja, toch een vleugje buitenspel, naar mijn mening. Maar goed, in ieder geval, WC 30 heeft het heel erg moeilijk om ja, kansen te creëren. Ja, en dan gaat het gewoon niet lukken. Ik moet dus zeggen dus dat NSV ook niet zo goed oogt hoor. Maar goed, ze zijn beter dan RWC 33. En het is hopen dat de RWC misschien toch nog een doelpuntje kan scoren. Want als je dus al een aantal wedstrijden hebt gespeeld en nog steeds niet gescoord heeft, dan gaat het toch een beetje onder de huid zitten hoor. Maar in ieder geval, we krijgen nu wel even een doeltrap denk ik voor NSV 46. Ja, dat klopt. En de bal wordt dan ver naar voren gespeeld. Misschien kan RWC die bal weer opvangen. Eens kijken of het gaat lukken. Moet de bal naar de nummer 5 en dat is Lucas Stolker. En ja, die raakt hem ook alweer kwijt. Nee, het is allemaal niet zo geweldig hoor wat de RWC kan uitrichten. En vooral het kansen creëren, dat is toch wel een behoorlijk probleem. Ik moet zeggen, ze missen natuurlijk Luc van Leeuwen, de aanvoerder. En ook Jens van Leeuwen, die missen ze ook trouwens. En ook Laurier, die missen ze ook. Ja, dat zijn wel spelers die belangrijk zijn voor RWC 33. Voor RWC 33 als het gaat om doelpunten. Nou, dan ga ik even kijken. Dan wordt er eventjes een opstootje door de scheidsrechter eventjes

opgelost. Wel met twee gele kaarten. Nou, dat had ik toch even maar niet gedaan. Want zo broert is deze wet niet wat de sportiviteit. Maar goed, dat heeft de scheidsrechter toch gedaan. En dan krijgen we toch volgens mij weer even een vrije schop. Nou, die ga ik niet meer meenemen. In ieder geval, we hebben gespeeld nu 31 minuten. En hier staat dus nu een 0-3 stand op het scorebord voor NSV 46 tegen RWC 33.

0: Dat was Kingfisher met The Sun Will Never Settle. En we gaan nu naar het Groenhovenpark, waar Gouda tegen Alphen speelt. Onno Heugerink, nog steeds 4-2?
1: Ja, nog steeds 4-2. We hebben nog een 2 minuten officiële tijd te spelen. Maar er is wel wat blessure geweest, dus ik weet niet hoe lang de scheidsrechter nog door gaat laten spelen. Het is Gouda wat in de tweede helft toch 2 doelpunten wist te scoren. Maar de eerste 15 minuten van de tweede helft waren toch het overwicht voor Alphen. Maar die wisten niet te scoren. En dat betekent, ja, als jij niet scoort, dan doet de tegenstander de spraak wel. Hè? Dus ja, dat gebeurde dan ook zo een minuut of 10, 12 geleden. En het is nu Alphen die in de aanval is en daar een corner weer uit te halen. En dat betekent aan de rechterkant een corner voor Alphen. Dus kijken wat daarmee gaat gebeuren. Tenminste, ik weet niet of er iemand anders hangt. Anders geef ik even terug naar een andere verslaggever. Maar dan kunnen we deze corner nog even kijken.
0: Oh. Ja, we hebben een andere verslaggever, Onno. Dus we kunnen even naar Gerrit toe.
1: Doen we.
0: Toppie, dankjewel, Onno. Dan gaan we naar de Walvisstraat, iets verderop in Gouda. Gerrit.
2: Ja, ik zal het inderdaad kort houden. We hebben hier een half uur gespeeld in de tweede helft. En het is eenrichtingsverkeer. Het is SVS dat aanvalt. En Ona komt sporadisch over de middenlijn heen. Wel 2 keer gewisseld als Joey Batal en Denzel Zeevuik. Die zijn in het veld gekomen voor Sven de Jong en voor Aaron Veldman. Dus de trainer, Bert Potuit, is ook door zijn wissels heen. De stand is 0-2. Het zou zomaar kunnen dat er nog 1 of 2 doelpunten bij komen. Terug naar Ronald, het is hier 0-2.
1: En terwijl de Gerrit afsluit, is het hier 5-2 geweest. Een combinatie aan de rechterkant. De spits Ochobu, die Varan, die geeft hem aan zijn broer. En die weet onberispelijk de bal in het doel te schieten. Zodoende is het hier 5-2. En ik denk dat dat er eindstand gaat worden. Want er is nog maar 1 minuut te spelen officieel. En er zal wat blessure bij komen. Maar we gaan weer terug naar Gerrit.
0: Gerrit, hang jij nog? Of ik denk het eigenlijk niet als ik het zo hoor. En dat betekent dat we naar muziek gaan, denk ik. En we gaan luisteren naar What You Want van Justice Angel. En daarbij is het goed om te noemen dat haar nieuwe album uitkomt op 16 oktober. We gaan toch niet naar Justice Angel luisteren, want we willen dat nog even bewaren. We zitten in de slotfase van de wedstrijden, dus dat komt later. We gaan naar DSO tegen FC Oudewater. Wim.
3: Ja, waar doelman Kormans Osman Meren, een hele moeilijke naam, een schitterende redding in huis had op een inzet van Tim Goes. Eigenlijk een toch wel verdiend doelpunt, want de laatste 5 minuten beginnen de Oudewaterse 10 weer een beetje te voetballen. Het is een kwartiertje lang, 20 minuten lang eigenlijk na dat grapje met dat strafbankje was de hele wedstrijd niet meer om aan te gluren. En nu is het gewoon weer aardig. Een aardige wedstrijd dus. In ieder geval een mooie redding van die doelman. En nou wordt er weer een kaart uitgedeeld. Die scheidsrechter weet belangrijk niet waar hij ze vandaan moet halen. Was niet zo erg, maar goed, maakt niet uit. Een vrije trap, nou die gaan we maar even niet meenemen. Want wij hebben hier op papier nog een minuut of 6-7. Ik meld me nog wel weer. Het is nog immer dus 3-1. En we zien het wel.
0: Ja, dankjewel Wim. Fijn dat de wedstrijd in ieder geval weer wat leuker is om naar te kijken. En we gaan kijken of er in de slotfase nog wat gebeurt. Dan gaan we nu wel luisteren. Ik zei het net niet helemaal goed, maar de artiest heet gewoon Angel. Het nummer is samen met Justice What You Want. En het nieuwe album van Angel komt uit op 16 oktober in Seule Vie.

0: er is gescoord bij DSO tegen FC Oudewater, Wim.
1: Een meneer Van Houwelingen heeft getekend voor de 4-1. Dit was wel een mooi doelpunt hoor. Het was tikkie en mooi overspelen. Laat ze eigenlijk al die tijd toe. Ze dus zelfs met twee mannen meerderheid hadden achterwege lieten. Dat deden ze nou wel. Eindelijk een keer leuk voetbal laten zien. En de terechte stand is de achterstand van Oudewater alleen. Iets wat geflatteerd, maar goed, dat hoort er dan helemaal bij. 4-1 dus hier in de pakweg 87e minuut.

0: Ja, dat waren Angèle en Justice met What You Want. We hoorden net dat het bij DSO tegen FC Oudewater 4-1 is geworden. Dat DSO toch laat zien dat ze op de eerste klasniveau spelen. En we gaan nu naar RVC tegen NSV op Sportpark Kaagjesland. André van Echtdom.
1: Ja, waar nog steeds 0-3 is en waar dus RWC 33 weer een doelpunt tegen krijgt. Het staat 0-4. Ik moet ook even zeggen dat Stan van der Linden uit het veld is gestuurd vanwege 2 gele kaarten. En ook zijn tegenstander moest aan de kant. En zo speelt RWC 33 met 10 man tegen de 9 van NSV 46. Maar ondanks dat weten ze weinig klaar te maken. En zo is dus hier ook nog weer de 0-4 gevallen. En dan is het een hele vervelende middag voor RWC 33. Waar ze dus in deze wedstrijd tegen NSV 46 helemaal niets hebben klaar kunnen maken. Goed, ik denk dat ik het hierbij ga laten. Mocht er nog een doelpunt vallen, dan kom ik wel terug. Maar RWC 33... heeft heel veel werk aan de winkel om de baan zelf te gaan vormen voor de competitie. Want zo ja, wordt het toch wel heel erg lastig als je dus helemaal geen doelpunten kan maken en ook zoveel doelpunten om je oren krijgt. En daar gaat er misschien nog één binnengeschoten worden. Nee. Of gaat dat toch nog gebeuren? Nee. Want het is nu de verdediger van RVC 30 die het allemaal weer klaart. Maar in ieder geval, het is allemaal niet zo best hier op Kaagjesland. En dan moet er weer eventjes een gele kaart worden uitgedeeld. Kijken voor wie is die dan. Die is dan denk ik voor een speler die dus een overtreding heeft gemaakt.
0: Ja, André, je kan blijven hangen als je wil, maar we hebben 2 bellers aan de lijn. Dus ik ga toch even vragen of we jou eventjes zeg maar kunnen verplaatsen naar een andere verslaggever.
1: Ja, Elian, want hier valt weinig meer over te vertellen. Ja.
0: Helemaal goed. Dankjewel voor je slag vandaag. En laten we hopen dat het voor RVC een beter seizoen wordt. Dan gaan we nu snel door naar Zoetermeer. Naar Wim Hendricks.
2: Ja, waar een doelpunt wordt afgekeurd van Oudewater. Het was Lars Janmaat die doorbrak. Maar de meneer aan de overkant met de vlag in zijn hand. Die stak hem omhoog. En hoewel er intensief gebaren worden gemaakt op de tribune. Voor het nakijken op de VAR. Insinuerend dat dit geen buitenspel was. Maar goed, dat maakt het niet gek blij bij deze stand. Het is,
0: Wim, blijf even hangen. We gaan even heel snel naar Onno, want die is bijna klaar. Dan gaan we daarna terug naar jou. Onno.
3: Nou, ik kan heel kort zijn, want het is afgelopen. De stand van Gouda tegen Alf is 5-2 geworden. Een goed begin van de bekerwedstrijden en een goed begin van het seizoen voor de eerste officiële wedstrijd. Gouda tegen Alf, 5-2.
0: Dankjewel, Onno. Dan snel terug naar jou, Wim.
2: Nog immer, dus 4-1. We zitten inderdaad in de 90ste minuut. Ik heb het idee dat er dat in de eerste helft sowieso niet. Dus ik neem aan dat er nou ook niet echt veel bijgeteld wordt. Want dat is het verhaal van dat regeltje van dat ingooien, bla bla bla. En inderdaad, het klopt. Er klinkt een fluitsignaal. 2 keer achter elkaar betekent afgelopen. 90ste minuut. Dus ja goed, de secondewijzer die laten we maar eventjes waar die is. Maakt me ook verder niet zo gek wel uit. Want al hadden we nog heel lang gespeeld, dan was het waarschijnlijk alleen maar erger geworden. Want met 1 en dan tijdelijk ook met 2 mensen minder. Ja, dan ga je niet winnen van een iets wat betere tegenstander. Niet slecht. Ik heb met Weilen leuk voetbal gezien. Het is alleen, het is jammer dat je zo begint. Laten we zo zeggen, onder normale omstandigheden denk ik dat Oudewater het misschien wel had gered tegen deze jongens hier. Maar ja, de sterkhouders waren er niet bij. Er is waarschijnlijk door de trainingsstaf is daar bewust voor gekozen. Want het zijn echt een aantal. Er zijn ook 2 debuutjes bij geweest. Maar ik zal je dat allemaal besparen verder. Het was gewoon in ieder geval weer een begin van het serieuze voetbal, zoals dat heet. Ik wens iedereen een goed weekend. Ga lekker naar huis toe. En het is droog nu.
0: Nou, Wim, hartstikke bedankt voor jouw verslag in de regen. En gelukkig aan het einde droog. Helaas voor FC Oudewater. Maar een slechte generale is een goede. Of een slechte repetitie generale is een goede repetitie. Laten we dus dat hopen dat het toch een mooi seizoen gaat worden.
2: Oké.
0: Helemaal goed. Groetjes. Dan gaan we nu.
2: Doei.
0: Dan gaan we nu luisteren naar de dagartiest voor de 3e keer. One Kiss Away van Billy Ocean.

0: Ja, dat was Almost van Suki Waterhouse van het album Loveland. En wij bespreken ook nog even met Gerrit Schinkel, want de wedstrijd tussen ONA en SVS is afgelopen. En Gerrit, jij bent bij ons voor een nabeschouwing.
1: Nou, de wedstrijd is nog niet helemaal afgelopen.
0: Oh, excuses, dat dacht ik. Maar nee, hij is nog bezig. Oké.
1: Okay. Ik weet niet waarom de scheidsrechter zoveel tijd bijtrekt, want we zitten nog al 3 minuten in je extra speeltijd. En bij stand van 0 tegen 2. Ja, ONA heeft al een grote kans gehad een paar minuten geleden nog, hoor. Toen had Mark Meewezen de spanning toch nog terug kunnen brengen, want hij ging op de doelman af en iedereen dacht van dat wordt een goal. Dat dacht hij misschien zelf ook, maar hij schoot de bal naast en daarna kreeg hij nog wat kleine mogelijkheden. Dus ja, als je dat allemaal om zeep helpt, dan verdien je niet te winnen, want ze gaan hier een kleine nederlaag leiden, 0 tegen 2, maar toch vrijwel kansloos. Zeker als je die tweede helft bekijkt, waar ze afgezien van die ene anderhalve kans toch helemaal weinig hebben ingebracht in deze tegenstander, die ook geen wereldniveau is, hoor. Ja, vierde klas, kan je een wereldniveau verwachten? Ik denk het niet. In ieder geval, ze hebben wel een hele voorraad mogelijkheden om zeep te helpen, want dat had voor hetzelfde geld hier ook een heel grote overwinning kunnen zijn. Dit wordt wellicht de laatste aanval van deze wedstrijd, maar die bal die wordt dan opgepakt door Anne. Krijgen we nog een kans voor ONA. Zal die bal erin gaan? Nee, de duwman die heeft ook één of twee keer moeten ingrijpen. Dat doet hij dan ook goed. Was toch een aardige mogelijkheid voor ONA toch in ieder geval iets aan die achterstand te doen. Ze krijgen nog steeds een kans. Denk dat de scheidsrechter denkt, joh, ONA, ga maar even door. Maar ja, dan moet je de bal niet vergeten natuurlijk. Invaller Denzel Zeefuik. Dan gaat de tegenstander er wel een keertje vandoor. Bijna 5 minuten in die extra speeltijd. Dit zal dan niet hele return geworden, want dat kan gewoon niet. Volgende week gaat ONA naar steeds over. Ah, daar vliegt er dan nog in, inderdaad. Dan is het inderdaad hier helemaal definitief opgelopen. En dan is het hier 0 tegen 3 geworden in de extra speeltijd. Bal die vloog er van de linkerkant zomaar in. En dan wordt het dan toch nog een ruimere overwinning voor SVS. Dat die 3 punten natuurlijk terecht heeft verdiend hier ook. En goede zaken doe ik in deze pool. Wordt er nog afgetrapt of niet? Wordt er nog afgetrapt? Nou ja, ga nou maar even door. Er wordt nog afgetrapt, maar ik denk dat de scheidsrechter dat voor de vorm gaat doen. En dan zal hij zometeen zeggen, jongens, we gaan naar huis toe. We gaan thee drinken. Nou, thee drinken, misschien wel wat anders. In ieder geval, hij fluit nu. En dan kijkt hij op zijn horloge. Zal dit de laatste aanval geworden, mag ik haast aannemen. Want anders kijk je dan niet op je loge, want 6 minuten extra speeltijd. Nou, ik weet niet waar hij die vandaan had. Er zijn helemaal geen blessures geweest. Ja, een aantal wissels, maar ik bedoel, het is geen betaald voetbal waar het allemaal zo gaat door. Rekenen in de speeltijd. Nou, de bal die wordt hier weggespeeld richting Mark Meewezen, maar die loopt ook wat mismoedig met zijn hoofdje naar beneden toe. Van, ik zie hier geen heil meer in. Nou, dat denk ik ook. Dan gaat SVS nog maar een keertje naar voren toe. Maar die vinden dat denk ik ook wel genoeg. Of zeggen ze, nou, die invallers, er zijn er een paar geweest. Ik wil me nog even laten zien voor de trainer en door een mooi doelpunt te scoren. Vanaf de linkerkant moet die bal dan voorkomen. Komt hij voor of komt hij niet voor? Hij komt inderdaad voor. En dan wordt hij er nog uitgehaald. Maar die bal die wordt dan opgevangen op de eigen helft door een van de. Ja, het is allemaal, staan allemaal om de uitzondering van de keeper op de helft van ONA. Dus ze willen waarschijnlijk nog wel een goaltje maken. Zou dat erin of zit het er niet in? De doelman van ONA heeft de bal. En dan zegt de scheidsrechter, aju paraplu, het was maar aangenaam. ONA verliest hier de eerste bekerwedstrijd met 0 tegen 3. Volgende week gaan ze naar Rotterdam, naar steeds hoger. Steeds hoger, ja. Yeah. Steeds lager kan je in ieder geval in deze klasse niet. Wordt een lastig seizoen voor ONA, heb ik begrepen. Maar wie weet, dan zijn er weer andere mogelijkheden. ONA verliest hier met 0-3 van SVS.

Ja, dat was Doe Maar natuurlijk. Sinds een dag of twee. Ze is van mij, ze is van mij. We gaan nu even kijken naar de uitslagen in de vierde divisie B. Zometeen hopen we Maarten Westerduin, de teammanager van Jodem Boys, nog te spreken. Maar allereerst even wat einduitslagen van de wedstrijden die daar vandaag zijn gespeeld. Want die spelen in tegenstelling tot de andere clubs al echt competitie. De anderen zitten voor de beker, zijn zij aan het voetballen. Wij hebben staan Scheveningen tegen Kwik. Dat is 1-1 geworden. Spijkenisse heeft met 2-3 verloren van Heerjaansdam. Capelle heeft met 1-0 gewonnen van ASWH. Valken 68 tegen Jodem Boys is maar liefst 0-4 geworden. Dus ik vermoed ook dat op doelsaldo dat zij de eerste plek zullen gaan innemen met een doelsaldo van plus 4. Maar goed, alle wedstrijden zijn nog niet geweest. In ieder geval 0-4 is dat geworden. Xerxes DZB tegen HVV werd 0 tegen 0. Dan zijn er wedstrijden die om 3 uur zijn begonnen. Namelijk SC Feyenoord tegen S-Gravenzande. Daar staat het nu 1 tegen 1. Zou wel bijna klaar moeten zijn, maar nog niet helemaal. En RKAVV tegen Smitshoek is 0 tegen 3. Dus dat is wel redelijk gespeeld. Dan hebben wij ook nog een einduitslag gehad van Slikkerveer tegen Donk. Dat is 0-4 maar liefst geworden voor de club uit Gouda voor Donk. Dus dat is een mooi begin van het nieuwe seizoen voor SV Donk. En verder hadden we nog de uitslag van net uiteraard. RVC tegen NSV 0-4. ONA tegen SVS 0-3. Gouda tegen Alphen 5-2. En DSO tegen FC Oudewater werd 4 tegen 1. Dan gaan we nu luisteren naar Olivia Rodrigo met Drop Dead.

0: Ja, Olivia Rodrigo met Drop Dead. Een mooi nummer. En we gaan nu, we hebben aan de lijn Maarten Westerduin van Jodenboys. Dus we gaan met hem praten. Jodenboys heeft vandaag uitgespeeld tegen Valken 68. En daar met maar liefst 0-4 gewonnen. Ja, Maarten, er zal een vrolijke juist. Het zal vrolijk zijn geweest in de kleedkamer.
1: Ja, zeker. Nou, de feestje is nog even bezig. De wedstrijd is net afgelopen. En ja, het is groot feest.
0: Kijk, nou, dat is leuk om te horen. En dat, ja, dat is een lekker begin van het seizoen, kan ik me voorstellen. Kan je even ons meenemen met hoe de wedstrijd liep vandaag?
1: Ja, zeker. De eerste helft, we moesten tegen een promovendus, Valken 68. Goede voorbereiding gedraaid. Club in de Bollenstreek, Valkenburg. En ja, ze hadden geoefend tegen echt wel gerenommeerde tegenstanders met mooie resultaten. Dus... ja, tegen een promovendus kan je dan eigenlijk alleen maar verliezen, weet je wel. Een ploeg die er echt, ja, die er lekker in zit, kampioen is geworden. En ja, dus dan moet je er gelijk staan, die eerste wedstrijd. De eerste helft was echt heel rommelig, van beide kanten. Misschien waren het zenuwen. Het was echt slecht voetbal. Mm-hmm. Maar het lekkere van ons team dit jaar is dat wij echt een surplus aan kwaliteit hebben. Met jongens die terug zijn gekomen, zoals Yusri El-Kandoussi. En Yusri die scoorde echt, we hadden nog geen kans gehad, maar die de eerste, de beste mogelijkheid, een afvallende bal uit een vrije trap, die volleerde hij rustig met zijn binnenkant van zijn voet binnen. En we kwamen op 1-0 voorsprong. Mm-hmm. Nou, de rest van die eerste helft was het echt heel matig wat we lieten zien. Maar Valken ook, hè, die hebben geen kans gehad.
0: En ja, in de dus trainer, goed verdedigd, maar afvallend eigenlijk niet te rommelig om er doorheen te komen.
1: Het was rommelig. Ja. We liepen niet goed. We zetten verkeerd druk. En in de rust heeft de trainer aangegeven hoe het anders moest. En de tweede helft was echt al een stuk beter dan de eerste helft. Ja, en als je dan nog 3 doelpunten maakt. Luc Dielhoff ook weer teruggekomen. Mm-hmm. Met een poeier knalde de 2-0 binnen, geloof ik. En Yusri scoorde zelf de 3-0 en de 4-0 was de mooiste goal. Jesper de Heij, overgekomen van Esto, een jonge, veelbelovende gozer. Met een mooie voetbeweging zette hij Fahim aan het werk aan de linkerkant. En Fahim met een piekfijne paas bereikte die Olaf van der Zanden. Die echt keihard de 0-4 tegen de touwen knalde. Ja, en dan is het natuurlijk heerlijk dat je die eerste wedstrijd van het seizoen zo overtuigend wint. En geen tegengoals en zelf 4 keer gescoord. Ja, dat is heerlijk.
0: Ja, dat klinkt wel heel erg goed. Dat klinkt wel heel erg goed. Een smetje is misschien, als ik het goed heb gezien op de Twitter-account, de blessure van de rechtsachter.
1: Ja,
0: Alex van Waardenberg.
1: Alex van Waardenberg. Die heeft een enkel blessure, de hele voorbereiding. Mm-hmm. En het lijkt erop dat hij dat hij enkel minder beschadigd is als gedacht. Dus dat wachten we even af. Maar het was natuurlijk jammer dat hij eraf moest. Want hij was gelijk een van de beste van het veld. Ja,
0: ja, nee, dat is zuur. Nou, laten we hopen dat het dan een blessure
1: zeker,
0: is. Die snel, dat hij snel weer de oude is. En gewoon weer langs de zijlijn zijn rusjes kan uitvoeren.
1: Zo is het. Zo
0: ja,
1: is het.
0: Ik ben benieuwd. Het is natuurlijk een start van het seizoen. Wat is er bij jullie aan ingaande en uitgaande spelers allemaal gebeurd? Je noemde er al een paar, maar kan je ons daarin meenemen?
1: Ja, nou, laten we het gewoon even... De Milan Hartelo en Bob van Merwijk, jongens van Jodenboys, die zijn lager gaan voetballen bij Jodenboys.
0: Mm-hmm.
1: Oscar Benson, die is keeper, die is vertrokken naar Sportclub Feyenoord. En even kijken, ja, dat is eigenlijk degene die weg zijn gegaan. En misschien dat ik nog iemand in de gauwigheid vergeet. Maar heel belangrijk dat Yusri El-Kandoussi is teruggekomen. Luc Dielhoff is teruggekomen van Sportlust. Zet Rietveld vandaag in de basis op 6. Die komt uit zijn eigen jeugd, uit JO23. Die is aangesloten bij de A-selectie. Jesper de Heij is erbij gekomen. Van Esto en Joël Gilaar. Een jongen met een verleden bij PSV en Feyenoord.
0: Mm-hmm.
1: Die is ook aangesloten bij de A-selectie. Ja.
0: Ja, nee, dus dat klinkt als...
1: Bart Meuleman, de keeper van FC Oudewater. Ja.
0: Kijk, nou, dat is een mooie impuls aan de selectie. En Yusri El-Kandoussi, ik las over, die heeft zelfs in het buitenland als prof is die actief geweest. Wat doet dat met de selectie als zo'n jongen erbij komt? Wat gebeurt er dan
1: gewoon
0: in de groep?
1: Dit is gewoon een verschilmaker. Je ziet aan alles. Yusri is topfit, hij heeft een heel sterk lijf. En hij is zo goed in een dribbel. Hij kreeg de bal in de tweede helft. Hij passeert drie man en schiet gewoon de bal feilloos binnen. Dat is weinig gegund op dit niveau, maar Jusri kan dat gewoon.
0: Ja, dat lijkt me wel heerlijk om zo iemand in je team te hebben die uit het niets eigenlijk met een actie dan een wedstrijd kan beslissen.
1: Absoluut. En ook de jongens die nu op de bank zitten, die kunnen ook het verschil nog maken. Dus we hebben echt een groep van 25 man die sterk is. Ja.
0: Ja, dat is mooi. En als je dan zo'n sterke groep hebt, wat wordt dan de doelstelling? Is dan natuurlijk de logische sportjournalistieke vraag die dan gesteld gaat worden.
1: Ja, de doelstelling die we hebben is promoveren. Eind mei willen we gewoon promoveren naar de derde divisie. Het zegt niet dat we dat gaan doen, maar dat is wel de doelstelling. Maar er zullen nog meer clubs. Ik denk niet dat er iemand aan het seizoen begint en die zegt, nou laten we dit jaar degraderen. Iedereen wil,
0: nee, uiteraard.
1: Wil voor het hoogste gaan. En wij willen gewoon echt voor die promotie gaan richting de derde divisie. Of we dat gaan halen, weet ik niet. Maar we gaan er wel ons stinkende best voor doen.
0: Ja, het is een mooi streven. En zeker, jullie zijn vorig jaar, hebben jullie eerste jaar gehad. In de middenmoot geëindigd.
1: Ja,
0: dus,
1: zeker.
0: Maar dat is toch een spectaculaire groei, zou ik dan zeggen.
1: Zeker. En weet je, vorig jaar begonnen we. Mm-hmm. Wonnen we pas onze derde wedstrijd. Toen verloren we de eerste met 3-0. De tweede speelden we gelijk. En toen die derde wedstrijd wonnen we pas. En het is heerlijk dat we nu die drie punten al binnen hebben. De eerste drie punten in de tas. En de volgende week thuis tegen Capelle, ja, dan gaan we er gewoon weer voor.
0: Ja, en kijken hoe het dan loopt. En hebben jullie ook doelstelling qua voetbalfilosofie? Met wat voor soort voetbal willen jullie?
1: Ja, Mark die zegt altijd, dat is onze trainer Mark Evers, mm-hmm. die zegt, het is ook mijn zaterdagmiddag, hè, dus ik wil genieten. Hè, al voordat de jongens het veld op gaan. We spelen heel aanvallend. Hè. We speelden vandaag met drie man achterop. En zo aanvallend mogelijk met lef onze tegenstanders verrassen. Dat is ons voetbal.
0: Ja, dus eigenlijk met mooie voetbal willen jullie de promotie gaan bewerkstelligen naar de derde klasse. En,
1: derde divisie.
0: Sorry, derde divisie uiteraard. Ja, derde klasse, dat is een stuk lager inderdaad. Ja,
1: zeker.
0: Ja, nee, dus dat klinkt. Het klinkt alsof er een hoop mooi voetbal aan gaat komen dit seizoen op Sportpark Oosterwij.
1: Zeker.
0: En laten we inderdaad hopen dat het met de blessures allemaal goed gaat. Dat was vorig jaar ook nog wel af en toe een beetje zoeken en improviseren.
1: Ja, zeker.
0: Maar ik kan me voorstellen, als iedereen fit blijft, dat het dan dat er heel veel moois kan ontstaan. En wij volgen dat graag vanuit Radio Gouwestad.
1: Nou, super, daar zijn we altijd erg blij mee.
0: Kijk, dat is goed om te horen.
1: En we hopen jullie volgende week weer te zien bij ons op het complex.
0: Ja, wie weet. De indeling gaat gemaakt worden, maar als het mogelijk is en als het in het schema past, dan komen we graag langs. Dat gaat helemaal goed komen.
1: Oké, nou, dat is hartstikke mooi. Oké.
0: Helemaal goed. Hartstikke bedankt dat je even tijd voor ons wilde maken. Succes komend seizoen en we spreken elkaar nog vaak. Groetjes.
1: Yo, dag.
0: Tot ziens.

0: Ja, dat was zaterdag van Bluff. De dag dat er op veel plekken in Nederland gevoetbald gaat worden. En de dag van sport op zaterdag natuurlijk. Ons mooie radioprogramma. Voordat het 5 uur is, gaan wij nog wat einduitslagen aan jullie mee doorgeven. Namelijk Nieuwekerk tegen Olympia is 1-2 geworden. DSO tegen FC Oudewater wisten we al 4-1. Slikkeveer tegen Donk 0-4. Benschop tegen Schoonhoven 2-0. Katwijk het tweede elftal tegen Roda 76 3-0. Vredenburg tegen FC Oesgeest 2-3. RVC tegen NSV 0-4. ONA tegen SVS, daar zaten we ook bij, 0-3. Dan hebben we nog VDS tegen C64, maar liefst 0-6 geworden. CFC Rijwijk LSVV werd 4-3. Dan hebben we ook nog Gouda tegen Alphen, dat werd 5-2. SJZ tegen Aarlanderveen, dat werd 5-1. En GSV tegen VVOR, aan het begin belden we al met Fari Margoum. Dat is 2-0 geworden, dus een mooie eerste overwinning voor de nieuw in leven ingeblazen club. In ieder geval het eerste elftal daarvan in Gouda tegenover de Jonenboys zitten zij in Oosterwijk. En dat brengt ons ook weer aan het einde van het derde uur van Sport op Zaterdag. Maar dat is geen reden om te stoppen met luisteren, want het vierde uur, ik zal niet zeggen het mooiste uur, ze zijn allemaal even mooi, maar onderschat dit zeker niet. We hebben namelijk een interview met Finn Hille, begeleider van Loie van Eck, die vandaag met een blinddoek op de Elfstedentocht loopt om geld in te zamelen voor onderzoek naar blindheid en oogziekte. En we hebben hier in de studio te gast Barend Onderweer van RFC Gouda, die gaat vertellen over het rugby. En we doen het programma van volgende week. Maar voor nu ga ik afsluiten. Mijn naam is Elio Griffioen. Tegenover mij zit Remco Blonje, die jullie straks horen. Dus blijf aan die radio gekluisterd. Tot zometeen.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

0: Schut met het NOS-journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Dit is Sport op zaterdag.

Een hele goede middag en welkom bij dit vierde en laatste uur van Sport op Zaterdag op Midland FM, BR6 en Gouwe Stad Radio. En ook live via de webstream te volgen op gouwestad.nl. We hebben daar nu een hele leuke nieuwe functie, namelijk dat je live mee kan kijken als je naar de juiste stream gaat met de uitslagen. Daar kan je dus de belangrijkste uitslagen van vandaag vinden. Inmiddels zijn alle wedstrijden afgelopen die wij volgen. Vanaf nu kan je dus ook elke week, als je naar Sport op Zaterdag luistert en de livestream aanzet, kan je actueel meekijken met de standen. Dat is een nieuwe innovatie die we als Sport op Zaterdag hebben doorgevoerd tegenwoordig. Dit vierde en laatste uur hebben we een leuk programma voor jullie. We hebben twee interviews. Straks hebben we eerst, gaan we contact zoeken met Loie van Eck. Die loopt op dit moment geblinddoekt de Elfstedentocht om geld in te zamelen. Daar interviewen we hem over. En daarna nog een interview met Barend Onderweer van de rugbyclub RFC Gouda. Daarnaast hebben we uiteraard nog even alle uitslagen van vandaag voor de mensen die het net gemist hebben. En we hebben het programma van volgende week. Kortom, nog een rijkelijk gevuld programma hier bij Sport op Zaterdag. En tussen al die inhoud door hebben we ook nog allemaal hartstikke leuke muziek. Zoals deze van het nieuwe album van Phoebe Bridgers. Heet Lost Weekend en het liedje heet Lost Boys.

0: Phoebe Bridgers met Lost Boys bij Sport op Zaterdag. Aan de telefoon hebben we Finn Hille. Finn Hille die is begeleider van een groep mensen die op dit moment de Elfstedentocht aan het lopen is. Terwijl ze geblinddoekt zijn om zo geld in te zamelen voor onderzoek naar blindheid en erfelijke oogziekten. En om aandacht te vragen voor leven met een visuele beperking. Onder hen Loie van Eck, Gouwenaar, die dus ook daaraan meeloopt. Finn, een hele goede middag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, hoe gaat het daar? Hoe verloopt de tocht?
1: Tot nu toe gaat het super. Ze hebben er al een dikke 1/3 van de tocht op zitten. Mentaal en fysiek helemaal super. Loie geeft aan dat het allemaal top gaat, geen pijntjes. Ik heb zelf ook 30 kilometer met hem meegelopen. En de laatste kilometers heeft hij me er doorheen gepraat in plaats van andersom. Dus ik denk dat dat genoeg zegt over hoe dat hij in de wedstrijd zit.
0: Kijk, dat is goed om te horen. En jij zit nu in de camper bij te komen, terwijl Loie hard aan het doorlopen is volgens mij. Klopt dat?
1: Klopt inderdaad, ja. Ja.
0: Hey, zou je ons even kunnen vertellen, hoe is dit alles tot stand gekomen, dit idee?
1: Loie die is sowieso wat van de uitdagingen, van de lange afstanden lopen. En hij heeft daar ook dan Björn ontmoet. En Loie heeft zelf een visuele beperking. En Björn heeft een dochter die blind is. En eigenlijk zijn ze samen begonnen om tegen blindheid te gaan. En zo willen ze geld inzamelen voor onderzoek tegen blindheid. Om eigenlijk de nieuwe generatie het meer kans te geven om daarmee te leven.
0: Ja, en hoe ben jij hier zelf bij betrokken geraakt?
1: Ja, ik heb met Loie lang zomerkampen samen begeleid. En daar is eigenlijk een hele goede vriendschap uit ontstaan. Ik heb zelf de opleiding geneeskunde gedaan. En hij had voor het evenement ook iemand nodig die een beetje medisch advies aan hem kon geven. Dus vandaar dat hij mij heeft gevraagd om zowel mee te lopen als ook als adviesgevend persoon mee te gaan.
0: Nou, mooi en goed dat je dat jij er ook voor inzet. Hey, jullie website heet Oog voor Maya. Wie is Maya?
1: Dat is de dochter van Björn.
0: Ah, kijk. En die is dus op die manier gestart om geld in te zamelen. Ja, blindheid is misschien iets wat mensen niet heel vaak bij stilstaan. Maar dat kan natuurlijk heel vaak mensen een hele grote invloed op hun leven hebben. Maar ja, ik vroeg mijzelf af, wat moeten we er dan nog over weten? Waarom is het zo belangrijk dat er meer onderzoek komt naar blindheid en erfelijke oogziekten?
1: Hoe dat Loie het zelf altijd zegt, Loie ziet zelf 6% nog. En

0: wat eigenlijk wil zeggen dat hij vooral een beetje de silhouetten ziet en zo.
1: Ja.
0: En hij wil gewoon heel graag dat als er nog meer onderzoek is om te kijken of dat we dingen kunnen voorkomen of beter kunnen behandelen.
1: Ja.
0: Dat mensen die dat al een visuele beperking hebben, dat we die meer zicht terug kunnen geven. En op die manier ook een betere levenskwaliteit kunnen geven.
2: Ja, want wat is er in de jaren afgelopen, ik zeg dit even als leek, is er nou wel veel bereikt door onderzoek naar oogziekte vergeleken met pak een beet 50 jaar geleden?
0: Dat durf ik zelf ook niet echt een uitspraak over te doen. Maar op medisch gebied is volgens mij op heel veel vlakken zijn er inderdaad de afgelopen decennia heel veel innovaties geweest. En zo ook op het gebied van oogziekte.
2: Ja, en dus als mensen, even om het om het in die zin de cirkel rond te maken. Als mensen nou helpen met geld inzamelen, zoals door te doneren aan jullie actie, kunnen dus nog meer innovaties komen en kunnen mensen nog langer erfelijke oogziekten tegengaan en zorgen dat ze mensen langer kunnen zien. Klopt dat een beetje?
0: 100%, ja, echt waar. En voor ons geldt, iedere cent helpt. Dus voel je vrij om inderdaad te doneren op oogvoormaya.nl. Wij zijn echt blij met ieder klein beetje.
2: Ja, dat is mooi. De oproep is bij deze gedaan voor onze luisteraars bij BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio. En wat zijn eigenlijk de grootste misverstanden die mensen over blindheid hebben?
0: Daar stel je een hele goede vraag. Ik denk wat dat veel mensen toch niet helemaal juist zien is dat dat je echt nog heel veel kan met een visuele beperking. Op het moment dat je zicht wegvalt, gaan de andere zintuigen nemen het een beetje over. Louis die hoort dingen wat ik nog niet eens geregistreerd heb. Dan zijn we bijvoorbeeld aan het lopen en dan zegt hij, oh ja, links lopen twee voetgangers. Geen idee, maar hij hoort het al van een afstandje. Dus er zijn echt heel veel mogelijkheden om ook met verminderd zicht echt gewoon goed te kunnen leven.
2: Ja, bijzonder om te horen. Even terug naar de uitdaging. Hoe laat zijn jullie vandaag begonnen? En jullie lopen vandaag en morgen, toch?
0: Ja, klopt. Dus vanochtend om 7:00 is het startschot gegeven bij de Elfstedenhal in Leeuwarden. En dan volgens de planning is de bedoeling dat we ongeveer morgen rond 2:45 weer terugkomen bij de Elfstedenhal. En zoals het er nu naar uitziet lopen we zelfs een beetje voor op schema.
2: Kijk, dat is wel heel bijzonder bij zo'n soort uitdaging. Hey, Finn, hartstikke fijn dat we je even konden spreken. Wensen zowel Björn als Louis natuurlijk heel veel succes van het hele team van Sport op Zaterdag en van alle luisteraars natuurlijk. Kan je nog één keer de website herhalen waar mensen meer informatie over deze uitdaging kunnen vinden en geld kunnen doneren om blindheid en erfelijke oogziekte tegen te gaan?
0: Yes, dat is oogvoormaya.nl.
2: Ja, en dat is Maya met een J volgens mij,
0: met
2: toch?
0: Met een J, klopt.
2: Kijk, dat kan iedereen het heel goed vinden. Finn, hartstikke bedankt en heel veel succes daar nog.
0: Yes, dankjewel. Fijne dag nog.
2: Hetzelfde.
0: Doei.

0: Alex Warren met Fever Dream bij Sport op Zaterdag. En inmiddels hebben we bezoek in de studio, want tegenover mij zit Barend Onweer van RFC Gouda, de rugbyclub hier. De Goudse rugbyclub degradeerde vorig seizoen op het nippertje van de eerste naar de tweede klasse. Maar toen lazen we gisteren opeens het nieuws dat jullie toch weer in de eerste klasse mogen uitkomen. Dus eigenlijk een hele simpele eerste vraag. Wat is er gebeurd?
1: We zijn inderdaad op het nippertje gedegradeerd. En wat er dan gebeurt is dat er een andere club waar wij toen van verloren hebben in principe zou promoveren. En die hebben daar kennelijk van afgezien. Dus hebben de keuze gemaakt. Ik heb ze daar verder niet over gesproken. Maar ja, soms kan het zijn dat je voelt, wij gaan het veel te zwaar krijgen in die hogere klasse. En dat doen we liever niet. Dat zal de afweging geweest zijn.
0: Ja, want het is natuurlijk, eerste klasse is best wel een tikkie zwaarder dan de tweede.
1: Ja.
0: Zo hebben jullie natuurlijk ook gemerkt vorig seizoen. Kan je ons even meenemen in hoe het vorige seizoen verliep?
1: Ja, om een klein beetje context te geven. We zijn, die groep is twee keer achter elkaar gepromoveerd. Dus binnen ruim jaar stonden ze van de derde klasse. Wat echt breedte sport, gezelligheidsrugby is. Wordt nog steeds hard gewerkt, maar naar de tweede klasse en daar direct weer gepromoveerd. Dus dan is het gat enorm groot qua niveau. En het idee was wel dat we dat aan zouden kunnen. Maar de groep is ontzettend jong. De meeste spelers rond de 20. En dan merk je in zo'n zware klasse als de eerste klasse, waar ontzettend veel ervaring rondloopt, dat je het soms niet kunt bolwerken. En zo zijn we op het nippertje gedegradeerd. Maar iedereen had wel het gevoel, wij horen hier thuis. Dit zou kunnen met een beetje geluk. Dus iedereen was heel teleurgesteld toen we alsnog degradeerden. En daarom hebben we ook de mogelijkheid om terug te keren in de eerste klasse. Met beide handen aangegrepen.
0: Ja, want jullie hebben er niet even over nagedacht om toch naar de tweede.
1: We hebben er. Het is besproken natuurlijk. We wisten op een gegeven moment dat de vraag zou kunnen komen. Want het hing in de lucht. En we hebben daar vrij kort over overlegd en gezegd, ja, vorig jaar was zo duidelijk de insteek. We willen handhaven. Dus die keuze was vrij snel gemaakt.
0: En jullie hadden volgens mij ook wel een paar vervelende blessures vorig jaar die natuurlijk niet hielpen. Hoe staat het daar nu mee?
1: De meeste van die jongens zijn nu hersteld. Het is soms ook gewoon een beetje pech wat je dan inderdaad kunt hebben. Ik denk dat blessures een kleine rol speelden. Wat ook gebeurt is dat er nu een aantal jongens met meer ervaring terugkomen. Onder andere omdat ze bijvoorbeeld op reis zijn geweest en nu weer terugkomen. Of door het niveau van de groep het toch weer aantrekkelijk vinden om terug te komen bij dat team. Dus we starten denk ik met een net even sterkere selectie nog dan vorig jaar. Dus dat geeft hoop.
0: Ja, en gaan jullie nog specifieke stappen ondernemen om te zorgen dat het nu niet op een nippertje aankomt? Dat jullie stabiel kunnen handhaven?
1: Organisatorisch eigenlijk niet anders dan vorig jaar. Ik bedoel, ja, wat kun je doen? We kopen geen spelers als het ware van buiten. Dat is, ik bedoel, Gouda werkt wel echt met, in die zin is het een amateurclub. Zoals de meeste clubs. Maar in de eerste klasse hang je wel tegen dat semi profniveau aan. Rugby is natuurlijk niet echt een grote professionele sport in Nederland. Maar nee, dus eigenlijk dezelfde aanpak. Maar het idee is, omdat die groep zo jong is, was er vooral ervaring nodig. En die hebben ze voor een deel nu opgedaan. Ja. En we hopen dat dat nu beter gaat.
0: Ja, en hebben jullie ook nog nieuwe instroom vanuit bijvoorbeeld de jeugd of vanuit andere clubs?
1: Klein beetje uit de jeugd, klein beetje uit andere clubs. Ook een beetje in de loop van afgelopen seizoen al. Het grootste deel is de groep die we vorig jaar hadden aangevuld met één of twee mensen. Want er kwam dit jaar niet zoveel uit de jeugd door.
0: En de komende jaren, hoe ziet de instroom van de jeugd er dan uit?
1: Op papier hebben we nu teams in elke jeugdgroep. Dus dat zou kunnen betekenen dat er een structurele doorstroom is. Maar de realiteit is dat bij elke teamsport, zo rond de leeftijd, dat ze gaan studeren, Dat wel, dat is altijd een lastige leeftijd om spelers vast te houden.
0: Ja, ja, zeker in Gouda natuurlijk. Je ziet dat mensen toch een beetje uitvliegen.
1: Ook nog, ja. Maar dus de groep die nu de drijvende kracht is in dit kampioensteam, als het ware, die zijn dus wel in grote getalen gebleven. En dan merk je dat dat ook een bindende werking heeft.
0: Ja, en het lijkt wellicht dat dit wel heel kort natuurlijk op het nieuwe seizoen zit. Hè. We hebben net bijvoorbeeld al de eerste wedstrijd van Jodan Boys gehad. Die zijn al begonnen met de competitie. Wanneer begint jullie competitie?
1: 12 september. En dat is ook even spannend, of nou ja, spannend. Maar de tweede klasse speelt op zondag en de eerste op zaterdag. Dus alle jongens moeten hun bijbaantjes even...
0: Ja, en iedereen heeft de agenda al helemaal volgepland.
1: Ja, dus dat is dat is niet ideaal dat je dat 2 weken van tevoren weet. Maar volgens mij gaan we dat gewoon doen.
0: Ja, want weten jullie al hoe bijvoorbeeld het speelschema er straks uitziet? Wanneer is jullie eerst tegen wie moeten jullie als eerste?
1: Uit mijn hoofd tegen de Utrechtse studenten, USRS.
0: Oké, dat is wel lekker in de buurt.
1: Maar... Dat is voor rugbybegrippen heel dichtbij inderdaad.
0: Ja, en nog even 2 weken de tijd om heel goed in te lezen in wie je allemaal tegenkomt dit seizoen.
1: Ja, nou ja, we hebben de competitie is bekend, zeg maar. Dus dat,
0: Moeten jullie ook weer helemaal naar Duitsland?
1: Nee, want die zijn dus gedegradeerd afgelopen seizoen. Dus dat scheelt. Nee, Heerenveen en Aken, die zijn gedegradeerd. Oh. Dus dat scheelt 2 verre busreizen.
0: Ja. Want wat neem de luisteraar die niet heel erg bekend is met die competitie mee? Wat zijn zoal de teams die je tegenkomt in de eerste klasse?
1: Zo even uit mijn hoofd. Utrecht, URC. USRS, dat zijn dan de Utrechtse studenten. Maar ja, vooral Amstelveen. Purmerend zit daar ook nog bij. Nijmegen. Dus ja, het is een beetje de subtop van Nederland. Eindhoven. Breda nu.
0: Ja, je zegt net natuurlijk van goh, het is voor die spelers lastig. Maar wij van Sport op Zaterdag hebben natuurlijk in ons rooster ook geen rekening gehouden met dat jullie weer op zaterdag komen te spelen. Maar ik neem aan dat wij wel ons best gaan doen om hier en daar een verslaggever langs de lijn te kunnen zetten.
1: Dat zou natuurlijk leuk
0: Want,
1: zijn.
0: Want die wedstrijd tegen de Utrechtse studenten op 12 september, die is in Gouda?
1: Of nee, die is uit.
0: En wanneer is jullie eerste thuiswedstrijd?
1: Goeie vraag. Uit mijn hoofd... Dat zou ik echt even naar moeten kijken.
0: Ja. Nou, dan zullen we het hier ook in de gaten houden. Want dan kunnen luisteraars van dit programma uiteraard, terwijl ze op hun koptelefoon naar de radio luisteren, wellicht ook langs de lijn komen te staan. Barend, in ieder geval heel erg bedankt dat je hier even langs kon komen en dit kon toelichten.
1: Heel graag gedaan.
0: Heel veel succes gewenst. Je zei zelf, je speelt zelf niet in het eerste. Maar aan de jongens, aan de trainer, heel veel succes. Wij van Sport op Zaterdag zullen uiteraard op de voet volgen hoe het gaat. En laten we hopen dat het niet weer zo spannend hoeft te worden aan het einde van het seizoen.
1: Daar gaan we heel hard ons best voor doen.
0: Hartstikke fijn. Hey, dankjewel. Wij gaan weer even naar muziek. We hebben Sigrid klaarstaan met Hush Baby, Hurry Slowly.

Dat waren Shakira en Burna Boy met hun nummer dat ze maakten voor het WK voetbal. Het lijkt alweer zo lang geleden, maar dat was natuurlijk in de zomer, terwijl wij met zomerstop waren. Het nummer heette Die Die en daarvoor had je Sigrid met Hush Baby, Hurry Slowly. Hier bij Sport op zaterdag, waar we de klok van 17:30 gepasseerd zijn. We hebben straks nog het voetbalprogramma van volgende week, maar eerst gaan we nog even kijken naar de uitslagen van het voetbal van vandaag. En dan gaan we eerst naar de vierde divisie B, want daar is de competitie natuurlijk al begonnen. Scheveningen tegen Kwik werd 1-1. Xerxes DZB tegen HVV werd 0-0. Capelle tegen ASWH werd 1-0. Spijkenisse tegen Heerjansdam werd 2-3. Valken 68 tegen Jodan Boys, je hoort het ook al in het interview met Maarten Westerduin vorig uur, werd 0-4. Mooie overwinning voor de Jodan Boys. SC Feyenoord tegen FC Schravenzande werd 1-1. RKVV tegen Smitshoek werd 0-5. En nog één wedstrijd in deze speelronde moet gespeeld worden. Die vindt morgen plaats om 14:00 PM. En dat is HBS tegen Westlandia. En dan hebben we nog een paar bekeruitslagen. We hebben Nieuwekerk tegen Olympia. Dat werd 1-1. DSO tegen FC Oudewater. We hadden live verslag van Wim Hendricks hier op de radio. Dat werd 4-1. Slikkerveer tegen Donk werd 0-4. Benschop tegen Schoonhoven 2-0. Katwijk 2 tegen Roda 76 3-0. Vredenburg tegen FC Oegstgeest 2-3. FC 33 tegen NSV 46. We hadden live verslag hier op de radio van André van Echtom. Dat werd 0-4. Ook van Ona tegen SVS hadden we live verslag. Dat was Gerrit Schinkel langs de lijn. Dat werd 0-3 voor SVS. WDS tegen CVO 60 is 0-6 geworden. Helaas voor WDS. CVC Reewijk tegen LSVV 70 werd 4-3. Gouda tegen Alphen, we waren erbij met verslag van Onno Hungerink, werd 5-2. SJZ tegen Aarlanderveen werd 5-1. En dan hebben we ook nog de uitslag van GSV tegen VVOR. In het helemaal het begin van deze uitzending om 2:00 hadden we een interview met Fadi Margoum. Toen stond 1-0. Einduitslag is geworden 2-0. Mooie eerste overwinning voor deze club die nu weer uitkomt in de competitie voetbal. Gaan we even naar onze dagartiest van vandaag. De vierde en laatste keer dat we hem vandaag horen. Billy Ocean. Ja, je hoort het al. When the going gets tough.

Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. En daarvoor de weekartiest Billy Ocean met When the Going Gets Tough. Dan heb ik nog een paar uitslagen weten te verzamelen van het bekervoetbal. Dat zijn Dokkels tegen ODB is 2-0 geworden. Kamerik tegen MMO is 0-2 geworden. PKC 85 tegen steeds hoger 5-5. Klinkt als een bijzondere wedstrijd. Moerkapelle tegen Haastrecht 1-4. Florian tegen BSC 68 1-1. En Moordrecht tegen Zwammerdam 2-0. Dat waren de wedstrijden van vandaag. Maar volgende week gaat het bekervoetbal en het vierde divisie B-competitievoetbal natuurlijk gewoon weer door. En dan beginnen we bij de vierde divisie B. Radioprogramma. We beginnen bij de vierde divisie B. Daar speelt het grootste deel van de wedstrijden om 2:30. Zoals Smitshoek tegen SC Feyenoord. FC Schravenzande tegen HBS. HVV tegen Valken 68. En Heerjansdam tegen Xerxes DZB. Om 3:00 speelt Joden Boys thuis tegen Capelle. ASWH tegen RKAVV. En om 3:30 Westlandia tegen Scheveningen. En als laatste pas om 6:00. Dan vraag ik me altijd af, gaan jullie dan heel vroeg of heel laat avond eten? Kwik tegen Spijkenisse. En dan hebben we uiteraard nog een hele hoop wedstrijden in het bekervoetbal. Dan beginnen we bij FC Oudewater tegen Nieuwekerk. Die spelen om 2:30. Om 4:15 speelt Olympia tegen DSO. Om 2:30 speelt Esto tegen Dokkels. Om 3:15 ODB tegen Quick Boys 2. 2:30 Donk tegen Benschop. 3:00 Schoonhoven tegen Slikkerveer. De volgende wedstrijden allemaal om 2:30. Roda 76 tegen Vredenburg. FC Oegstgeest tegen Katwijk 2. NSV 46 tegen Kamerik. MMO tegen RVC 33. SVS tegen PKC 85. En steeds hoger tegen ONA. Om 2:00 speelt Haastrecht tegen WDS. Om 2:30 CWO 60 tegen Moerkapelle. LSVV 70 tegen CVC Reewijk. En THVV tegen Duindorp SV. Dan hebben we ook nog om 2:30 Alphen tegen Floriant. Aarlanderveen tegen Rodenburg. Rijnstreek tegen SJZ. En VVOR tegen Moordrecht. Dan slaat ze die zaterdag om 2:30 Zwammerdam tegen GSV. Dan hebben we nog één wedstrijd. Die wordt niet volgende week zaterdag 5 september gespeeld. Maar al veel eerder, namelijk op dinsdag 1 september om 8:00 avond. Dat is BSC 68 tegen Gouda. En daarnaast is er ook nog een hele speciale wedstrijd op zaterdagavond. Maar daarover straks meer na de Neighborhood met Sweater Weather.

The Neighborhood met Sweater Weather. Ja, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen. Maar ik beloofde net nog wat over een hele speciale uitzending. En dat is ook wedstrijd. En dat heeft ook met een hele speciale uitzending te maken. Volgende week gaat Sport op Zaterdag namelijk langer door. Jawel, we hebben niet alleen ons reguliere programma overdag. Maar ook nog een avondprogramma. En dat is niet voor niks. Dat is namelijk vanwege het 120-jarig bestaan van SV Gouda. En dat wordt groots gevierd. Er wordt namelijk volgende week, dat is 5 september, wordt om 7 uur 's avonds de wedstrijd gespeeld tussen de Feyenoord Legends en SV Gouda. Ja, ze nemen het om 7 uur tegen elkaar op. Er is ook een knallend optreden, hoor ik, van Wolter Kroes. Dus een hele bijzondere avond wordt dat. En wij zijn daar als Sport op Zaterdag bij. Dus luister niet alleen naar onze uitzending overdag volgende week, maar ook 's avonds. Want dat belooft een hele bijzondere dag te worden. 5 september is dat. Dat is volgende week zaterdag. Zijn we bijna doorheen. We hebben nog een lekker lang liedje voor jullie. En dan sluit zo de boel af. Harold Melvin en de Blue Notes en Tandy Pendergrass. Don't leave me this way.

lekkere soul om het programma af te sluiten. Don't Leave Me This Way van Harold Melvin en de Blue Notes. Hier bij Sport op Zaterdag op BR6, Midland FM en Gouwestad Radio. En dus ook, de hele uitzending was live te volgen via de webstream op gouwestad.nl. We zijn dus weer aan het einde gekomen van dit programma van Sport op Zaterdag voor vandaag. Zaterdag 29 augustus 2026. Vooral veel bekervoetbal, maar natuurlijk ook voetbal uit de vierde divisie. Een hoop interviews met Fari Margoum van GSV. Met Maarten Westerduin van Jodan Boys. Met Finn Hille, die de geblinddoekte Elfstedentocht begeleidt. En met Barend Onderweer van RFC Gouda. Redactionele medewerking was dit uur, deze hele uitzending, niet alleen dit uur, deze vier uur in handen van Paul Reijersdam, Ton Bos, Gerrit Schinkel en André van Echtom. Live verslag hadden we van de wedstrijd DSO tegen FC Oudewater door Wim Hendricks. RVC 33 tegen NSV 46 van André van Echtom. ONA tegen SVS van Gerrit Schinkel en Gouda tegen Alphen van Onno Hungerink. Presentatie, techniek en muziek waren de afgelopen vier uur in handen van Elian Griffioen en mijzelf Remco Blonje. Dit was het team van Sport op Zaterdag. Allemaal hartstikke bedankt voor het luisteren. We zijn er volgende week dus weer met een extra lange uitzending voor het 120-jarig bestaan van SV Gouda. Dus luister vooral mee. Ik wens iedereen nog een heel fijn weekend en tot volgende week.

Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Het nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
1: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
2: Erwin Holthuizen.
3: Wanneer houdt het op, Erwin?
4: En hoe vindt u dit? Een fijne, gouden, ouwe... Gouwe ouwe.
1: Het zomer op je radio.
5: Weekendlift Classic. Yes, sir, play.

Het is 1981. De strijd in de Nederlandse ether is in volle gang. Piratenzenders schieten overal in het binnenland als paddenstoelen uit de grond. De radiocontroledienst had er de handen vol aan. Zodra een illegale zender uit de lucht werd gehaald, startte een dorp verderop en weer een nieuwe piratenzender. En op zo'n piratenzender kon je misschien ook wel luisteren naar de muziek van Odyssey met Going Back to My Roots. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 29 augustus 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oude Water. Met vanmiddag tot en met 2 uur weer het allerlekkerste op je radio. De hits uit de 70s, 80s, 90s en ook een aantal nieuwe plaatjes. En natuurlijk ook heel veel vaste rubriekjes. Onder andere het weekendweerbericht, de rubriek Kopje Thee met de DJ. En in die rubriek gaan we terug naar 1964 en genieten we van de melancholische kant van de laatste zonnestralen.

Je hebt de stemmen natuurlijk herkend. De stemmetjes van de Bee Gees in 1966 met The Spicks and the Spikes. Het was hun eerste grote single. En dat betekent ook meteen hun internationale doorbraak. En een leuk detail. Tijdens de opnamesessie in Australië was er geen bladmuziek aanwezig. Dus Barry Gibb die zong gewoon alle melodieën voor aan de trompetist. En die speelde ze direct helemaal na. Nou, Nicoletti heeft een hele grote zak vol met broodjes gehaald. Dus dat is natuurlijk het signaal dat we gaan lekker gaan lunchen. Ik zou zeggen,

0: Nou, we kunnen los, dames en heren. Eet smakelijk als je net bent gestart met de lunch. We hebben natuurlijk ook vandaag weer een speciale gast.
1: Want zij zijn groot en ik is klein en dat is niet
0: heerlijk. Nee, dat is inderdaad Calimero van lang geleden. Ik zei het al, tijd voor wat nieuwe plaatjes en dit is toch wel een unieke combinatie. Carol G had 2 jaar geleden een hele grote hit in Nederland. En dit jaar heeft ze de hand ineengeslagen met niemand minder dan Bruno Mars. En ik moet zeggen, ze zijn er beide stil van.

Wat een mooie combinatie. Carol G en Bruno Mars en Still. Het is bijzonder, want Carol G die zingt normaal gesproken altijd in het Spaans. En dit is dus de eerste keer dat ze in het Engels zingt. En ze zegt zelf, mijn Engels is niet op en top. Maar goed, goed blijven oefenen. En voor de fans van Carol G, zaterdag 10 juli 2027 geeft ze een concert in de Amsterdam Arena. Zaterdagmiddag zet je radio maar een beetje harder. Standje burenruzie mag hoor. Ik ben nog een beetje in de vakantiemodus, misschien jij ook. Veel mensen moeten maanden beginnen, ik zou zeggen, sterkte. We gaan terug naar de 80's met muziek van Johnny Has Jazz.

0: is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten, maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.
6: Gouwe Stad is jarig en daarom pakken we flink uit.
7: Je kunt onze radioprogramma's nu ook ontvangen via DAB+.
6: DAB+ is de digitale opvolger van FM.
7: Luister Gouwe Stad Radio.

0: Ja, leuke muziek. Dat is voor een hoop mensen toch wel een beetje jeugdsentiment. Want dit was namelijk The Partridge Family. 1970 en The Partridge Family, dat was destijds een televisieserie. En ja, daar moest natuurlijk ook muziek bij worden gemaakt. En dat was dit liedje. En de hoofdrolspeler, David Cassidy, die zong voor het eerst. En die werd door dit nummer gewoon wereldberoemd. En het werd ook een tieneridool. Dat vond hij helemaal niet erg hoor. Daarvoor muziek van Johnny Hayes Jazz met Shattered Dreams. Keurige de jaren 80 verzameling met de bekende synthesizers natuurlijk. Hè? Je luistert naar Weekend Lift. Met om 2 uur op deze radiozender weer het programma Sport op Zaterdag. Die beginnen ook weer. En de collega's die komen zo dadelijk binnen. Het is ook het weekend dat een hoop mensen weer de koffers gaan uitpakken. En die moeten maandag weer gaan werken. Dus die treffen weer voorbereidingen. Afgelopen week was natuurlijk ook de week voor heel veel kinderen van de vakantiespelen. En ze hebben toch nog wel goed weer gehad. En eventjes een woord van dank aan al die mensen, aan sponsoren en vrijwilligers van de vakantiespelen. En ik heb het even aan onze minister-president gevraagd. Ik zei, joh, kun jij die mensen eventjes op een gepaste wijze bedanken? Nou, dat gaat hij nu eventjes doen, hoor.
1: Dit was niet zomaar goed. Dit was simpelweg weergaloos.
0: Nou, dat vind ik ook. Dus hulde aan alle vrijwilligers en natuurlijk ook die kinderen die hebben meegedaan. Want ja, zonder kinderen natuurlijk ook geen vakantiespelen. Zo dadelijk om 1:30 het enige echte weekend weerbericht. We gaan natuurlijk ook nog naar de kermis. Maar eerst even gaan we luisteren naar de man die al naast me zit. Niemand minder dan Bart van Leeuwen met een hele nieuwe verse aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
3: Het is midden in de nacht. Ineens schrik ik wakker. Ik realiseer me dat ik zojuist gedroomd heb en merk dat mijn hart nog steeds door mijn keel giert van opwinding. Mijn hoofd bonkt nog even na en daardoor komt zelfs het zachtste geluid keihard bij me binnen. Ik droomde namelijk dat ik kon vliegen. Tegen een helder blauwe lucht spreidde ik mijn vleugels uit en vloog over de stad waar ik woon. Beneden mij zag ik de toppen van de bomen onder me wegschieten. Ik zag de auto's en de metro's rijden. Maar vanaf de hoogte waar ik vloog, leek het net speelgoed. Nu ik terugdenk aan die enerverende droom, breekt het koude zweet me opnieuw uit. Ik stap uit bed en zet het raam van mijn slaapkamer open. Ondertussen moet ik weer denken aan alle dingen die jij tegen me gezegd hebt. Ik sluit mijn ogen even en onmiddellijk zie ik mezelf weer vliegen. Ik zweef hoog boven de daken en de brede boulevards van deze stad. Ach, wat zou ik graag willen dat ik kon vliegen. Dan zou ik jou vanuit de lucht ongemerkt de hele dag in de gaten kunnen houden. Ik zou je stiekem volgen waar je ook heen zou gaan. En misschien zou ik er dan eindelijk achterkomen wie jij nou eigenlijk werkelijk bent.

Dankjewel Bart van Leeuwen voor de plaat en zijn verhaal muziek uit 1999 van Roxette en Wish I Could Fly. Ja, als ik zeg Kali, dan roept iedereen natuurlijk Django Wagner. En ja, Django die gooit het eventjes op een hele andere boeg. En ik moet zeggen, dat klinkt niet onaangenaam. Zijn stem in combinatie met de zwoele Caribische klanken van de bachata, dat is een populaire dans uit de Dominicaanse Republiek, dat geeft

Een bijzondere opvallende single van Django Wagner met Bachata Ballando. We zijn er niet van gewend, maar het klinkt wel ontzettend lekker. En ik denk dat de Nederlandse dansscholen ook blij mee zijn. Hè? Ja, over naar het weekend weerbericht. Het blijft de komende dagen wisselvallig weer met soms zon en ook met veel regen. De kans op zon is 30% groot. De kans op neerslag is maar liefst 85%. Minimale temperaturen van 15 graden en maximaal wordt het toch nog zo'n 22 graden. Er is wind en die komt uit het zuidwesten, windkracht 4.

0: Hier wordt een mens nou blij van, hè, op een zaterdagmiddag.
1: Soul Power Smile.

0: Geen idee wat ze zingt, maar het zal best wel spannend zijn. Muziek uit inderdaad 1982 volgens mij. Ja, inderdaad. Jo Lemaire en Floes. En Je suis Ventudie. De zangeres komt gewoon uit België. En dit zijn nou plaatjes die je bijna nooit meer hoort op andere radiozenders. Maar natuurlijk wel zo op zaterdagmiddag tussen 1 en 2. En natuurlijk in het kader van de Soul Show Classic muziek van Patty Austin. It's Gonna Be Special uit 1983. En dit meesterwerk werd natuurlijk geproduceerd door de man himself, Quincy Jones. Die ook verantwoordelijk is voor de meeste muziek van niemand minder dan Michael Jackson, ja. Mocht je net hebben ingeschakeld, het programma heet Weekend Lift. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 te beluisteren. Via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. En vanavond tussen 6 en 7 in de herhaling via Gouwestad Radio. En zondagmiddag tussen 1 en 2 in de herhaling via BR6. En zondagmiddag tussen 5 en 6 in de herhaling via Midland FM. Zo dadelijk om 1:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ. Maar ik heb eerst even zitten zoeken. Ik heb hier een hele bak vol met muntjes. En dat zijn onder andere muntjes voor de botsauto's. Dus ga je mee naar de kermis?
1: Attention!

0: Een soort familiefeestje, maar dan op de radio. Dave D, Dozy, Bikkie, Mick en Tits. En Don Juan.
1: Hey, buurmannetje. Bakkie.
0: Lekker.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 14:15 geweest. Je kunt er de klok op gelijk zetten. De hoogste tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. De laatste warme zonnestralen glijden langzaam door je vingers. Je kijkt omhoog, maar de lucht kleurt al onherroepelijk grijs. Een kille herfstwind neemt herinneringen aan die mooie lome dagen met zich mee. Het goud verandert in as. Je voelt het diep van binnen. Het is nu echt voorbij. We gaan naar 1964. Dusty Springfield. Summer is over.
2: Het is zwoel, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek. Poppy T, DJ.

1964 natuurlijk Dusty Springfield en The Summer Is Over. En voor heel veel mensen drijven de herinneringen nu boven van de jaren 70, namelijk van het zeezender tijdperk Radio Veronica. Want Radio Veronica die gebruikte de intro van dit liedje voor een jingle. Daar gaan we even naar luisteren hoor.

werd destijds ingezongen door natuurlijk, hoe kan het ook anders, Patricia Pai. Leuke herinneringen zo op zaterdagmiddag. En ik hoor ook dat de mensen van het programma Sport op Zaterdag binnendruppelen. Goedemiddag en dat programma begint zo dadelijk om 2:00. Informatie over de sport en natuurlijk ook heel veel lekkere muziek zoals je bent gewend van ze. En over lekkere muziek gesproken. Todo, stap.

0: Muziek uit 1986, de mannen van Toto. De tekst beschrijft het gevoel van een jongen die, ondanks dat zijn vriendin hem heeft verlaten, simpelweg niet kan stoppen met van haar te blijven houden. En de opvallende achtergrond, die wordt verzorgd door niemand minder dan John Anderson, weet je wel, de leadzanger van de rockband.
1: Yes!
0: Zo is dat. Ja, afgelopen week natuurlijk triest nieuws. Ze is overleden, Dolly Parton. Maar ze heeft heel veel mooie liedjes voor ons achtergelaten. En dit nummer, dat blijft je herinneren als een van de meest gewaagde en energieke stappen uit haar carrière. Baby

Ja, de koningin van de country is niet meer, maar dit soort plaatjes, dat blijft natuurlijk leuk om te draaien. Niemand minder dan Dolly Parton natuurlijk en Baby I'm Burning. Ja, programma Weekendlift, dat zit erop. Zo dadelijk dus het programma Sport op zaterdag, dus hou gewoon lekker je radio aan. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Veel succes met het opstarten zo na de vakantie. En graag tot volgende week maar weer. Hoi!

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste drie keer. De afgelopen drie jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogačar voor de vijfde keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG-groep. Radio Gemiva. Overal online.
2: Dit is You Want More. Elke vrijdag tussen 1 en 2.
3: Goedemiddag.

0: mannenspoor, karrenspoor, mooi man. Van, nou, als je zo You'll Want More begint, weet je één ding zeker. Het is feest. Niet in Amsterdam, niet in Rotterdam, nee, nee. Gewoon in het mooie Zoeterwoude. Een dorp waar ze verstand hebben van koeien, weilanden, gezelligheid en bier. En ik, Ernst en Maiko. En de loco-burgemeester Arjan staat gezellig ook in de studio.
1: Hallo.
0: Welkom, hallo. Welkom Arjan.
1: Dankjewel.
0: 750 jaar Zoeterwoude. Kan je iets vertellen wat er morgen gaat beginnen van feest?
1: Ja, het is eigenlijk een hele week. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk heel bijzonder dat we al zo lang bestaan. 750 jaar, wie kan ons dat navertellen, zou ik haast zeggen. En om dat te vieren hebben we een heel groot feest georganiseerd. Er zijn een aantal mensen hier uit het dorp die zijn bij elkaar gaan zitten. En die hebben een soort feestcommissie gevormd. En die hebben een heel leuk programma gemaakt, wat

0: En zij gaat dan de braderie aan het watertje openen. Die is vanaf 10 uur tot ongeveer 5 uur morgen te vinden. Ik heb begrepen dat er wel meer dan 60 verschillende kramen zullen zijn met allerlei dingen. Etenswaren en andere leuke dingen. Er is natuurlijk ook een stand van het feestcomité. Waar je nog eventueel een Zoeterwoudse vlag of een t-shirt kunt kopen. En de burgemeester die zal het om 10 uur openen, feestelijk. En daarna is het voor het publiek die gaat komen de hele dag toegankelijk. En kunnen ze genieten van wat er allemaal aangeboden wordt.
1: Ja, dan gaan we met een leuke vraag beginnen. Waarom doen ze dat?
0: Ja, waarom? De commissie heeft bedacht van wat zijn er nou leuke dingen voor het publiek. En ze hebben denk ik heel veel ideeën opgehaald, ook uit Zoeterwoude van allerlei inwoners.
1: Ja.
0: En daaruit komt een heel gevarieerd programma. Wat ik zeg, de braderie die gaat beginnen om 10 uur. Maar om 11 uur is er ook een korenfestival in de grote kerk, in de dorpskerk. Daarin zullen ongeveer 7 verschillende koren gaan optreden. Het begint om 11 uur en het duurt tot ongeveer 3 uur. Het is natuurlijk voor iedereen gratis toegankelijk. Cantate Domino die gaat beginnen om 11 uur. Maar ook het kinder- en tienerkoor van de Goede Herder komt. Nog een middenkoor van de Goede Herder. Sint Cecilia, het parochiekoor van de Sint-Jan, gaat zingen. Het Chanticoor de Weidepoort, die komt om 1 uur of 1 hun kunsten vertonen. Dan is er nog het gemengde koor van de Goede Herder. En uiteindelijk om 2 uur is er het Hazeskoor de Vriendschap om het af te sluiten. Dus dat lijkt me een geweldig feestelijke bijeenkomst. Je kunt binnenkomen wanneer je wilt. Je kunt de hele tijd blijven, maar je kunt ook in en uitlopen. Dus ik zou iedereen oproepen om te komen.
1: Is dat ook voor de allereerste keer dat dit gaat gebeuren? Of is dit wel eens vaker voorgevallen of gebeurd?
0: Nou, we hebben ver voor mijn tijd, zou ik maar zeggen. Ja. Maar toen we 700 jaar bestonden, is er ook een groot feest georganiseerd. Maar dat is alweer 50 jaar geleden. Dus het gebeurt wel vaker.
1: Ja.
0: Maar het is niet iets wat we ieder jaar organiseren.
1: Nee,
0: natuurlijk.
1: Nee. Niet bij elk jaar dat er een nieuwe burgemeester komt, dat jullie dan zeggen van nou, we geven de knallende feest van.
0: Nee, dan blijven we aan de gang.
1: Ja, precies.
2: Marie, Arjan, je hebt wel, Fred van Tricht, heb je ook meegemaakt als burgemeester?
0: Jazeker. Ik heb 4 jaar lang in de gemeenteraad meegedraaid. En toen was Fred van Tricht was burgemeester. Dus die heb ik inderdaad uitgebreid meegemaakt. En wij zijn als nieuw college in mei begonnen. En toen was Fred nog steeds burgemeester. Dus daarna kwam Carla, maar de eerste 8 weken was nog met Fred. Dus ik ken hem heel goed.
2: En hoe vind je dat Carla het doet tot nu toe?
0: Ik vind het een ontzettend warme, hartelijke vrouw. En ik denk dat zij een hele goede burgemeester voor Zoeterwoude zal zijn. Ja. Ze heeft nu net vakantie gehad, maar juist vanwege het feest zal ze heel nadrukkelijk ook aanwezig zijn. En komt ze allerlei dingen openen.
1: En waarom is het eigenlijk een vrouw geworden en geen man?
0: Dat moet je aan de commissaris van de Koning vragen. Die regelen dat. En ik denk dat zij gewoon aan de beurt was. Het is een hele goede burgemeester.
1: Waren daarvoor ook altijd wel mannen geweest? Of waren het ook wel eens vrouwen die burgemeester zijn geweest?
0: We hebben zelfs
1: in die
0: veel
1: omgeving?
0: Vrouwen gehad. Amy Koopmanschap was burgemeester hier. En daarna was er Lisbeth Bloemen.
1: Ja.
0: Dus we hebben echt wel een traditie ook met vrouwelijke burgemeesters.
1: Maar hoeveel vrouwenburgemeesters hebben jullie nou in totaal gehad? En hoeveel mannelijke burgemeesters hebben jullie gehad?
0: Dat is wel een hele moeilijke vraag. Ik woon hier nu 14 jaar en ik heb 3 vrouwelijke burgemeesters, denk ik, en 2 mannen meegemaakt.
1: En wat is nou, hoe kan je het uitdrukken? Kunnen de mannen als burgemeesters beter doen dan de vrouwelijke burgemeesters?
0: Helemaal niks. Ik heb geen flauw idee. Sommigen zijn heel goed in het een en anderen zijn heel goed in het ander.
1: Ja.
0: Het gaat er natuurlijk om hoe je samenwerkt met z'n allen en hoe je in het college samenwerkt en met de raad samenwerkt. En daar hebben ze allemaal zo hun kwaliteiten voor gehad. Je wordt niet zomaar burgemeester van Zoeterwoude.
1: Hebben jullie ook wel eens gehad dat we denken, oké, het is een burgemeester, maar dat vinden wij dan net niet goed genoeg om lang burgemeester te blijven?
0: Nee hoor.
1: Of heb je wel eens dat je zoiets hebt van, nou, iedereen is even goed? Of heeft dat weer zijn eigen...
0: Wat ik zeg, ze zijn allemaal verschillend. Het zijn natuurlijk verschillende mensen. Hè? Jullie zijn ook allemaal verschillende mensen. En de een die kan dit heel goed, de ander kan dat heel goed.

0: Ja.
1: Maar het is nooit geweest dat we een burgemeester gehad hebben die niet goed
0: zijn werk deed.
1: Nee,
2: maar we dwalen af naar het burgemeester.
1: Precies.
2: We gaan weer verder naar het feest.
0: Heel goed.
2: Maar je hebt natuurlijk Zoeterwoude-Dorp en je hebt Zoeterwoude-Rijndijk.
0: Ja.
2: Wat,
0: ja.
2: Hebben jullie daar nog verschillende feesten in? Of is dat hetzelfde?
1: Een beetje. De zaterdag is vooral gericht op het dorp, zeg maar. En natuurlijk is iedereen uit Rijndijk en uit de Weipoort en uit Gelderswoude en uit de Zuidbuurt ook hartelijk welkom. Westeinde, laten we dat niet vergeten. Maar dan zijn de activiteiten meer in het dorp. Ik noemde al de braderie en het korenfestival. Er is nog een foodtruckfestival op het Dorpsplein. Dus je kunt daar lekkere dingen komen eten met allerlei verschillende hapjes. En 's avonds is er een heel groot feest in de Klaverhal, waar iedereen kaartjes voor heeft gekocht en wat bijna uitverkocht is. Dus dat zal vooral op het dorp zijn. En de zondag is wat meer een familiedag. Die speelt zich vooral af in de Eendenkooi in Rijndijk. En daar zijn een aantal activiteiten die vooral daar plaatsvinden. Er is een wandeltocht, er is een fietstocht, er is een grote bak- en brouwwedstrijd.
2: En wat, wat houdt het in?
1: Hebben mensen gevraagd om iets lekkers te bakken en iets, een biertje te brouwen. En er is dan een soort wedstrijd wie het lekkerste, de lekkerste taart of de lekkerste bier gebrouwen heeft. En daar is een prijs voor. Dus dat wordt dan in de kooi onthuld.
3: En komen er ook bekende artiesten ook naartoe? Nee. Dat jullie zoiets hebben van, nou, het is feest. Dus laten we nou eens ook een bekende zanger komen of zo.
1: Ja,
3: of,
1: nou, dat is zaterdagavond. Hè? Dan is er inderdaad een heel programma. Ik heb het zelfs even opgeschreven. Want het zijn zoveel artiesten dat ik het niet eens allemaal uit mijn hoofd weet. De bekendste artiest is denk ik Danny de Munk. Die komt,
3: ja, dat is een vrij bekende zanger inderdaad.
1: En
3: ja.
1: Die komt speciaal voor het feest komt die, naar de Klaverhal. En daarnaast is er ook nog TJ, of hoe heet het, Teaspoon komt optreden. En er zijn een aantal DJ's. Er is een Het Vrije Woord. Dat is een band van allemaal Zoeterwoudenaars.
3: Ja.
1: En die komen zeg maar een soort Zoeterwoudse rock. Boerenrock, grappig, zeg het maar. Komen die spelen. Dus het is een heel gevarieerd programma. En wat ik zeg, het begint om 8 uur. En het duurt wel tot 1 uur of 1.
3: Oh, is lang.
1: En door de hele avond heen zijn er verschillende optredens.
3: Dat is wel heel lang, ja.
1: Dus
3: dat
1: als je nog geen kaartje hebt, zorg vooral dat je die laatste kaartjes
3: ja,
1: te
3: pakken
1: krijgt.
3: Ja, daar kom ik zelf niet vandaan, dus ik kan er moeilijk heen. Maar nou, het klinkt wel heel erg leuk.
1: Maar als niet Zoeterwoudenaar, ook heel drukkelijk ben je welkom, hoor. Het is niet alleen voor mensen uit Zoeterwoude.
3: Dus het komt uit alle omstreken komen wel wat mensen vandaan, denk ik.
1: Denk ik haast wel. Ik weet niet precies wie er allemaal een kaartje heeft gekocht, maar ik denk dat er wel mensen zijn.
3: Maar is het dan buiten of is het meer binnen gebeuren van het feest?
1: Het feest is in de Klaverhal, dus het is allemaal binnen.
3: Binnen. Hè?
1: Dus ook met slecht weer is het een groot feest. Ja.
2: Maar Danny de Munk die komt niet alleen, die komt met zijn zoon.
1: Is dat zo?
2: Ja.
1: Nou ja, dan, dat weet je beter dan ik. Ik ben heel benieuwd.
2: Heb je het filmpje dan niet gezien?
1: Ik heb het filmpje nog niet gezien.
2: Op Facebook.
1: Nee? Je hebt een filmpje gezien waar het...
2: Ja, Danny de Munk die heeft vol trots verteld dat hij naar Zoeterwoude toe kwam.
1: Dat kan ik me voorstellen.
2: Op het feest.
1: Dat kan ik me voorstellen dat hij dat heeft, ja. Nou, we zijn ook heel blij dat hij komt. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die het leuk vinden dat hij komt spelen.
2: Ja, wie weet komt hij ook een keertje hier live in de studio.
1: Ik zou hem zeker vragen.
3: Dat is super gaaf, denk ik, als hij hier al in
2: dat
3: de studio
2: sowieso
3: staat.
2: Ja. En waar kom je... En we gaan nu eventjes muziek draaien naar Rede Love. Billy the Kid en Barry Hay.
4: Heb jij de Radio Gemiva app al? Download hem in de App Store.

0: Ray the Love, Billy, The Kid en Barry Hay. En nog steeds Arjan in de studio over 750 jaar Zoeterwoude. Welkom nog steeds.
1: Dankjewel.
0: Zoeterwoude ligt midden in het mooie groene hart, maar Leiden om de hoek is dit juist die combinatie die volgens jou de kracht geeft van het mooie dorp.
1: Oeh, dat is een mooie vraag. Ik denk dat wij natuurlijk als Zoeterwoude iets heel anders te bieden hebben dan Leiden. Leiden is de grote stad met heel veel voorzieningen. Wij zijn het dorp met het groen en de ruimte en onze kaasboerderijen. Ik denk dat dat heel goed bij elkaar past. Je ziet ook dat heel veel mensen vanuit Leiden op de fiets komen om van Zoeterwoude te genieten. En als je kijkt naar hoe we dat als bestuur doen, als college doen, dan werken we op allerlei manieren samen met Leiden. En dat gaat eigenlijk heel erg goed. En bovendien, we werken niet alleen met Leiden samen, maar ook met Leiden dorp en met Voorschoten en met Alphen. Dus met alle dorpen hier in de buurt, steden in de buurt. Dus wat dat betreft zijn wij als Zoeterwoude denk ik een hele mooie toegevoegde waarde aan de hele regio. Met hele specifieke kwaliteiten.
0: En als iemand niet Zoeterwoude niet als heel erg goed kent, dan zeggen ze van, oh, van de Heineken.
1: Ja.
0: Wat vind je daarvan?
1: Ja, nou, dat is natuurlijk wereldberoemd, hè, dat wij hier zo'n grote brouwerij hebben. En nou, daar schamen we ons ook zeker niet voor. We zijn heel blij dat Heineken binnen onze Zoeterwoudse grenzen opereert. En het is een prachtig bedrijf wat heel veel werkgelegenheid oplevert. En waar we ook heel fijne samenwerking mee hebben als gemeente. Dus we zijn er heel trots op dat ze er zijn. En ja, inderdaad, Zoeterwoude en Heineken, dat hoort bij elkaar.
0: En als Heineken opeens zou moeten ophouden als grote naam van Zoeterwoude, welke naam zou je dan nog hier moeten staan in Zoeterwoude?
1: Ja, kijk, we zijn natuurlijk niet alleen maar het dorp van bier. Hè, wat ik net al zei, we hebben heel veel boerderijen waar bijvoorbeeld hele mooie en hele lekkere kaas gemaakt wordt. En die kaas die is in heel Nederland bekend. Er zijn mensen die van heinde en ver komen om die hier te kopen. We hebben nu denk ik iets van 7 kaasboerderijen waar we hartstikke trots op zijn. Daarnaast hebben we natuurlijk nog veel meer leuke dingen. Hè? We hebben de ijsboerderij op de Weipoort. We hebben boerderij Het Geertje, waar ontzettend veel mensen op afkomen. We zijn natuurlijk ook Zoeterwoude van Zwetterhagen.
0: Ja, dat is
1: en Zwetterhagen van Zoeterwoude. Ja. Ik bedoel, laten we dat ook niet vergeten. Jullie zijn een dorp in het dorp. En we zijn hartstikke trots dat we jullie hier binnen onze grenzen hebben. Dus ook daar werken we heel, heel graag en heel veel mee samen. En daarom vind ik het ook zo leuk om hier nou te mogen staan. Want kom maar op.
0: Dat sowieso.
1: Ja.
2: Ja, dit is ook je eerste keer dat je nu ook bij Radio Gemiva bent.
1: Ik ben hier nu voor het eerst, ja.
2: En hoe vind je het nou om zo hier bij Radio Gemiva aanwezig te zijn?
1: Ja, ik vind dat jullie het hartstikke stoer doen. Ik bedoel, het is echt een hele professionele studio. Jullie hebben het goed voorbereid. En ik vind het echt een eer om hier even met jullie te mogen praten.
0: En je hebt je kleinzoon meegenomen.
1: Ja. Ja, ik heb vandaag mijn opa-dag. En Kilian die vond het wel leuk om mee te gaan. En ik zie dat hij nu daar achter het glas zich ontzettend aan het vermaken is. Dus ik ben hartstikke blij dat dat kan.
0: Ja, bij tante Hetty en bij tante Marijke. Geintje natuurlijk.
1: Nou, ze hebben dikke lol, zie ik.
0: Ja. Ja. Maar hij is 1 jaar.
1: Hij is 1 jaar.
0: Zijn er ook activiteiten bij 750 jaar voor de allerkleinste?
1: Nou, voor kindertjes van 1 jaar niet meteen. Maar er is wel, wat ik zei, op zondag een familiedag. En daarin zijn ook allerlei speeltoestellen. Hoe heet het? Van die opblaasdingen. Luchtkussens waar kinderen kunnen spelen. Dus ook voor aan de kleintjes is gedacht. Komt allemaal op zondag naar de eendenkooi. En je zult zien dat je daar een hele leuke dag met je hele gezin hebt. Ook voor de kleintjes.
0: En heb jij nog iets, Ernst?
1: Nou ja, en misschien dat ik nog iets kan...
3: Ik nog niet. Ik luister aandachtig, maar misschien wij zoiets binnen.
1: Misschien dat er nog wel iets... Want we hebben het vooral over zaterdag en zondag gehad.
0: Maar, ja, zijn er nog andere dagen?
1: Ja, precies. We zijn op maandag hebben we een wandeling georganiseerd... voor 750 jaar. Een historische wandeling... waar de geschiedenis van Zoeterwoude wordt uitgelegd. Dus je kunt dan mee. Om 7:00 begint dat. En op dinsdag is eigenlijk de officiële verjaardag. Hè. Op 1 september is de officiële verjaardag van Zoeterwoude. Dan bestaan we echt 750 jaar. En dan is er zeg maar om een uur of 7:10. Hè. Of nee, 7:50, sorry. 19:50, hè. Weer die 750. Dan is er een groot feestmoment op het dorpsplein. De burgemeester zal dan officieel de verjaardagsklok luiden. En er worden dan ook zeg maar, de biertjes uitgedeeld... die speciaal voor de gelegenheid zijn gebrouwen. Die je kunt krijgen met de bon die in je programma staat. En iedereen is dan uitgenodigd om het glas te heffen... op de verjaardag van Zoeterwoude. Dus ik zou ook zeggen, op dinsdagavond... komt allemaal naar het dorpsplein. Zorg dat je er bent, want het wordt een groot feest.
0: En wordt dat uitgedeeld door Heineken?
1: Nee. Dat doen we als feestcomité. Die deelt dat uit. Ze zijn natuurlijk wel in samenwerking met gemaakt. Maar de biertjes die worden door het feestcomité uitgedeeld.
2: En hoeveel mensen kun je daar nou totaal verwachten? Want het zal wel heel druk worden op dat moment. Maar hoeveel mensen verwacht je eigenlijk?
1: Ik hoop het. Ja, ik heb geen idee. Dat ligt natuurlijk ook een beetje aan het weer. Als het stortregent, dan zal het wat minder zijn. Maar we hopen dat daar honderden mensen bij elkaar komen.
2: Want hoe groot is de zaal nou eigenlijk werkelijk? Want hoeveel mensen kunnen dan eigenlijk...
1: Nee, maar dinsdag is het gewoon buiten op het dorpsplein.
2: Ja. Oké, en binnen?
1: Het feest zaterdagavond in de Klaverhal. Daarvoor zijn 1000 kaartjes verkocht.
2: Oh, nou, dat is
1: dus dan kunnen
2: netjes,
1: 1000 mensen...
2: Ja,
1: kunnen
2: aardig doen. Netjes. Maar ja, jullie kunnen nog meer kaarten verkopen, neem ik aan. Want je zegt ook, hè, kaarten kun je kopen.
1: Ja, nee,
2: maar ze zijn niet helemaal uitverkocht, neem ik aan. Dan.
1: Ik geloof dat er nu nog 80 kaartjes over zijn. Tenminste, dat heb ik gisteren gehoord. Okay. Dus je moet wel opschieten om...
2: Anders is het zo uitverkocht, dan kun je geen kaartje meer kopen natuurlijk.
1: Precies, precies. Ja. En van de brandweer mogen we ook niet al te veel mensen natuurlijk toelaten. Het moet wel veilig blijven. Dus die 1000 is wel echt een grens.
0: En daarbuiten ook, dinsdag?
1: Dinsdag, zoveel als er op het dorpsplein kunnen. Het zou op zich wel eens leuk zijn om te kijken hoeveel mensen daar terecht kunnen. Dus iedereen is welkom daar. Daar hebben we geen kaartjes voor nodig.
0: Maar goed, dan gaan we speciaal ook voor Ernst nu even Start Me Up draaien. Rolling Stones.

0: Rolling Stones. En nog steeds Arjan in de studio. Welkom. Hi. We hadden het net over maandag en dinsdag, maar woensdag is er ook nog...
1: Ja, woensdag is, wordt ook wel bijzonder. Dan hebben we de zogenaamde Weiland Games. Dat zijn hele sportieve clubs, activiteiten voor speciale teams. Teams die kunnen zich daarvoor opgeven. En die doen dan allerlei activiteiten op Sportpark Haasbroek. Daar ben je SJZ. En ja, je moet je voorstellen dat er is een bureaustoelenrace. Er is een stormbaan. Je kunt hobbyhorsen. Ongeveer anderhalf uur per team kun je daar activiteiten doen. Ik zou zeggen, kom allemaal daar even heen kijken. Want dat kan best wel eens heel erg spectaculair worden. Dus woensdag is dat van tussen 4 uur en 9 uur op het terrein van Haasbroek.
0: En dat is al 9 uur 's avonds.
1: Ja, het is 9 uur 's avonds. Ja. Van 4 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. Ja. Ja. En... Wordt best een spektakel, denk ik.
0: Maar je zegt in een weiland.
1: Ja, er is een. En je hebt, in Schotland heb je altijd de Highland Games.
0: Ja.
1: En ze dachten van, hoe moeten we dit nou noemen? En toen dachten ze van, nou, de Weiland Games. Ja. Dus het is eigenlijk meer een grapje.
2: Ja, een goede naam, ja. Maar dat zal een beetje moeilijk zijn als je door het gras heen moet rijden met je stoel.
1: Nou, maar
2: zo,
1: het kan best zijn dat het je helemaal niet makkelijk gemaakt wordt met je rolstoel. Dus misschien moet je wel door het gras. Ik weet het niet, maar het zou best kunnen.
2: Ja, het klinkt wel zo van, de Weiland Games. Dan moet je over een weiland heen gaan rijden met je bureaustoel. Ja. Weet ik veel wat je gebruikt om een race te doen.
1: Precies. Ja. Ik weet het niet precies, maar ik zou zeggen, meld je aan. Dan krijg je de instructies. En het wordt echt een groot feest.
0: Met een bureaustoel of met een rolstoel?
1: Nee, een bureaustoel.
2: Met een bureaustoel. Met wieltjes eronder.
0: Maar we hebben natuurlijk... Ja. We zitten
3: hier... Vergeet je kilt niet.
1: Ja, vergeet je kilt niet. Precies.
0: En we zitten natuurlijk in Zoeterwoude. Maar kunnen er nog mensen in een rolstoel meedoen?
1: Uiteraard. Ja. Hè? Ik denk dat er best wel mogelijkheden zijn voor een speciaal team. Met
2: ja, is dat überhaupt wel klantvriendelijk naar die festival toe? Mensen kunnen bijvoorbeeld niet lopen, die zitten in een rolstoel. Is daar wel, kunnen ze daar dan naartoe? Is dat ook een beetje groot?
1: Ja, kijk, je moet je voorstellen dat er is voor iedereen wat wils.
2: Ja.
1: En ik denk dat de stormbaan nou niet misschien geschikt niet is voor iemand, voor iemand in een rolstoel. Maar er zijn natuurlijk wel allerlei activiteiten. Je kunt heel goed naar het Korenfestival. Je kunt heel goed naar het feestavonds. Dus er is echt wel een programma samengesteld waarbij iedereen op een bepaald moment naartoe kan.
2: Ja.
1: Ja, daar is echt wel goed op gelet. Dus ook voor de kleintjes en ook voor de minder mobielen, zal ik maar zeggen.
2: Kleintjes, minder grote kleintjes.
1: Ja, de minder kleine grootjes. Ja.
0: Maar jullie hebben wel aangedacht aan mensen met een beperking.
1: Zeker,
0: maar,
1: zeker, zeker. Want wat ik net zeg, iedereen weet dat we mensen hebben die daar die minder valide zijn. Die van een rolstoel afhankelijk zijn. Dus daar houden we zeker rekening mee. Ja.
0: Dat is mooi geregeld.
1: Precies. Dat hebben ze goed gedaan. Ja.
0: En verder, dat is de woensdag en de donderdag, vrijdag, hoe ziet die?
1: De vrijdag is er niks meer. Op donderdag is er nog de wandeling die er ook op maandag is. Die kun je ook op donderdag nog een keer doen. Die wordt dan om 10 uur 's ochtends gehouden en om 7 uur 's avonds. En die begint dan bij de eendenkooi.
0: En als mensen zich op maandag zo actief voelen, mogen ze dan ook op donderdag nog een keer meelopen?
1: Tuurlijk. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
2: En is dat dan een soort van een marathonloop? Als het
1: nee, het is echt een wandeling. Het is een wandeling.
2: Een soort van, ja, je hebt de Nijmeegse Vierdaagse en zo.
1: Ja,
2: en,
1: ik weet niet precies. Volgens mij is het 7,5 kilometer. En dat is hier vooral door het dorp langs allerlei plekken die van belang zijn of die historisch zijn in Zoeterwoude. Dus het is gewoon voor iedereen te doen. Het is niet een sportieve activiteit. Het is gewoon lekker relaxed en luisteren en nog meer leren van Zoeterwoude.
2: Mooi.
0: En als je niet voor die tijd binnen bent, zeg maar, wat...
1: Ja, dit is wat ik zeg, het is geen wedstrijd. We letten op elkaar en we zorgen dat we met z'n allen gaan en dat we weer met z'n allen aankomen.
0: En is er nog speciale kleding wat mensen aan moeten doen?
1: Ik zou even goed op het weer letten en kijken hoe warm of koud het is. Ja, als het regent, dan is misschien de regenjas handig. En anders wat luchtige kleding. Maar zoals je normaal gaat wandelen, trek goede schoenen aan, zou ik zeggen.
0: En we hebben natuurlijk bekende mensen ook in Zoeterwoude wonen.
1: Ja.
0: Net buiten de uitzending hadden we het over artiesten die we net hadden.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Maar we hebben hier natuurlijk ook een... wij zijn een radiostation, maar onze achterbuurman is ook een radio-dj.
1: Is dat zo?
0: Frank Daanen.
1: Oh, ja, ja, ja. Die ken ik natuurlijk wel van het radio, ja.
0: Kom je die wel eens vaak tegen bij de bakker?
1: Ik niet, helaas. Nee. Ik heb hem nog nooit ontmoet hier in Zoeterwoude. Maar ik wist niet eens dat hij hier woonde, maar leuk. Ja. Ja. Ja. Daar hebben jullie vast goede contacten mee als dj's. Nog niet.
0: Maar komt wel.
1: Oké, nou ja, hij zal vast het geweldig vinden om hier een keer te komen. Ja. Ja.
0: En ben je zelf ook bij de hele week aanwezig?
1: Ja, dat probeer ik wel. Ja, ik in ieder geval morgen. Ja, is morgen al? Ja, morgen is het al zaterdag.
0: Ja.
1: Ja, morgen ben ik er de hele dag bij. Een van onze andere collegeleden, Angelique Beekhuizen, die wethouder vooral voor sport en het sociaal domein, die gaat op zondag naar de Eendenkooi. En zo wisselen we het een beetje af. Maar ik zal er ook dinsdagavond in ieder geval ook bij zijn als het grote feestmoment daar is.
2: Met hoeveel mensen hebben jullie het nou georganiseerd? Want dat doe je niet alleen of met z'n tweeën of met z'n drieën. Ik neem aan dat je daar wel een hele team voor hebt samengesteld.
1: Precies. Er zijn ontzettend veel mensen die daaraan bijgedragen hebben. Die hun tijd ervoor in geïnvesteerd hebben. Die gesponsord hebben. Die geholpen hebben met allerlei materiaal en diensten. Maar er is een kernteam van ongeveer 5-6 mensen die dit allemaal georganiseerd hebben. En het is denk ik goed dat je er even aandacht voor geeft. Want die mensen die hebben echt een enorme inspanning gedaan. Die hebben een geweldig programma neergezet. Die hebben echt, als je ziet aan hoeveel duizend dingen je moet denken om zo'n feestweek te organiseren. Dus petje af voor wat die mensen gedaan hebben.
2: Komt daar bijvoorbeeld nou ook een radiostation te staan? Dat de mensen ook geïnterviewd worden op de radio en zo, op zo'n feest?
1: Nou, een van de betrokkenen is Robert Beurzen van Centraal Plus.
2: Ja.
1: Dus die zal zeker zorgen dat er uitzendingen komen en dat er geïnterviewd wordt. Ja, zeker.
2: Nou, dat is wel heel mooi.
1: En ik denk dat Sleutelstad ook best aanwezig zal zijn. Dus ik denk dat we genoeg aandacht krijgen.
4: Niet maar.
1: Ja, zeker.
0: Zeker. Jullie waren al best wel lang bezig met 750 jaar. Zijn jullie ook al bezig wat er over 25 jaar gebeurt?
1: Oh,
0: met
1: ja.
0: Nou, 775 jaar.
1: Zover kijken we nog niet vooruit. Ik denk dat het fijn is als we een geweldige feestweek nu hebben. En als we daarop terugkijken, dan zullen misschien de eerste ideeën weer komen van nou, de volgende keer gaan we dit en dat doen. Maar dat is nu nog niet.
0: Nee.
2: Hebben jullie nou elk jaar een ander thema wat dan in een feest valt? Want ja, je hebt niet als je zeg maar één keer in zoveel tijd een keer een feest hebt van het feestjaar.
1: We hebben natuurlijk ieder jaar het dorpsfeest. Hè?
2: Ja, heb je dan ieder jaar ook hetzelfde thema of doen jullie dan elke keer een ander thema? Niet dat het elke keer hetzelfde wordt.
1: Dit is heel speciaal vanwege het 750-jarig bestaan.
2: Ja.
1: Maar het andere is puur omdat het leuk is om een feest te organiseren. Dus daar is niet zozeer een thema aan gekoppeld.
2: Oh, oké. Okay.
1: Nee.
0: En wat maakt het dorpsfeest dan ook zo leuk dan?
1: Ja, je moet je voorstellen dat het heel bijzonder is dat we al 750 jaar bestaan.
0: Ja.
1: Hè, dat kan lang niet iedereen zeggen. Dus het is heel... Ja, ik vind het een hele eer om net op dat moment in Zoeterwoude te zijn. En dan ook nog in het college te zitten. Dus het is heel bijzonder. Ik hoop dat iedereen zich dat realiseert. Dat dit niet iets is wat zomaar gebeurt. En dit gebeurt ook nooit meer. Het is nooit meer 750 jaar.
2: Nee,
1: dus kom dat ook met z'n allen vieren. En laten we er met z'n allen met heel veel plezier bij stilstaan.
0: Zeker, maak er maar een leuk feestje van deze week.
1: Ik ga het doen.
0: En dan maken we hier ook nog eventjes een muzikale feestje van met Femke Hengeveld. En dankjewel voor je komst. En
1: heel
0: misschien
1: graag
0: tot over 25 jaar.
1: Nou, ik zal erover nadenken. Dankjewel. Ja. Ik vond het erg leuk om hier te zijn.
0: En dan interviewen we je kleinzoon ook over 25
1: Precies.
0: jaar.
1: Precies. Ja, we hebben net afgesproken dat hij dan wethouder is, hè? Toch?
0: Ja, dat zeker.
1: Dankjewel.
0: En een goed weekend.
1: Eens gelijk. Dankjewel.
2: Doei.
4: De speciale nieuwe! Op Radio Geniepa.

0: Ja, een feestje, Femke Hengeveld. En sowieso een feestje net met Arjan... Arjan Agema, die nog in de redactieruimte in een mooi gastenboek schrijft.
1: Ja, die moet nog even het boekje volschrijven, hè? Dat, ja. Ja, ik vond het eigenlijk wel een erg leuke interview vandaag, Ramon.
0: Zeker, en kom sowieso naar het 57-jarig bestaan van het mooie boerendorp.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd naar dat...
1: Ja, ik ook. Ik ben ook heel benieuwd naar hoe het allemaal gaat lopen.
0: Naar dat
1: gamerfeest. Ja, precies.
0: Met je bureaustoel door de weiland.
1: Ik zie het al helemaal gebeuren. Ja.
0: Maar goed, het wordt sowieso een beautiful day in Zoeterwoude. En die gaan we nu ook draaien. Beautiful day, you too.
2: De Radio Gemiva Jocks zijn elke werkdag te horen met een eigen show.

0: deze dag kun je sowieso afschrijven tot een beautiful day.
1: Ja, het is toch ook een beautiful day eigenlijk. Vandaag is het ook weer lekker weer. Altijd. De zon heeft wel flink geschenen en het schijnt nog steeds.
0: Altijd, sowieso. Dus, het is sowieso elke vrijdag een beautiful day.
1: Elke vrijdag is het een beautiful dag, ja. Ja. Nou ja, we hebben soms ook wel eens regen gehad, toch, Ramon? Ja. Dus,
0: maar sowieso in de studio is het altijd wel een beautiful day.
1: Dat is altijd zo, ja. Absoluut.
0: Maar goed, ik denk dat we nog 2 platen gaan draaien.
1: Oh ja, de tijd die gaat er alweer snel, hè?
0: Ja,
1: jeetje, de tijd tikt al behoorlijk aan als wij zo lekker in de uitzending zitten. Hier bij Radio Gemiva.
0: Sowieso. Nou, ik hoop dat Glenn ook meeluistert nu. En dat, ik hoop dat Glenn volgende week weer lekker uitgeslapen is.
1: Nou, dat hoop
0: dus ik
1: ook.
0: Dus ik hoop dat Glenn volgende week weer komt. Maar we gaan nu nog... wij draaien nu nog Dani Californië.
1: Oh, is ook een lekkere plaat.
0: Omdat Glenn daar geboren is, dacht ik van... laten we die maar draaien en... en hij vindt Son Mieux ook altijd wel leuk. Dus Glenn, als je luistert, Tonight Son Mieux en Dani California. En veel plezier zometeen met Marijke en Dylan. En mij hoor je weer volgende week weer. Tot volgende week.

0: Annette Schuts met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht. De bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. En de stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen, zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

U begrijpt wat ik bedoel. Ging los met een hele oude. Gingen terug naar, denk eind jaren 70, begin jaren 80. Echo and the Bunnymen. The Killing Moon. Dat is de plaat waar zij toch wel het meest bekend van zijn. Ja, we hebben een grote schare fans uit die tijd. Die om alles mee kunnen zingen. Maar dit is voor zover mensen het kennen, zal dit het nummer zijn wat ze kennen, denk ik. Maar misschien komt daar verandering in, want er is een nieuwe plaat uit. Ja, ik zag hem ook niet meer aankomen. Maar die is dus vorige week uitgekomen. En daar ga ik over een klein half uurtje ga ik die aan je laten horen. En vandaar dat ik deze oude nog eens een keertje van stal heb gehaald. Het geldt niet voor de volgende plaat. Die is nageltje nieuw. Van een band die ook nageltje nieuw is. Maar het zou zomaar kunnen dat die... Nou, papa en mama van deze mensen toch ook wel de Echo and the Bunnymen platen, of zoals ik, bandjes, in de kast hadden staan. Want ja, het is ook een lekker alternatief. Ik heb het over de Clittens. Bandje uit Amsterdam, volgens mij in ieder geval uit Nederland. Dit is hun nieuwe werk, dit is Taxi.

Ja, uit Amsterdam dus. De Clitons hoorde je met de Taxi. Ik had ze vorige week ook al gedraaid, volgens mij, of de week ervoor. Weet ik niet helemaal zeker meer. Maar ja, het is een Nederlandse band waarvan ik toch al verwacht dat ze... ze zullen niet 538 komen, maar in het wat meer alternatieve circuit toch wel best hoge ogen gaan gooien. Dus ik ben benieuwd. Ik blijf het een leuke band vinden. Het geldt misschien ook voor een band die ik niet zo goed ken, eerlijk gezegd. Twisted Teens, zo heten ze. Ik kwam het toevallig tegen en ik vond het wel grappig. Dus ik denk, ik zet hem er gewoon gelijk in. Florida Water Blues. Dat is de track die je gaat horen. Dit is Twisted Teens.

Twisted Teens hoorde je. Zo, dat is nog eens een mooi abrupt einde. Florida Water Blues, dat hoorde je. Goed, The Fall, dat is natuurlijk een band uit een beetje hetzelfde tijd als Echo and the Bunnymen, denk ik zomaar. Maar het is ook de titel van een track van de band Theater, helemaal in hoofdletters geschreven. Ik draai hem al een paar maanden. Er zijn een paar nieuwe tracks uit ondertussen. Maar ik vind dit toch wel een toffe plaat, dus ik gooi me gewoon nog een keertje in. Van begin dit jaar zit ergens The Fall, hij hoort, dit is Theater.

stem doet bij Vlaag wel eens een beetje aan Dead Can Dance denken. De Theater hoorde je met The Fall. Er komt niet zo heel gek veel nieuws uit. Dus ook deze in die 2000 ga je wel weer een aantal wat oudere platen horen. Natuurlijk hoorde je al Echo en de Bunnymen. Maar de volgende plaat is denk ik of 10 oud. En ik hoorde hem van de week ergens voorbij komen. Ik denk, ah ja, was hem bijna vergeten. En dat is helemaal onterecht, want het is zo'n verschrikkelijk mooie plaat. Sometime Around Midnight ga je horen. Dit is die Airborne Toxic Event.

Het is dat je cd's niet grijs kunt draaien. Maar anders had dit album van The Airborne Toxic Event toch echt helemaal stuk gedraaid. Had je er doorheen kunnen kijken nu. Sometime Around Midnight. Dat hoorde je dus. Heerlijk, prachtige plaat. Goed, het gezelschap TTNG. Ik kwam erop via het onvolprezen Bandcamp. 2016 was hun laatste echte release wat ze uitgebracht hebben. Daarna nog wat gerommel in de marge. Maar nu komt er dan toch nieuw werk aan. En ja, dat klinkt bijzonder. Luister naar Goose Step In. Dit is TTNG.

niet ontzettend dat het makkelijk was. Hè? Goose Step en hoor je TTNG van, zoals ik al zei, van het onvolprezen Bandcamp. Kwam ik erop. Goed. Ik begon dit uur met Echo and the Bunnymen, oudje. En nou, die hebben een nieuwe plaat uit. Dat ding heet Brussels is Haunted. Ja, ik heb het ook niet bedacht. Dus weet je wat? Ik denk, ik maak er eens even een Brussels kwartiertje van. Waarom ook niet? Dus we beginnen maar lekker met Echo and the Bunnymen. Dat doe ik een ander plaatje over Brussel achteraan. En dan nog eentje die er ook weer iets mee te maken heeft op de een of andere manier. Hoe? Dat mag je een beetje zelf uitzoeken. Maar voorlopig gaan we eerst eens even naar die nieuwe Echo and the Bunnymen luisteren. Nooit verwacht ik dat ooit nog zou zeggen. De nieuwe Echo and the Bunnymen. Dit is Brussels is Haunted.

Zware gordijnen, staat de chat-discotheek. Aan de jassen die hangen, het etiket van Louis. Clouseau kocht er ook een, maar die past niet precies.

geld van Bohème, neemt een dame je mee. Er wordt soms geschoten, de wet zwijgt gedwee. Dansen, drinken, betalen, taxi geel, taxi zwart, op de kaai van de mossels begint reeds de markt.

Ja, er waren drie behoorlijk totaal verschillende nummers die allemaal iets met Brussel te maken hadden in dit geval. De eerste twee waren vrij duidelijk, denk ik zomaar. Dat was natuurlijk Brussels is Haunted, het nieuw werk van Echo en de Bunnymen. Daarna, ja, als ik dan toch over Brussel gaat, dan moet ik altijd het goede oude Raymond van het Groene Woud eventjes in het... Even spelen. Ja, ik wou zeggen op de draaitafel leggen, maar het komt gewoon uit de computer. Brussels by Night. Ik hoorde dat voor het eerst hier een keer in de Goudse Schouwburg toen ik hem live zag. En ik denk, hey, was dat voor gaaf nummer? Ken ik helemaal niet. Terwijl ik toen bijna alles wel een beetje kende van die man. Dus sindsdien hoort hij bij mijn favorieten van Raymond, kan ik wel stellen. En ja, daarna Back to Black. Een beetje vreemde eend in de bijt, maar... dat was Oscar and the Wolf en Tsar B. Ik heb hem heel veel gedraaid in dit programma, dus het zou kunnen zijn dat je hem kent. Het komt uit een film, het is een soundtrack. Het origineel is natuurlijk van Amy Winehouse, dat hoef ik niemand meer te vertellen. Maar dit zat in een film, Black, en dat ging dan over de schaduwkanten van bepaalde wijken in Brussel, waar het allemaal niet zo ontzettend goed gesteld is. Dus daar gaat die film over en dan kwam dit dan weer uit. Dus daarom vandaar drie keer Brussel. Goed, Wheatus, die kennen we nog van Teenage Dirtbag van heel lang geleden. Tijd stil geweest voor zover ik weet, maar er is ineens een paar weken geleden een plaatje uitgekomen. Ik had hem al een tijdje in de playlist staan, maar hij viel er iedere keer vanaf aan het einde van het laatste uur. Dus nu maar gewoon een keer midden in. Analog Summer, dit is de nieuwe Wheatus.

0: Ja, om het een leuk niemendalletje te noemen is niet heel erg aardig. Maar hij gaat zeker niet, denk ik, aan het einde van het jaar in de top 10 terechtkomen van mij. Wheatus hoorde je dus. Analog Summer. Leuk plaatje op zich. Maar ik ben benieuwd of er nog meer uitkomt. En of dat een beetje in de buurt van de Teenage Dirtbag komt. Zij is natuurlijk ook al enige tijd gepasseerd. Het zal dus ook wel een keertje dertigers zijn, denk ik zomaar, die Wheatussen. Ik van de week kwam ik op een plaat waarvan ik eigenlijk niet weet of ik hem eigenlijk wel moet draaien in die 2000. Hij is wel een beetje erg vaag. Maar aan de andere kant is dat misschien ook juist wel weer een reden om hem wel te draaien. Het is een Engels gezelschap, zo independent als het maar zijn kan. Ze noemen zich de Skinner Brothers. Zijn ook gesminkt en alles, dus niemand weet hoe ze er precies uitzien. En er zit een beetje drum en bass in, een beetje hip-hop, een beetje van alles en nog wat. En ik vind het eigenlijk in principe wel grappig, maar het is geen makkelijke korst. Pie and Mash, zo heet de single die je gaat horen. Dit zijn de Skinner Brothers.
1: I said, know your fucking place from me. I'm a lion in a sheepskin, see.

0: gonna die, so fuck it. Might as well enjoy myself while I'm fucking here.
1: Ja, nou, veel Engelsen hoorden niet dan dit, zeg maar. Goed, de Skinner Brothers hoorde je. Dus met... wat was het? Oh god, moet ik even snel kijken. Ik had er een paar staan. Nou, kom op jongens. Oh ja, Pie and Mash. Goed, afgelopen week kwam het droevere nieuws op zich. Frank Beard is overleden. Ja, gekscherend wordt wel eens gezegd. De enige man in ZZ Top zonder baard. Hij was de drummer. En voor 56 jaar heeft hij gedrumd in die band. Ik heb ze één keer gezien. Vond het heel bijzonder. Het is de tweede al. Dus alleen Billy Gibbons is nu nog over. En die gaat gewoon domme toeren met nieuwe mensen. Hoe die dat doet, ik weet het niet. Maar tot het nieuws hoor je La Grange. ZZ Top.
2: Rumors spreading round in that Texas town. About the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
1: Set your receivers.
2: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwe Stad Radio.

Weerskanten nieuws gewoon ZZ Top, omdat het kan. Ja, dat is goed. Een paar jaar geleden kwam het album La Futura uit. Het was denk ik het laatste wat ze uitgebracht hebben als regulier album. En toen ik dat op de draaitafel legde, moest ik even checken of er niet te veel stof onder mijn naald zat. Zo vond ik het klinken, maar uiteindelijk vond ik het wel erg tof. Dus I Got To Get Paid. Dat is het, een beetje ook hoe je het zegt. Zo schrijf je het ook. Dat was de eerste track van dit album. En het is ik vind het een prachtig album. En daarvoor La Grange, voor een van de allereerste platen die ze uitbrachten. Ergens begin, weet ik veel, begin jaren 70 of zo. Maar het bestaat nog steeds als een huis. Dus vandaar, twee keer ZZ Top. Naar aanleiding van het toch wel trieste feit dat drummer Frank Beard is overleden. En het bijzondere is, morgen spelen de mannen alweer live. Degene die, de ene die nog over is, met wat extra mensen dus. Goed, we gaan even door. Fontaine's DC, die zijn nog maar net begonnen. Die kunnen nog wel een paar jaartjes mee, denk ik. Die hebben een nieuwe plaat uit. En die gaat gewoon lekker door op de lijn waar ze op bezig waren. En dat is een fijne lijn. Dit is Marianne, Fontaine's DC.

gaat allemaal steeds een stapje meer sophisticated klinken bij de heren van Fontaines. Die zie ik ook niet dat ze dat te ver doordrijven. Dat het net zoiets wordt als die laatste plaat van Arctic Monkeys. Zou ik zonde vinden. Maar goed, dat gaan we meemaken. Voorlopig is dit weer een fijne plaat. Marianne hoor je van Fontaines DC uit Dublin City. Dus goed, man die al heel erg lang meegaat. Die ik meerdere keren live gezien heb. En het beste concert ooit staat ook, wat ik ooit gezien heb, vind ik, staat ook nog steeds op zijn naam. En dat was al ergens in 1987 of zo. Ik heb het over Peter Gabriel. Hij is weer gewoon iedere maand bezig met het droppen van twee nieuwe platen. Een Bright Side Mix en een Dark Side Mix. Het is vandaag de beurt aan de Dark Side Mix. Ja, daar heb ik uitgezocht. Is net uit. Dat is bij volle maan wordt de Bright Side Mix uitgebracht. En bij geen maan wordt de Dark Side Mix uitgebracht. Ja, wat hij dan morgen gaat doen, weet ik niet helemaal. Want ik geloof dat we een maansverduistering hebben. Maar goed, dat is misschien dat hij dan wel een speciale edit uitbrengt. Dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Even kijken hoor. One by One. Zo heet de track die je gaat horen in de Dark Side Mix. Dus dit is Peter Gabriel.

De Brightside Mix van dit nummer heb ik een week of wat geleden al gedraaid. Dit was de Darkside Mix, One by One, dus van Peter Gabriel. En ja, tegen het einde van het jaar komt dat hele album uit. Sommigen wil je een rip uit mijn lijf gekosten, ben ik bang. Zou je zo wel naast die anderen moeten komen te staan. Door met de, nou, misschien wel de hipste band van dit moment. Bleach 93. Een jaar of twee geleden, denk ik, maakte voor, nou, misschien vorig jaar nog pas, maakte er voor het eerst kennis mee. En ze blijven leuke platen droppen. En het is een bijzonder gezelschap. En ze doen het goed, volgens mij, op de festivals. Heb ik wel gehoord. Dit is nieuw werk, Figure 8. Dit is het nieuwe Bleach 93.

Ja, Bleach 9-3 hoor je. Figure 8. Dat ze hebben wel iets met nummers, deze band. Door met wat toegankelijke, simpeler... toegankelijker werk. Uit Australië, Newcastle, Australia. Daar komen ze vandaan. Ik heb het over de Vacations. Ja, wie wil dat niet? Nou, ik ga er over een paar weekjes. Dus dat weet je dat vast. Last Call, dat is nieuw werk van deze band. En ze betalen een poosje, maar ik kende ze nog niet echt, moet ik eerlijk zeggen. Dus luister eens op je gemak mee naar... De Vacations, of Vacations dus, naam van de band, naam van de track, Last Call.

Ja, met 1 minuut 35 is het niet een hele lange plaat. Last Call hoorde je, Vacations. Goed, vorige week draaide ik een nummer van William Orbit. Omdat de goede man een tijdje daarvoor is overleden. Een beetje in de vergetelheid. Maar dat was samen met Beth Orton. En die heeft ineens een nieuwe plaat uit ook. Dat realiseerde ik mij. Dus daar heb ik er vandaag eens even eentje van een track van afgehaald. The Ground Above, zo heet de plaat. Het hele album, daar heb ik al eens een paar keer dingen van gedraaid. Maar het is eigenlijk wel aardig om er toch eens een keer wat van te pakken. Other Side ga je horen. Dit is werk van Beth Orton.

Norton. Central Reservation was volgens mij dat album waar we heel veel van gedraaid hebben in die tijd. Other Side was dit van het album The Ground Above. Dus goed, de vakanties raken weer een beetje voorbij. Alles ontwaakt weer wat. En van de week krijg ik de eerste nieuwsbrief van zowat ook weer in de digitale brievenbus. Dus na wat kijken kwam ik op iets wat ik wel aardig vind om eventjes onder aandacht te brengen. 18 september speelt daar iemand. En die timmert lekker aan de weg. Is ook bezig met de popronde volop. En ik ben wel benieuwd of dat wat wordt. Ik kan er niet heel veel van vinden nog. Miss Starling, zo noemt ze zichzelf. Ik kan maar eigenlijk maar één nummer vinden op de streamingsdiensten. En dat doet ze samen met ene Puka. Dus laten we eens luisteren hoe dat klinkt. Dit is Circles, Miss Starling.

Luca hoorde je samen met Miss Starling Circles. Dat hoorde je dus goed. En Miss Starling die staat dus op 18 september in Sowat. Dus dan kun je dat gaan bekijken. De volgende week zal ik eens kijken wat er allemaal nog meer aan zit te komen. Er zit nog wat metal aan te komen en toestanden. Dus ze gaan wel lekker aan de slag daar aan de fest. En ik ga ook de grond weer eens even op naslaan. Kijken of daar allemaal gebeurt. Dus ik hoop dat er een mooie live jaar aankomt in het goud. Het zou niet gek zijn. Wie daar waarschijnlijk allemaal niet staat, dat is Royal Blood. Die zijn daar ondertussen wel een klein beetje te groot voor geworden. Dat is een beetje Ziggo Dome materiaal ondertussen. Maar goed, niet minder leuk dus. Ze maken nog steeds toffe muziek. Waarvan acte zou ik bijna zeggen, dit is hun nieuwste werk. 10 over 10. Dit is het nieuwe werk van Royal Blood.

maar ze tweeën doen ze dit ongelooflijk iedere keer weer. Royal Blood hoorde je. 10 over 10. Prachtig, heerlijk. Ik hou hiervan. De Kids with Buns, Vlaamse vriendinnen, zullen we zeggen. Die maken met enige regelmaat nieuwe plaatjes. Stonden ooit in zowat. Het was een interessant concert. Het was leuk. En sindsdien heb ik ze eigenlijk niet meer live gezien. Dat zou ik toch wel eens graag willen. Ik ben benieuwd hoe al het nieuwe werk live klinkt. Geen idee of ze binnenkort in de buurt komen. Maar ze hebben wel een nieuwe plaat uit. Die is gisteren uitgekomen. Best Friend. Dit is nieuw werk Kids with Buns.

Uit België dus, Kids with Buns Best Friend. En ook uit België, maar van een heel ander soort is het gezelschap Eocene. En dat is ja, een beetje punky, een beetje rocky, een beetje vaag. Komen uit Gent, maar het is wel ja, het is een leuke plaat, vind ik. Tenminste, een leuke band. Soms moet er een beetje aan wennen, maar daar geef ik je alle tijd voor. Ascent, hoor je, ga je horen. Dus als in een geur. Dit is Eocene.

AOC in Orie, Ascent. Dus heerlijk. Ja, bijzondere plaat wel. Maar daar grosseren die Belgen natuurlijk in. Waarvan ook acte bij de volgende plaat, zou ik maar zeggen. Warhouse. Leon de Maarten de Volder. Dat is de grote man die daarachter zit. Maakt al jaren hele mooie luistermuziek. Maar hij is nu terug met iets waarvan ik me afvraag of ik het wel erg leuk vind. Maar ik ga hem toch even draaien. The Baby, zo heet het ding. Dit is nieuw werk van Warhouse. Als je de oude Warhouse kent en dat heel mooi vindt, moet je je nu even vastgenomen, ben ik bang.

Nou, dat dus. De baby hoorde je van Warhouse. Ik ben heel benieuwd hoe dat hele album gaat klinken als dat er nog eens een keertje aankomt. Goed, we gaan even naar Zweden, want daar resideert Cult of Luna. Dat is volgens mij ook iets met de maan. Ja, Luna's maan, cult. Ja, cult is van de maan. Anyway, morgen geloof ik een maansverduistering. Dus eigenlijk stom toeval dat hij er nu in staat, want ik kom er per ongeluk tegen. En ik vind het altijd wel een interessante band om een stukje van te draaien. A Way Back. Je gaat luisteren naar Cult of Luna.

Wel een beetje vaag muziek uit Zweden, maar wel mooi. Way Back, zo heet het album. En zo heet ook de track die je hoorde, Cult of Luna. En dat bracht ons aan het einde van Indie 2000 voor deze week. Ik heb nog één track. Fijne bak met Pokkerrie ga ik draaien. Doe ik al vaker aan het eind. Mastodon, zo heet de band. Kennen we ondertussen allemaal wel. Dit is In the Ruins. Tot volgende keer.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
1: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt, hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
0: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Gouwe Stad.
7: Dit is RTV Gouwe Stad. Troy de Bruin. Start je nacht in de flow. Dit is Nightflow.
8: Morgen, vrienden, slaat je weer op.
9: Ja, ja, een hele goede woensdagavond. Leuk dat je er weer bij bent. We gaan vandaag weer een heerlijk programmaatje maken. Ik heb hele leuke muziek voor je meegenomen. Een beetje oude classics, maar dan ook in een nieuw jasje. Snap je wat ik bedoel? Nou, in ieder geval, het gaat weer een heerlijke, leuke avond worden. Ik heb er hartstikke veel zin in. Ik heb weer een week kunnen wachten en op een hele leuke muziek kunnen uitzoeken. Ik heb speciaal voor vanavond ook nog wat andere dingetjes voorbereid. Ik ga namelijk zelf live in dit programma meedraaien. Dus ik heb een mengtafeltje in de studio staan en dan gaan we een lekker setje in elkaar zetten. Eerst gaan we luisteren naar Duke met Won't Look Back.

Hugo hier op Radio Gouwestad. Ho, wat een lekkere muziek zeg. Hij heeft natuurlijk al flinke hits gescoord de afgelopen zomer. Namelijk met Jamaican, sorry. Ik wil de volgende track al zeggen die nu al aan het spelen is. Namelijk Spirit of Thing. Ik kwam hem tegen in mijn playlist van de week. En ik dacht van zo, die heb ik al lang niet meer gedraaid. Maar die past wel bij die heerlijke zomer, toch? Je snapt wat ik bedoel. Je hoort dat lekkere pianootje al. Nou, dan kan er eigenlijk al niks meer fout gaan, toch, in een plaat? Ga hem hier horen. Spirit of Thing op Gouwestad.

Mr. Belden Weensel hier met It Sounds Bright, It's Not Right, But It's Okay. 2 jaar geleden live gezien op Amsterdam Dance Event. Mocht je daar nou nog kaart voor willen kopen, dan kan het natuurlijk het einde van oktober wordt dat gegeven in Amsterdam. Nou, er zullen ze ongetwijfeld zeker weer bij zijn. Ik had de tekstje niet zo goed voorbereid, had je het door? Wat ik wel goed voor heb bereid is de volgende plaat. En nou ja, ook weer zo'n lekker zomers plaatje, vind je niet? De zomer is bijna tot zijn einde, maar we gaan nog even genieten van deze heerlijke plaat die met de zomerse gevoelens komt. Lady!

0: Call me.
1: Hallo? Hey, hallo? Oh, dat is gek. Mijn koptelefoon staat echt heel zacht. Dat is even wennen. Ik dacht even, waar ben ik nou? Jeetje, wat gaat het goed zeg vanavond. Ja, ik heb het idee dat... ik weet het niet. Ik zit er niet extreem lekker in. Maar dat maakt niet heel veel uit, want we gaan gewoon iets anders doen. Ik ga namelijk wat nieuws proberen. Je kent het vast wel. Je scrolt even op TikTok of op Instagram en je komt in één keer een beginnende discjockey tegen. Namelijk een nieuwe DJ. Met zo'n heel klein paneeltje zo van... tegenwoordig is het Alphafate. Voorheen was het Pioneer. Zo'n FLX 4, weet je wel. Zo'n heel klein dingetje. Twee van die kanaaltjes. Moet je aansluiten op je computer. Nou ja, misschien heb je dat ooit wel eens een keer gezien. En dat iemand echt een vette remix daarop bouwt. Nou ja... Met twee kanalen kan je niet extreem veel. Maar ja, ik heb ook mijn investeringen gedaan. Dus ik heb zo'n dingetje aangeschaft. En ik dacht, nou, eens even kijken wat zo'n ding nou precies kan. Nu zitten we natuurlijk hier bij Gouwenstad maar een beetje te pionieren. En weet je dat ik ervan hou om eens een keer andere dingen uit te gaan vogelen dan dat ik normaal doe. Dus gewoon eens eventjes iemand opbellen. Gewoon eens eventjes dit doen. Gewoon eens even een jingletje ertussendoor. Af en toe eens over een plaat heen praten. Wat ik vorige week heb gedaan met... Nee, niet vorige week. Zeker niet. Alweer bijna 4 weken geleden met Rob Soren. Mocht je dat nou allemaal terug willen luisteren, dan kan je dat altijd terugluisteren via de website rtvgouwenstad.nl. En dan kan je al eventjes luisteren naar het programma Nightflow. Ik herhaal rtvgouwenstad.nl. Programma naam is Nightflow. Nou goed, mocht je dat leuk vinden, dan kan je alle gekkigheid van elke week terugluisteren. Dus vandaag dacht ik ook van nou, ik ga eens even wat nieuws proberen. Zit je thuis achter de radio? Of misschien luister je dit sowieso altijd elke week terug. Zit je thuis een beetje klaar of niet? Want ik heb namelijk wat nieuws geprobeerd. Ik heb dat paneeltje meegenomen naar de studio. Dus dit, wat je nu hoort, wat ik live instart, dat komt uit dat paneeltje. Van, €250. Nou goed, zullen we maar eens wat gaan proberen dan? Ik heb wat heerlijke mixjes van SoundCloud meegenomen. Want ik denk, ja, ik moet wel even een klein beetje doen alsof het vet klinkt, toch? Nou, ik ga eens kijken of ik een klein beetje op dat paneel kan draaien. Even kijken, doet het effect filter het? Ja, volgens mij doet hij het. Let's go!

Oh, wat lekker zeg. Live hier gemixt op Radio Gouwestad. Ja, je gelooft het misschien niet. Oh, wat klinkt dat goed zeg. Paneeltje van €250 aan mijn laptop gehangen hier. En ingeprikt op de mengtafel. Nou ja, oordeel zelf maar. Hoe vond je dat het klonk? Ik vond het op zich wel aardig, toch? Ik ga niet zeggen dat ik dit elke week ga doen. Maar ik vond het eigenlijk verdacht leuk. Dus wellicht gaan we volgende keer wel iets meer plaatjes in deze mix gooien. Vind je ook niet? We gaan door met echte lekkere 90's. Ik heb namelijk elk half uur van het programma doe ik altijd even een 90's klassieker. En vandaag heerlijke klassieker Robin S. met Show Me Love.

Lekker zeg. Hier gewoon weer live vanuit Gouda. Je hoorde inderdaad You and Me hier op Goudenstad. Klaar om een beetje gas te geven. Ik heb een lekker nummertje gevonden. Het duurt maar 1 minuut 50. Dus ik ga niet al veel te praten meer. Dit is Set Fire to the Rain. Zo, het gaat me goed af.

My Love van Route 64. Lekker man, hier op Gouwstad. Zo, ik moet natuurlijk wel doorpraten. Volgende nummer, Giving Me van Jizzy. Eerste instantie niet echt het idee dat dat een house nummer is. Maar zometeen jongen, echt, oh, wat lekker. Niet normaal.

De Sammy Porter remix van Bodywork hier op Radio Gouwestad. We zijn er weer aan het einde van het programma aangekomen bijna. Ik heb nog een aantal platen voor je klaarstaan, maar ik ga afscheid van je nemen. Graag tot volgende week!

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de buurt.

Gouwestad Radio. Zo lekker als kaas, zo gezellig als de markt.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd. In Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

gebruiken. Neem bijvoorbeeld nou Peter. Die zou je niet willen zijn. Of Eva. Eva is beter. Die woonde hier eens op het plein. Ze deed een poging tot bidden. Heel oprecht, zonder meer. Zo echt zo op haar knieën. Het zag er reuze goed uit.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie.